ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar grip 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek.

sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden.

0: uit de discotheek. Nou, ik hoop niet dat het afgelopen weekend gebeurde. Zo zou allemaal jammer zijn, hè? En van harte welkom de Gunfer.
1: Hey, gloeiwappies. Zit hier allemaal wakker?
0: Yes, yes.

0: Zes minuten over zes, een hele goede morgen. De L1 Ochtendshow, Maarten, Stefan hier, present. Ja, Pascal, die is aan het genieten, hè, Maarten?
1: Ja, die is even 3 weken weg.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Als de kat van huis is, dansen wij op tafel.
1: Nou, laten we dat maar eens proberen.
0: Ja, toch?
1: Over de tijd, ja, zeker.
0: Ja, toch. Inderdaad, van harte welkom de voorgloeier, onder andere 7 minuten over 6. Nou, het is al poepie druk in onze L1 WhatsApp.
1: Ja, gelukkig wel. Maar we beginnen natuurlijk met onze dagelijkse plichtplegingen.
0: Ja, zeker. Het ritueel van de dag.
1: Het ritueel van de dag. En dat is onze kalender. Die staat vandaag op maandag 24 augustus. En dat is natuurlijk een... gewone maandag, net zoals alles. Alleen, we hebben net natuurlijk de laatste race op Zandvoort.
0: Ah, dat is zo jammer. Heb je het gezien gisteren? Gisteren was het gewoon op een open kanaal, hè?
1: Ik heb het niet kunnen zien, want ik had andere bezigheden. Maar ik heb natuurlijk wel alles gevolgd via de L1-app.
0: Ja, de liveblog natuurlijk.
1: De liveblog. En helaas, Max, hij vloog er meteen vanaf.
0: Ja.
1: En Norris heeft gewonnen natuurlijk. En het is voorbij wat Zandvoort betreft.
0: Ja, het is wel een hele mooie race geweest. En toch wel eigenlijk een benchmark voor de, zeg maar, voor de hele Grand Prix voor alle landen.
1: Ja, ja, hoezo dan?
0: Nou, we zijn toch hier begonnen met een beetje festivalisering van de Grand Prix. Dat was niet alleen maar de race, maar Nederland heeft toch wel even de Grand Prix, zeg maar, op de kaart gezet. Echt een soort van benchmark voor de hele wereld.
1: Oké, als jij dat vindt.
0: Ja, zeker. DJ Ahmed erbij onder andere.
1: Ja, die bellen we straks nog eventjes terug. Die heeft natuurlijk ook zijn laatste op Zandvoort gedraaid. En wij waren hadden hem vrijdag ook aan de lijn. En wij waren eigenlijk benieuwd naar wat nou zijn laatste nummer zou zijn daar. Het laatste rondje bijvoorbeeld van de Azis, dachten wij. Ja. En dan willen we nog wel even weten hoe dat gevoel toch was. Gisteren dat hij daar voor het laatst op Zandvoort stond. Natuurlijk is hij altijd bij dat hele Formule 1 circus betrokken. Maar Zandvoort heeft toch voor alle Nederlanders, denk ik, toch wel een speciaal plekje in het hart. Zeker als je er mee werkt. Dus we bellen straks even met DJ Admin op deze 24 augustus. Kijken we ook meteen eventjes, want dat is natuurlijk nog niet alles, naar wat onze grote vriend Fransje Broekhuizen aan ons heeft gemeld. Frisse groene maandag, zegt hij. Inderdaad, het is een frisse maandag. En wat zien we dan? Het is niet een speciale dag of zo. We zien daar een dame liggen op een boterham.
0: Uh-huh.
1: Met kaas en sla. En we zien er een hart met allerlei groenten op. Ik zie de artisjokken. Een venkeltje zie ik erbij. Wat salade. Wat rode kool. Frisse groene maandag. En die dame op die boterham heeft een hoofd als een tomaat. En die zit ook nog de krant te lezen. Hij schrijft daarbij: na de crash van Max gaat het leven fris en groen gewoon verder. Voor de volgende ga ik dan naar Agda en de Munnik. En groen als gras uit 2023.
0: Hartstikke leuk liedje, toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Nou, je bent in ieder geval van harte welkom in onze L1 WhatsApp. Ik zei het al, hartstikke druk. Zullen we gewoon de eerste al eens even bijpakken?
1: Ja, natuurlijk hebben we Frans Broekhuis al gehad. Maar jij weet wie de eerste was vanochtend.
0: Nou, dat is Erwin. Erwin, een hele goede morgen, jong.
2: Goeie, mooie, Maarten en vervanger van Pascal en alle loeiwapjes.
1: Stefan heet hij.
2: Erwin. Ja, het is een frisse maandag.
1: Ja.
2: En ja, dat is het ook, hè. Dat is een beetje fris boete, maar ja. Het minnevuurgeluier van vandaag is Phil Collins en Philip Bailey met Easy Lover. Wens ik iedereen een fijne maandag. Werk ze allemaal. En Radioa.
0: Radioa. Zit er wel iets van een thema aan? Moeten we ergens naartoe sturen, Maarten, vandaag?
1: Nee, vandaag is het frisse maandag.
0: Ah.
1: Dat is het frisse begin van de week. Daarvoor zeggen we wel. Het moet wel een positieve plaat zijn.
0: Ja, dus Easy Lover van Phil Collins en Philip Bailey. Die kan er gewoon uitarbeiden.
1: Absoluut. De eerste vanochtend was toch echt wel Jean Baudelier. Oftewel Jean Baudelier. Die zegt: goedemorgen Maarten en de vervanger van Pascal. Hij heet Stefan. Zeg ik er nog eens een keertje bij. Voor de volgende uur dacht ik aan Britney Spears.
0: Heel leuk.
1: Baby One More Time. Ja, is ook wel een positief plaat, toch?
0: Ja, zeker. Nou ja, in ieder geval een van de tracks die erbij kan. Easy Lover, Britney Spears. Nou, kom maar door, hè. Positief liedjes om deze mondig te beginnen. Het is L1 de voorgloeier. L1 Ochtendshow met Teddy Swims en Mr. Know It All Be Alone.

0: Goed fan van de Limburgse Vlaai, hè? Jouw Pinkpop stond hij gewoon even achter de teken, deze Teddy Swims.
1: Ja, dat was een mooie marketing.
0: Ja, had hij goed gedaan. Ik denk dat hij er nog wel eens banend in het zweet wakker wordt, deze Teddy Swims. Ik wil een stukje Limburgse Vlaai. Ik weet het wel zeker.
1: Ik weet niet of hij er zelf een geproefd heeft, trouwens.
0: Ja.
1: Dat is nooit bekendgemaakt.
0: Nee. Het zal toch wel. Goedemorgen, trouwens.
1: Ja, we gaan even verder met onze volgeleer natuurlijk. En iemand die ook alweer vroeg erbij was Willemke het Verfburke. Die zegt, jongens, ik ben op Düsseldorf Airport op weg naar de zon.
0: Oh, lekker.
1: Ja. Ook hij gaat met vakantie blijkbaar. Gloeit voor met Randy Crawford en One Day I'll Fly Away. Prachtig nummer.
0: Absoluut.
1: Hoor je eigenlijk bijna nooit meer.
0: Absoluut. Hele mooie plaat.
1: Een mooie keuze. Misschien, ja, het is toch wel een redelijk positief nummer nog op deze maandag. Vind ik wel, hoor.
0: Absoluut.
1: En dan gaan we naar Stefan van Inge. Stefan,
0: hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Stefan van Maarten.
0: Ja, hallo.
2: Op deze frisse maandag.
1: Ja.
2: Nou, fris is het zeker, want het is hier zo'n 10 graad. Loop ik hier mijn korte busje. Maar vanmiddag wil het weer lekker weer en beter. Ja, veel de veel gloeier. Ja. Waar ik aan het denken vandaag voor een lekker fris nummerke van die Flippers.
1: Oh ja.
2: Lotusbloemen.
1: Lotusbloemen.
2: Heren, een hele fijne dag. Tot morgen aan Radio.
1: Radio.
0: De Flippers, hartstikke leuk toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, absoluut. Absoluut, ik kan er wel bij Easy Lover Britney Spears.
1: Vind ik ook.
0: Ja,
1: mooi. Heel mooi. Ik moet wel eventjes kijken of die Flippers niet op de lijst staan natuurlijk. Want wat jij misschien niet weet, Stefan, is dat we zijn natuurlijk al meer dan een half jaar onderweg met deze volgroeierlijst op Spotify.
0: Ja.
1: Ieder jaar roepen we die weer op 1 januari in het leven.
0: Mm-hmm.
1: Dus we zijn al meer dan een half jaar onderweg. En dat betekent dat we toch altijd eventjes moeten kijken wat er allemaal op die lijst staat. Want ja, het komt wel eens voor dat er een nummertje wordt genoemd dat al op die lijst staat. En dan mag hij niet meer meedoen.
0: Ah, oké. Wat krijgen we dan? Dus, krijgen we dan iets van een zoemer of zo?
1: Dan krijgen we iets van een zoemer. Ik ben dus nu even aan het kijken of die Flippers en Lotusbloemen erop staan. En Stefan.
0: Ja?
1: Hij staat al op de lijst. Ja, dat bedoel ik dus. Helaas, Stefan van Inge, want dat is nou jouw naamgenoot natuurlijk. Kom even met wat nieuws, jongen. Het is natuurlijk wel een hartstikke mooie inzending. Maar ja, helaas, hij staat al op de lijst.
0: Positieve liedjes, daar zijn we naar op zoek, hè?
1: Liedjes, ja. En dan heb ik hier het jokertje van poster Johan Gerritsen. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen.
1: Hoi.
3: Goedemorgen, man. Ik ben hier met de joker van poster.
1: Ja, ja.
3: Vandaag gaan we eens nadat we de vracht opgepikt hebben in Oorschot, Ridderkerk en Abladserdam. En dan zien we wel weer. Voor de vleugelier op deze frisse morgen, dan kwam ik voor een truckerliedje. Ik kwam voor Convoy van Stevie McCall. Dat we wel zin hebben vandaag.
1: Okay.
3: Nou, voor de rest, iedereen moet werken. Versus versus excellentjes. Succes in de studio daar.
1: Dankjewel.
3: Radio.
0: Hartstikke leuk. Ja, ik ken alleen deze plaat helemaal niet.
1: Nee, Convoy niet. Nou, die komt toch ieder jaar voor op de Spotify-lijst. Alleen dit jaar staat hij er nog niet op. Dus dat is een goede keuze van Johan. En wie de afgelopen weken vakantie heeft gehad, is Michel Bakker. Zat hij links op de bank, zat hij onze supporteren. Hey Michel, ik weet niet of hij nu nog vakantie heeft.
0: Nou, ik ben toch wel eens
1: aan de bank aan.
4: Maarten, vervanger, vrienden van de gezelligste ochtendshow in Nederland.
1: Ja.
4: Hier, de Bargaander. Met de volgloeien. Ik zal vandaag te denken aan de Jazz Police met liefdesliedjes. Daar maar wat volgloeien in Frisse start Monde. Goed, de Bargaander. Gaat jullie links op de bank supporten. Ik wens iedereen een hele mooie maandag. En we spreken ons morgen bij Dordrecht Tuesday. Dit was de Bargaander voor L1 Radio.
0: Radio. Hartstikke leuk, ja.
1: En dan heb ik hier nog even Ruudje Oetklummen. Die zegt goedemorgen Maarten en Stefan. Hier met Ruudje Oetklummen op deze frisse maandag. Kon ik het nog eens proberen met New Order en Blue Monday. Hoe toepasselijk kan het zijn op deze maandag de 24e augustus?

0: De volgloeier, een hele goede morgen. Dit is L1. 6:55. Maarten Stefan Zundt present natuurlijk met de volgloeier. En dat is lekker druk in die WhatsApp, Maarten.
1: Ja, zeker. Zoals iedere dag. We zijn er blij mee natuurlijk. Hè. Ruudje Oet Klummen hebben we gehad. Maar Fred, onze wegenbouwer, ja, die is er natuurlijk ook weer bij. En die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Alweer maandag, een nummer om rustig mee op te starten is UB40 en Cheerio Baby.
0: Oh, lekker.
1: Hoor we niet vaak voorbij komen. Nee. Wel een lekker nummer natuurlijk. En Mark van Dijk, onze loper van de Vierdaagse en allerlei andere wandelevenementen, is ook bijna half Nederland afgegaan de afgelopen dagen, heb ik gezien. Goedemorgen, mannen. Op deze frisse maandag ga ik voor Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Oh. Nou, ik vind dat we dat wel kunnen gebruiken. We zijn natuurlijk wat teruggegaan in temperatuur. Mm-hmm. Zonneschijn is ook wat minder dan een paar weken terug. Dus kunnen we Walking on Sunshine wel gebruiken. En dan heb ik hier Maurice van der Vin. Die zegt The Drifters met Under the Boardwalk. Oh, dat is ook zo'n lekker oudje natuurlijk, hè. Oh. En dat kan gewoon lekker op deze frisse maandag. En dan is hij ook weer lekker van de partij. Kondig Harold. Goedemorgen, Harold.
2: Goedemorgen, Maarten en collega.
1: Stefan.
2: Ik weet niet wat op bedig zit, jong. Ik kan voor deze maandag. Oh ja, en alle gloeiwaps natuurlijk.
1: Ja,
2: voor deze maandag
1: kan
2: ik voor nummerke van Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Kan ik allemaal in een koddige maandag wensen.
1: Hetzelfde, man.
2: Dioa.
0: Ja, Dioa. Hartstikke leuk, toch?
1: Ja, en Sweet Home Alabama staat ook nog steeds niet in de lijst, dus die kan gewoon. Monique de Marketenser, onze secretaresse die alles bijhoudt, hè, net zoals ik, eventjes kijkt wat er nog allemaal op die lijst staat. Mm-hmm. Vandaag heeft ze nog niet aan de bak hoeven gaan. Monique de Marketenser zegt, goedemorgen. Ik dacht aan Al Langley met Choosing Texas als
0: voorgoeien.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat is wel een hit, dit,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker. Dat is de opkomst van de country natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja, ja. Ja. Volgens mij is Beyoncé daar toch wel hier een beetje mee begonnen.
1: Met Hold 'em Texas.
0: Ja, dat is ze wel. En toen kreeg je dus de Ella Langleys en de Boston en de Dashas van deze wereld.
1: Absoluut. Dus deze past mooi in dat rijtje. En natuurlijk ook lekker voor de mensen die aan line dance doen.
0: Ja?
1: Ja, lekker toch?
0: Ben je een beetje van de line dance?
1: Nee,
0: ja,
1: helemaal niet. Nee. Maar Jokertje van Posten heeft, Pascal en mij, heeft hij natuurlijk wel een paar pasjes geleerd, hè?
0: Ja?
1: Jazeker, op onze fandag, zo'n anderhalf jaar geleden, hebben wij toen een soort van line dance les gekregen van de Joker van Posten. Dat was echt heel erg leuk. En dan gaan we naar Polen toe.
0: Oh.
1: En wat zeggen wij dan?
0: Dzień dobry.
1: Juist, dzień dobry. Josjero, goedemorgen.
3: En Stefan of Stefan?
0: Maar niet
3: uit. Ik weet niet precies, want ik heb het niet goed gehuurd. En gloeien, maar geen gloeibakjes op deze positieve mondig weekend voorbij. Leuke dingen gedaan.
1: Lekker, man.
3: Aan de aanhanger gewerkt, ons aanhangerprojectje opknappen. En gisteren hebben we barbecue gehad van de Brekkenbekkers. En dan wordt het weekend ook alweer voorbij.
1: Mooi.
3: En ik had weer de vuurgloeier gedacht. En Polske dziewczyny są najładniejsze.
1: Oh ja.
3: Oftewel, Poolse vrouwen zijn de mooiste. Er zijn nog mooie Nederlandse vrouwen, maar voor mij zijn de Poolse vrouwen toch het schoonste.
1: Ja, ik ben je mee getrouwd natuurlijk.
3: Dus ik maak toch een hele schone dag van en ook weer als niet zo.
1: Dank je wel, man. Radio. Ja, Stefan, jij Poolse roots, heb ik begrepen.
0: Ja, ja, ja.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja. Ik ga het niet ontkennen, zeker niet. Zeker niet.
1: Maar even voor de duidelijkheid, Jos Rook is natuurlijk getrouwd met een Poolse dame.
0: Ja.
1: Jij niet, hè?
0: Nee. Mijn moeder is Poolse.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke
1: leuk. En wat heb je daarvan meegekregen?
0: Nou, dat ik er best vaak ben geweest.
1: Ja?
0: Zeg maar vanuit een beetje na-communistische tijd tot aan nu. Zeg maar hoe modern Polen nu is.
1: Je komt er regelmatig?
0: Nou ja, ik ben er de laatste 5 jaar niet meer geweest. Maar ik ben er wel regelmatig geweest, ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Mooi land.
1: Ja, ik ben er nog nooit geweest.
0: Nee, zeker een aanrader. Maar hele mooie steden bij.
1: Dat de komende jaren wel komen.
0: Ja, absoluut.
1: Ik pak er nog eentje mee. Dat is Antje Dekkers en die begon daar vorige week al over. Want die hebben daar toch een weekend in Belgrad. Hans Dekkers komt uit Bel, samen met André, onze huifkarman. Heel verhaal heeft hij, want het was natuurlijk een soort van middeleeuws weekend in Bel. Goedemorgen allemaal, het is weer frisse maandag. Na een heel mooi weekend, wat voor ons begos bij Kasteel Limburg, bij Spik en Span XXL, waar we weer hebben genoten van de geweldige artiesten. Zaterdag noordontbijt, terug naar Bel, want bij het kasteel begon het middeleeuws weekend, waar van alles uit een tiet te zien was. Van kanonsvuur tot een veldslag. Ik denk dat het kanonsvuur moet zijn. Maar Dus weer heel mooi weekend gehad. No Geer Veurgloeien met een artiest die in Limburg was. En dat was...
4: Ah, Imca Marina.
1: Ik ben nog lang niet klaar. Ja, goed, toen ik een kleine Maarten was, was Imca Marina er al.
4: Ja.
1: En ze is er nu nog steeds. En ze is nog lang niet klaar, blijkbaar. En daar komt Hansje Dekkers, hoe het wel, oog met. En Hans heeft ons ook een foto gestuurd van dat middeleeuwse weekend. En inderdaad, daar zien we dus een middeleeuwse veldslag nagespeeld zien. Met complete ridder-outfits en alles. Dat zal toch niet lichtgewicht zijn geweest?
4: Nou, dat denk ik ook niet. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Een hele ridder-outfit.
4: Ziet er hartstikke goed uit.
1: Ja, zeker. Helmen en alles. Ja, mooi plaatje. Leuk weekend. Hansje Dekkers, dankjewel.

0: Phil Collins en Another Day in Paradise. Nou, het paradijs is geopend, hè. Het is bijna 20 voor 7. L1, de ochtendshow met de volgloeier Maarten Stefanie. Een hele goede morgen. Ja, trouwens, Maarten, deze week maken we kans. Of hebben wij eigenlijk hier op de plank liggen. Staat weer iemand met een veetje bij.
1: Een veetje?
0: Ja, zeg maar een veetje van de beveiliging.
1: Oh ja, nee, ik denk al, wat is het veetje? Want ik heb net, ben net de kluis ingegaan om wat kaarten op te halen. Ja, ja. Maar ik had niks van een veetje, maar ik begrijp nu wat je bedoelt.
0: Ja, hier liggen kaarten. Want we hebben tickets liggen voor het Blues Festival. Ja.
1: Blues Festival Tegelen.
0: Hartstikke leuk.
1: Het is weliswaar in september pas, maar die kaarten die hebben wij nu al.
0: Mm-hmm.
1: En we geven er volgens mij 4 per dag weg.
0: Oh?
1: Ja.
0: Of zeg wel. Zekers. Lijkt wel Sinterklaas.
1: Ja. Dus, wat moet je daarvoor doen?
0: Goed blijven luisteren.
1: Oh. Is dat alles?
0: Ja, even goed blijven luisteren. Ja. Dan komt het helemaal in orde. Dus kaarten voor Blues Festival in Tegelen, die zijn hier te winnen in de L1 ochtendshow. We zitten midden in de volgloeier. Hartstikke druk in die L1 WhatsApp.
1: Ik heb Patrick Maas natuurlijk weer binnen. Ook iedere dag zo'n beetje erbij. En die zegt vandaag Hula Palou van Andreas Gabalier. Ah. Daar kwam hij vrijdag ook al mee. Toen heeft hij niet gehaald. Dus vandaag probeert hij nog maar een keertje. En ik neem ook nog eventjes Stefan Penders mee. Die zegt namelijk goedemorgen Maarten en Stefan. Voor de volgloeier had ik graag Phil Collins. Hoorden we die net niet? Ja, maar dat maakt niet uit. Met Easy Lover natuurlijk, hè. Ja. Is een lekker nummertje op deze frisse maandag. En Petra Stroom tot slot. Goedemorgen. Ik wil Rod Stewart met Baby Jane.
0: Ook leuk, ook leuk. In ieder geval, er staan al 2 streepjes bij Phil Collins. Dat is in ieder geval voor de administratie wel goed
1: weten. Zeker, ja, ja.
0: Nou, in ieder geval van harte welkom in onze L1 WhatsApp, de volgloeier. Welke positieve plaat gaan we de maandag mee starten? Het is L1, een hele goede morgen met Sienna Spyro.

0: Wie vroeger helemaal tot het geitje gedraaid.
1: Met andere woorden, ik was even niet op het letten.
2: Nee, dat wou ik niet zeggen. Jij was gewoon niet aan het opletten.
1: Ja, dat was het. Ik was gewoon heerlijk mee aan het genieten van deze plaats van de andere
2: kant. Ik snap het wel. Het is natuurlijk maandag vroeg. Je bent niet gewend om zo vroeg op te staan natuurlijk.
1: Dat viel heus mee. Maar ik was gewoon even aan het genieten van deze undercover aan Baker Street.
2: Eigenlijk origineel natuurlijk van Jerry Rafferty. Ja. We gaan even verder met de volgende. Want Roland de Buxemeister, die was er ook alweer bij. En die zegt, goeiemorgen Stefan de Maarten. Ik ga voor Django Wagner en Bolte Kroes met Wij gaan door.
1: Hey.
2: Nou, dat kunnen we zeker zeggen. Wij gaan door, ook al is Pascal er niet. Wij gaan gewoon lekker door. En hey, die zie ik daar. Lang niks meer van gehoord. Gelukkig is hij weer terug. Frankie Schuldeis, goedemorgen man.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan. Hey. Goedemorgen gloeiwappies. Hey, met de Frank Schuldeis op Bronsum.
2: Ja.
3: De automatische dummateur op de maandag.
2: Goed om te horen man.
3: Ja man, ik ben een paar maanden uit de relatie geweest. Ik heb het aan shower, daar hebben ze me gaan moeten helpen. Oh. Dus ik heb het moeten rusten.
2: Ja.
3: En natuurlijk ook nog de vakantie. Dus ik ben wel een paar maanden even eruit geweest.
2: Ja,
3: maar ik heb wel vaker geloesterd.
2: Ja, we hebben het echt wel gemist.
3: Ja man, de klusjes voor vandaag.
2: Ja.
3: Ik begin in Venlo Tegelen Heel Landgraaf. En dan gaan we nog even naar Kerkro. Dus vandaag is ook weer groot gevuld in de eerste dag.
2: Ja.
3: Mannen, mijn inleg voor vandaag. Een positief plaatje.
2: Ja.
3: Dat is voor drukwerk met Marianneke.
2: Oh ja, dat is
3: mannen, ik wens je een fijne dag. Ik schun uitzending en besmorgen.
2: Ja, besmorgen.
1: Radio. Hartstikke leuk liedje
2: ook,
1: hè?
2: Ik ben blij dat hij er weer is. Ja hoor, Frankie Schuldeis. Volle glorie is hij weer terug. Rietje Bouten dan. Dan hebben we hier... Ja, een van mijn favorieten.
1: Nou, dan natuurlijk.
2: Moet ik echt wel zeggen. Goedemorgen, Maarten en Stefan. Nog een keer proberen. De Sugarhill Gang en Rapper's Delight. Mooie clip, zegt hij. Dat niet alleen, maar ook een van de eerste rapplaten.
1: Don't stop.
2: Ja, zo is het. Goeie keuze, Ruud. En dan hebben we hier taxichauffeur Henk Leders. Goedemorgen, Henk.
1: Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Stefan en Maarten.
1: Hallo.
4: Hier Henk, de taxichauffeur.
2: Ja.
4: Ja, vandaag gaat het weer gebeuren, hè?
2: Zeker.
4: De kinderen weer naar school brengen.
2: Ja, ja.
4: En in Agua moet ik al de eerste ophalen.
2: Oké. Okay.
4: En de laatste is 20 uur vraag. En dan naar Tegelen toe brengen. Wat betreft de vuurgloeier, begon ik vandaag eens met Now van Dave Barry. Fijne dag in de studio en we horen ons morgen.
2: Okay.
4: Radio, hè?
2: Nou, van Dave Barry. Oké. Okay. Trouwens, daar heeft Henk wel gelijk in. Eerste schooldag weer vandaag.
1: Ja.
2: En gelukkig hebben wij natuurlijk onze verslaggever Ruudje van Broekhoven. Die is er altijd bij. En
1: die staat al op het schoolplein, hè?
2: Ja, die is op naar het schoolplein. En vangt daar de eerste leerlingen op die vandaag weer na een lange vakantie weer naar school gaan.
1: Ja, hoe vond jij dat vroeger eigenlijk?
2: Ja, hoe vond ik dat vroeger? Ik denk dat iedereen wel zo'n beetje na de vakantie een hekel aan school had.
1: Ja.
2: Dat je dus na die heerlijke vakantie, als je in het buitenland was geweest bijvoorbeeld, maar ook gewoon in Nederland, dat je dan toch weer in het stramien van de school moest.
1: Mm-hmm.
2: Hè? Mm-hmm. Iedere dag om 8 uur richting die school. 8:30 ging de schoolbel.
1: Ja.
2: Hoppa, naar binnen.
1: Ja.
2: En netjes in de klas rechtop zitten.
1: Ja.
2: Armpjes over elkaar. En luisteren naar wat er voor de klas werd gebazeld.
1: Ja, ik vond het sowieso op de middelbare school vooral verschrikkelijk. Dat je zeg maar in de eerste week al meteen de eerste overhoringen in je agenda mocht zetten.
2: Ja. Oh, het begon, ging meteen los.
1: Ja,
2: wat ik dan wel leuk vond aan het begin van het nieuwe schooljaar. Als je in de middelbare school... Dat is nu niet meer, denk ik. Was dat je van die schoolagenda's had.
1: Ja.
2: Die je dan kocht en die was helemaal maagdelijk wit. Maar er was waren allerlei soorten agenda's.
1: Ja, maar...
2: Was
1: in jouw tijd zeg maar ook al dat diverse tv-programma's of merk of zo een eigen schoolagenda hadden?
2: Ja, je had de popfoto-agenda bijvoorbeeld.
1: Echt waar?
2: Popfoto was een tijdschrift, zeg maar. Het ging allemaal over muziek, popmuziek en zo. En je had MTV, had je ook...
1: Ja,
2: dat was in mijn tijd ook wel. Dus maar ik denk dat dat nu niet meer zo is.
1: Ik weet het niet.
2: Iedereen heeft zijn telefoon, toch?
1: Ja.
2: Ja.
1: En een laptop en een tablet en zo. Zijn we dit allemaal romantisch?
2: Misschien dat iemand mij dat even kan zeggen. Want ik heb helemaal geen kinderen meer in die leeftijd natuurlijk.
1: Kom er straks misschien wel achter.
2: We hadden taxichauffeur Henk Leenders. We hebben nog een taxichauffeur.
1: Ja.
2: Dat is Remco. Remco.
1: Goedemorgen, jong.
5: Goedemorgen, Maarten en Stefan. Hallo. Hier Remco, de taxichauffeur. Ja, ja. Goedemorgen. Ja, frisse maandag. Ja. Ja, dan gaan we weer eens framboeien met Kronenburg op haai. Ik wens u een fijne uitzending in de studio en tot morgen. Groetjes, hoi hoi.
2: Ja, Dio, ja, zet hem er maar lekker bij, hoor.
1: Ja, zeker.
2: En dan komt hij weer even terug, Stefan van Dingen. Die kwam natuurlijk met die flippers, ja. Lotusbloem, hè. Ja, die staat dan in die lijst, die voorgroeilijst 2026. Stefan, wat heb je nu?
6: Oh, dan heb ik dat eventjes gemist, dat ja. Op de lijst. Ja. Maar ja, zoals Maarten al zei, we zien een lap onderweg.
2: Zo is het.
6: Nou, gelukkig hebben die flippers een groot repertoire. Ja. Dan gaan we gewoon voor een andere van die flippers.
2: Nou, dan ga ik Mexico.
6: Mexico. Gaan we dit proberen. Ja. En Stefan, ja? Het zit zich allemaal in de naam, hè? Dat weet ze toch?
1: Ja, ja, ja.
6: Hele fijne dag. Radio.
1: Stefan, dankjewel, jongen. Ja, maar ik ben wel de Stefan de goedkope variant, hè. Stefan.
2: Ja, ja, dat is de Poolse versie. Ja, ja, ja. Ja. Stefan, die staat nog niet op de lijst, dus die zetten we erbij. En dan hebben we hier de man die iedere dag zegt... Goedemorgen, Pascal de
7: Maarten. Hoi, Stefan de Maarten.
2: Hey, ja, mijn bijdrage
7: gaat uit naar de Bengals met Manic Monday.
2: Dankjewel, dat is Dennis Thomassen. Fijne
7: uitzending verder aan Radio.
2: Ja.
1: Oh, wat leuk.
2: En dan heb ik hier onze andere taxichauffeur. Dat is Rob van der Hoven.
1: Ja.
2: En die heb ik, daar heb ik nu een foto van binnen gekregen. Moet je kijken.
1: Ja, fantastisch.
2: Hij staat, hij staat met een gun staat hij in zijn handen. Ik weet niet wat hij... Oh, hij zit erbij. Ik ben met de kinderen wezen lasergamen in Nut afgelopen zaterdag. Nou, hij staat er toch wel in vol ornaat bij. Ja. Ik ben benieuwd wat hij te zeggen heeft.
1: Daar ben ik ook wel eens heel benieuwd.
2: Want hij heeft ook weer gekiend, zie ik. Nou, laat maar eens even horen. Goedemorgen, Rob.
8: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur. Ja, ik heb met Kien een eep in de tent en een chocoladebon van 10 euro gewonnen.
2: Oh, lekker.
8: En ik ben gisteren met mijn twee zonen Milan en Jannik naar de Gaia Zoo geweest.
2: Ah, ook leuk. Gezellig.
8: Maar Milan gaat morgen weer beginnen met de school.
2: Oké.
8: En ik ga vandaag weer beginnen met werken. Ik begin vandaag met een valiescombinatie.
2: Ja.
8: En ik begin in Bergen. En dan ga ik via Ede naar de Meren,
2: zo.
8: Utrecht, Schiphol Airport, Hoofddorp, Uithoorn, Rotterdam en ik eindig in Nuenen.
2: Zo.
8: Wat betreft de voorgluur, dan ga ik van TMRI met de vuilste moei. Of, als die erin staat, met Dotien Ding. Ik zou zeggen, nog een fijne uitzending en tot morgen. Radio.
1: Radio. Nou, ik ga even de administratie bijwerken.
2: Nou, doe dat maar eens even, want er is een hele lijst hier ondertussen.
1: Hey, maar we zijn nog lang niet klaar, hè? Nee. In de L1 WhatsApp. Positieve liedjes voor deze maandag.
2: Frisse maandag.
1: Frisse maandag, mensen.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. Het herstel van de verstakkende kerktoren kost 2,2 miljoen... maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En in delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
3: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
2: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden

0: Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden.
1: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: De maandagochtend van L1. Het is de volgloeier. 7:05 met Alicia Keys en Underdog. Nou Maarten, ja, die WhatsApp-box van ons, dat is echt duien en trekken. Ellebogenwerk, hartstikke poepiedruk al, hè?
1: Nou ja, jij hebt het lijstje natuurlijk wel een beetje bij kunnen werken ondertussen, hè?
0: Ja, nou ja, er zijn heel veel suggesties binnengekomen. Onder andere, ik pak even Ellen Langley, Drifters, Katrina on the Waves, UB40 New Order, Andreas Gablier, Rod Stewart, Django Wagner, Flippers, Drukwerk, Sugar Hill Gang, Britney Spears, Randy Crawford... Phil Collins.
1: En is er al eentje die een beetje bovenuit komt?
0: Ja, de eentje. En ja? Dat is Phil Collins met Philip Bailey en Easy Lover.
1: Oké, okay. Nou dan gaan we eens kijken wat Roger heeft. Zeg het maar eens eventjes. Ik ben benieuwd of daar iets aan toegevoegd wordt.
0: Ik ben heel benieuwd zelfs.
2: Goedemorgen Stefan, goedemorgen Maarten. Goedemorgen Gloeiwappies van Limburg. Stefan, wat leuk dat ze pas op hem vervangen.
0: Ja, ja.
2: Normaal als ik dit op de radio hoor, dat is me de

0: dag. Wie nog ten einde? Dus ja, we mogen aan het einde te komen. Dan is het bijna weekend.
1: Ja.
0: Dan hoop ik je echt veel willen groeien met scooter en weekend. Groetjes, Roger, Radio.
1: Ja, het is maar net wat je wilt natuurlijk. Hè.
2: Mooi hoor, scooter. Ja, ik vind dat prachtig.
1: Ja, zeker.
2: Er is ooit een collega hier die wilde naar scooter gaan. Die had een kaart voor scooter. Maar die kon dus niet. Die was zo een balen.
1: Ja.
2: Ja, dat is toch een prachtig vent. HP Baxter. Heb je die nog wel eens een keer gezien of niet?
1: Nee.
2: Ik zou zeggen, google foto's. Nou, laat ik het zo zeggen. Het blond heeft hij uitgevonden.
1: Oké.
2: Okay. Dat zit er echt helemaal in. Ja, dat gaat er nooit meer uit, denk ik.
1: Hey, en dan gaan we naar onze onvolprezen, want zo kan ik hem wel noemen.
2: Ja.
1: Die hard fan Dion de Amsterdammer.
3: Oh. Goedemorgen, strijders.
1: Hey, goedemorgen.
2: Hallo.
3: Hey, Dion de Amsterdammer.
1: Ja.
3: Ja. Lekker weekendje gehad, hè. Vrouw is op vakantie, dus...
2: Lekker hoor.
3: Ik heb alleen een rijke leven, dat is prima. Maar goed, ik heb ook het weekend gewerkt, een paar uurtjes, dus altijd goed. Ja, ik hoorde Fred de Wegenbouwer, collega, even roepen van UB40. Dat lijkt mij ook wel een mooie start voor de week. En trouwens, vrijdag, nacht, vrijdagavond, de hele weekendafsluiting A2 bij Weert. Maar ik weet eigenlijk niet of het de noordkant of de zuidkant, dat heb ik nog niet gekeken. Maar ja, de A2 wordt weer het weekend afgesloten.
1: Ja, dat is niet fijn.
3: Ter hoogte van Weert. En dan gaan we weer even knallen door. Ja! Dus ik zeg het al, hè. De dag UB40.
1: Ja.
3: Radio.
1: Tijd voor Baxje. Die op Amsterdammer. Altijd leuk om
2: even. Had wel een lekker liedje op de achtergrond, hoor ik.
1: Ja. En dan gaan we naar Herodes in de Passiespeler. Oftewel Mario. Mario zegt maar, jongen.
4: Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Maarten. It's me, Mario. Op deze maandagmorgen, na de ene laatste voorstelling van de Passiespelen.
1: Ja.
4: Goh, wat is de tijd toch weer snel gegaan. Volgende week zondag, nou wat zeg ik, aankomende zondag, de laatste keer. Poh, moet er niet aan denken, het ligt zo ver weg en nu is het alweer voorbij.
1: Oeh,
4: maar goed, op deze maandag, nog even na het dreunen van gisteren, een plaatje van Katarina and the Waves, Walking on Sunshine. Dat lijkt me wel een leuke vandaag. Ik wens jullie een fijne maandag en radio.
1: Mario, ik hoop niet dat jij te veel in een zwart gat valt nu.
2: Oh.
1: He, na de Passiespelen.
2: Ja, nee, inderdaad.
1: Dat is toch de hele zomer is dat een beetje op zijn lijf geschreven, zeg maar. Die rol van Herodes tijdens de Passiespelen. Nou, dat maakt dan toch wel een groot onderdeel van je leven uit.
2: Absoluut.
1: Dus wij zijn altijd blij om even wat van Mario te horen.
2: Hartstikke leuk. Hey, er staan trouwens 3 liedjes met 2 streepjes, hè?
1: Ja, dat wordt
2: spannend. Ja, Katrina on the Waves, UB40 en Phil Collins en Phil Bailey.
1: Ik ben benieuwd waar Poolse Frank mee komt. Die zegt namelijk, Gin Dobremannen, vandaag... Buzzy, buzzy, kusje, kusje betekent dat. Kun je dat beamen, buzzy, buzzy?
2: Ik geloof het.
1: Ja? Ja. Van Batjari. Lekker vrolijk om deze week mee te beginnen, zegt hij. En dan Ineke Mul. Ineke Mul zegt, goedemorgen, ik ben er ook weer eens bij. Nou, dat is fijn.
2: Oh.
1: Ik wil ook gaan voor Phil Collins, want die man is the best ever, zegt ze.
2: Oh, kijk eens daar, een streepje erbij. Nou, daar staat Phil Collins helemaal bovenaan.
1: Dan Robert Loek, die zegt... Ik ga mee voor Rod Stewart en Baby Jane.
2: Oh.
1: Dus dat is ook al een tweede streepje erbij.
2: Ja.
1: En Koen Hendricks, om het maar eens ingewikkelder te maken.
2: Ja.
1: Die gaat mee met Andreas Gabalier en Hula Palou.
2: Ook 2 streepjes.
1: Ja. En dan komt Margriet eventjes. Wij hadden het over die schoolagenda's.
2: Ja.
1: Goedemorgen. De schoolagenda bestaat nog.
2: Ja.
1: En komt weer helemaal terug, zegt zij.
2: Oh, wat goed.
1: Geen telefoonprotocol policy op school. Geen telefoonpolicy op school.
2: Ja.
1: Maar niet die mooie agenda's die wij toen hadden. Nee, dat kan ik me voorstellen. Wij hadden echt van die hele leuke, met allemaal foto's
2: erin.
1: Helemaal mooi opgesmoekt. Ik vond dat heel erg leuk.
2: Ja, het was hartstikke leuk. En in onze tijd, dan is het eigenlijk mijn tijd, Maarten. Dan had je zeg maar zo'n hele grote schoolcampus bij Vroom en Dreesman.
1: Ja.
2: Dat was eigenlijk wel het uitje van het jaar om daar al je nieuwe schoolspulletjes te halen.
1: Inderdaad. En dat hebben nu allerlei winkels overgepakt.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Je ziet het nu nog wel overal opkomen.
2: Wat leuk.
1: Trouwens, ik word even teruggefloten door onze secretaresse Monique de Marketenster.
2: Oh?
1: Ja, ze doet haar werk nog steeds goed, want ze zegt Manic Monday is genoemd.
2: Oh.
1: En die staat al in de lijst.
2: Oh, is het een
1: Ja, nou. Dus dat zoemertje is wel terecht. Pak nog eentje mee. En dat is Peter Meijer. Die zegt, goedemorgen Maarten en Stefan. Deze frisse maandag. Gon ik voor Frank Boeien en Kronenburg Park. Groetjes vanuit Kubben.
2: Hartstikke leuk. Nou ja, de appjes zijn nog van harte welkom. Hè. Ben er snel bij de volgloeier in de L1 WhatsApp.

0: en Halo in de L1 Ochtendshow. Midden in de volgloeien. Lekker druk in de L1 WhatsApp.
1: Absoluut. En een van de mensen die ook heel vaak voorbij komt is Jo Oetheidse. Hij zegt hier: goedemorgen, gloeibappies. Hier Jo Oetheidse, opgestaan. Gewoon bij de zoon de wei afzetten. Ik ga voor Boudewijn de Groot met meester Prikkenbeen.
0: Ah, leuk.
1: Dat vind ik een verrassende keuze.
0: Ja, ja,
1: op deze frisse maandag natuurlijk. Hè. En dan gaan we naar Hongarije. Hongarije wordt vertegenwoordigd door onze Limburgse trots in bange dagen, Petra Halmosi. En wat zeggen wij dan? Zet jullie geld, Petra!
0: Ja, precies dat. Ik ben nog steeds bezig met de Hongaarse tongval, hè?
1: Ja, ja, moet dat even leren. Dus wij zeggen nog een keertje: zet jullie geld!
0: Zet jullie geld, goedemorgen!
2: Jullie geld, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Goedemorgen iedereen, ik ben een beetje laat. Ik wou ook met gang voor Phil Collins. Ah. Fijne maandag iedereen. En de groetjes uit Bada Jointer de Mits. Adieu en Radio.
0: Radio, wel hartstikke leuk.
1: Johan Gerritsen, oftewel de Joker van Postert, die kwam vanmorgen met wat anders. Maar hij switcht nu toch naar Andreas Gabalier.
0: Oh?
3: Ja. Goedemorgen, maandag. Goedemorgen, volgens
1: mij. Nee, die switcht even een tekstberichtje.
0: Oh.
1: Zegt, ik switch naar Andreas Gabalier. Dan heb ik hier Marley Zijlstra, die zegt: weten wat ook zo'n lekker nummer is op deze frisse maandag? De Les Humphrey Singers met Mexico.
0: Oh ja.
1: Is voor mij toch wel lekker in deze morgen. Groetjes en een schone dag van het meidje uit het Geleens Heuvelandje.
0: Oh, hartstikke leuk. Zal ik dadelijk even de balans gaan opmaken?
1: Ja, doe dat maar, want het is best wel spannend.
0: Ja, ik moet het telgram er even bij gaan pakken zometeen.

0: Shepherd en Learning to Fly. Dit is L1. Aan het staartje van de volgloeier. Maar het was wel hartstikke spannend, Maarten, in de L1 WhatsApp.
1: Ja, ja, ja.
0: Een aantal liedjes die toch wel eigenlijk nek aan nek, hè?
1: Dicht bij elkaar liggen.
0: Heel dicht bij elkaar.
1: Je hebt een telraam vandaag. Ja? Dus jij weet al wat er eigenlijk redelijk vooraan staat.
0: Ja, ik
1: heb er toch eentje met meer streepjes, volgens mij.
0: Ja, maar ik heb de berekening gemaakt. Maar er komt op de valreep komt er nog even een WhatsAppje voorbij.
1: Ja, dat is Annemieke. En dat is natuurlijk de vrouw van Stefan, die we al eerder hebben gehoord. En die is inderdaad net op de valreep binnengekomen. Goedemorgen, Annemieke.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Ik bedenk me nou net dat ik nog gaar niks heb ingestuurd.
1: Ja.
2: Wauw, slecht van mij.
1: Nou,
2: dus
1: je bent er nu toch.
2: Goedemorgen allemaal.
1: Morgen.
2: Ik ben nu onderweg. En ja, de scholen zijn weer begonnen. Dus ik heb dadelijk ook weer een fijne schoolroute. Ik ben benieuwd naar alle verhalen van de kinderen in deze vakantie, maar ik denk dat ze wel echt wel een goede vakantie hebben gehad met het mooie weer. Ik wil het straks even verweken met Britney Spears. Daar gewoon ook gezellig aan bent. Nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne dag en radio.
0: Nou, Annemieke, ik moet even met de tel gaan weer kloemelen, want er moet weer even een balletje van links naar rechts worden gesleept. Dus twee stuks voor Britney Spears. Maar Maarten...
1: Ja.
0: Ik heb dat telraam eens even heel goed gebruikt. Eerste schooldag.
1: Ik denk dat heb ik expres gedaan. Dat je nog even terug gaat naar die eerste schooldag.
0: Ja. Jij dacht van hoofdrekenen vandaag, dat doen we morgen wel. Maar vandaag even met de telraam. Maar dames en heren, uw keuze is binnengekomen. En we hebben echt een winnaar.
1: Morgen overigens hebben we doordraai dinsdag. Hè? Dan staat het rad achter jou.
0: Ja. Wie gaat het slepen trouwens?
1: Dat komt goed.
0: Nou, het zo meteen wel even over hebben.
1: Komt goed.
0: Maar in ieder geval met de meeste stemmen vandaag.
1: Ja.
0: De volgloeier staat niet op de lijst nog.
1: Nee.
0: Heb je al gecontroleerd?
1: Heb ik allemaal. Ja, je hebt het mij gevraagd.
0: Alle seinen staan op groen.
1: Alle seinen staan op groen. Ik zal het voor de zekerheid.
0: Yeah.
1: Oeh ja. Ik hoor het al.
0: Ja. Maar alles,
1: hij staat niet op de lijst.
0: Hij staat niet op de lijst, gelukkig. Dan hoeven we de Zoom maar niet te gebruiken. De winnaar van de volgloeier op deze maandag. Phil Collins, Phil Bailey. An Easy Lover, Be Alone.

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
5: Leren mediteren, zen.nl.
6: Leren mediteren, zen.nl.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
11: Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jansgasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SJG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert verwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
12: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
11: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de stichting komt 1 miljoen tekort. Als het geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. Laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of dat er komt. In delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. En bij een aanrijding bij de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ongeluk gebeurde rond 11:45 bij de Ambierstraat Noord op de grens van Maastricht en Meersen. Zeker 2 voertuigen waren bij de botsing betrokken. Mogelijk was er nog 1/3 voertuig bij betrokken, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Het weer in Limburg, het is zonnig en droog. Er staat een matige noord-noordoostenwind en de temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 23 à 24 graden.

0: Dua Lipa en Love Again.
1: L1 Media Overzicht.
0: Een hele goede morgen. Dit is L1 bij een aanrijding tussen een touringcar en een bestelbus op de A28 ter hoogte van Wezep. Zijn vanochtend vroeg meerdere mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 4:15. De touringcar reed na het ongeluk door de vangrail en is op zijn zijkant beland. Dat zegt de veiligheidsregio.
2: Dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. De ambulancedienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke.
0: Ja, de touringcar heeft een Oostenrijks kenteken. Er zaten tientallen Duitse scholieren in de bus.
3: Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Dat is belangrijk, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen, zegt de voorzitter van Protect Ukraine.
4: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
3: Ja, het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.
0: Ja, de grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur nu rijke babyboomer-generatie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Verbrugge. Al dat geld zit voornamelijk in huizen van de 55-plussers, legt deze expert.
5: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van rechtstaand vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
3: Patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd, met vaak een stoma voor de patiënt als gevolg. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde, zegt deze oncologisch chirurg van het Radboud UMC.
6: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
3: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker.
0: 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en een oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd ook nog naar een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van de Feyenoordkeeper Ernst. Scheidsrechter Makkely legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar werd toch uitgespeeld.
7: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
0: Ja, volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd. De KNVB gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijkse overleg.
3: Ja, en wat staat er vandaag op deze 24 augustus nog meer op de agenda? Nou, ik zei het al, hè, Oekraïne viert onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt president Zelensky het land toe en vinden er feestelijkheden plaats, maar de autoriteiten hebben ook gewaarschuwd dat Rusland deze feestdag zou kunnen aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En de wereldkampioenschappen roeien beginnen vandaag op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. En het is de eerste keer sinds 2014 dat het toernooi ook weer hier wordt gehouden. En dat WK duurt tot en met zondag.

0: Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Dit is L1, een hele goede morgen. Maarten, Stefan hier. En we gaan weer eens even kijken naar buiten, Maarten. Het ziet er hartstikke lekker uit, hè?
1: Het ziet er zeker lekker uit. Zonnetje schijnt. En ja, dat is toch heerlijk op zo'n dag als vandaag. Hè? De temperaturen 23, 24 graden worden verwacht.
0: Heerlijk.
1: En we kregen ook al een foto binnen van Truus, Sint-Odilienberg. En daar was het krieken van de dag op te zien. En we zagen daar de zon opkomen. Maar het, ja, ook een beetje mistflarden over de velden. Wel een iconisch plaatje, vond ik, hoor. Want blauw lucht zie je daarboven. Mm-hmm. Dan zie je dat zonnetje opkomen door de bomen heen. En dan de mist die over het land hangt. Ik vind het echt een prachtige foto. Maar we krijgen natuurlijk ook de weerwaarnemingen binnen. En een van onze vaste waarden, dat is toch André van Maris in de Grashoek.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze morgenmergen we de Grashoek de weerwaarneming. Al veel blad op de grond. Maar die wermt allemaal. En nou die kooiere temperatuur s'nachts, want vanmorgen is het behoorlijk fris. En een beetje oranje gloed van een opkomende zon, die echter nog niet te zien is. Voor de rest een strak blauwe log. Heel weinig wind. En geweldig om weer een boot te zien. Ja, vandaag zou het met een graadje of 24 zou het moeten doen, denk ik. Maar dan mogen we nogal niet op.
1: Nee.
2: Geen regen voorspeld, dus
1: nee, gelukkig
2: mooi
1: niet.
2: Droog dagje. Ik wens u in de studio een hele fijne dag en radio.
1: Radio. Ja, mooi hoor. Mooi daar in de Grashoek. Maar ja, je ziet daar hè, al die bladeren die gevallen zijn door de droogte en zo. Het is nog niet voorbij wat die droogte betreft. Want daar ook weer geen regen, zoals André zegt. En Peter Meijer, ja, die is natuurlijk ook weer onderweg. En die zegt zelf waar die is vandaag.
3: Goedemorgen Maarten en Stefan, hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend een frisse ochtend, graadje of 13. Maar wel een strak blauwe lucht met natuurlijk heel veel zon vandaag. Temperatuur, ja, wordt toch een lekker zomerse waarde. 23, misschien wel 24 graden. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Als je buiten bent, ja, smeer je toch goed in. De zon is dan nog wel sterker als dat je denkt. Dus verbranding zit altijd nog, kan nog altijd gebeuren. Voor de rest maak er een mooie dag van. En de groetjes. En tot morgen.
1: Tot morgen. Tot dankjewel. Morgen, en je ziet ook daar de zon natuurlijk weer prachtig opkomen. Blauwe lucht daar ook boven de skyline van Venlo.
0: Ziet er hartstikke mooi uit. Het is L1. Zometeen gaan we maar eens even bellen met DJ Admin. Ik ben toch wel eens benieuwd hoe het gisteren was, hè?
1: Nou, ik ook.
0: Op het circuit in Zandvoort. Dat is L1.

0: Mess en Geel. Dit is L1, een hele goede morgen. De L1 Ochtendshow. Ja, 6 edities, tienduizenden oranje fans en beelden die de hele wereld overgingen. En voor Rick Jansen, alias DJ Admin, zet het avontuur van de Dutch Grand Prix in Zandvoort erop. Maar lang treuren is er zeker niet bij, want over 2 weken staat hij alweer op de trek van Monza. Rick, een hele goede morgen, jong.
1: Goedemorgen zonder deurgen.
0: Hey, wie is het? Gewoon best nu weer in dat zwarte gat gevallen na die Grand Prix van Zandvoort, of niet?
1: Ja, wat een feest. Nee, ik ben onderweg eens naar show weer, want
0: vandaag
1: de eerste schooldag. Dus ik heb vannacht tot 2 uur nog in Zandvoort mogen optreden.
0: Zo.
1: Dus het wordt een heel kort nachtje.
2: Kun je wel lesgeven vandaag dan?
1: Ja, we hebben introductie, dus ik moet zeggen, ik ben wel eens fitter geweest, maar ik heb natuurlijk niet gedronken en dus het geit wel, maar
2: ik heb lucifer stukjes tussen de oog.
1: Ja, ik geniet dadelijk een huisje toe.
0: Ja. Maar gisteren geen pleitjes draaien dan op de introductie, want dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, maar dat is in deze misschien het jong veel, hè. Die zijn 13, 14, dus die... ik denk dat die dan niet op zitten te wachten. Nee, maar het is prima zo. Het is al eerst schooldag en het had erg gekost, hè.
2: Ja, maar even terug naar de Grand Prix, hè, de Dutch Grand Prix. De laatste waren er 6 edities van. Dichtgups ook de laatste gedaan. Wie waren het? Ja.
1: Het wordt vooral een heel lang weekend natuurlijk, omdat het een sprintweekend wordt. Moesten we natuurlijk al heel vroeg iedere ochtend beginnen. Dus dat betekent om 6:30 zitten we weer te vergaderen. Om een uur of 7 gewoon weer al live, zeg maar. En dan is het gewoon 12 uur tot 13 uur per dag de minste van maken. Het wordt een top weekend. Als het voor ons bekijkt, voor onze Max natuurlijk gaat minder.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk in de eerste ronde gehad het hele oerloog. En dat betekent eigenlijk, dan moet je voorstellen, dan is het de rode vlag. Dan zit de regie van de Formule 1. Ga maar het even feesten de minst in beeld brengen. Ja, nou, je kunt je voorstellen dat ik heb op begrafenis ben geweest, wordt gezelliger, hoor. Dus daar hebben we heel hard aan moeten trekken om het op die minst te krijgen.
2: Ja, dat snap ik.
0: Is er zeg maar een protocol van, dit gebeurt dan? Heb ze dan een aantal leedjes al klaar liggen van, dan kan ik dit het beste draaien?
1: Nee, zeker niet. Want dit wordt natuurlijk het allerslechtste scenario wat voor ons kon zijn. Omdat, dat is de laatste race en een half minuutje komen van Max Verstappen. Ja. En dan gebeurt dat in de eerste ronde. Ze hebben hem eindelijk keer voorbij zien komen. En dan is dat het einde. Dus dat hebben we weer op proberen in te spelen. Dat wordt natuurlijk wel de moeilijkste opdracht van het jaar.
2: Dat kan ik me voorstellen. Heb ze toch ook een treunke geloten, Rick?
1: Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk mijn zonnebril op. En ineens zeg maar de ene laatste ronde. Ja. Dus zing je veel op het podium. En dat is een plek waar ik eigenlijk komen. Dat kunnen veel alleen maar komen als DJ's en presentatoren. En toen dacht ik, dit is gewoon de ene laatste keer dat die auto's voorbij komen.
2: Ja.
1: En ik ben nu per se over de treunken. Maar toen pas kwam dat besefmoment. Zo van, het is nu echt glory. En we gaan de komende jaren misschien over wel nooit meer meemaken dat die auto's hier aan het rijden zijn. Ja, dat wordt een bijzonder moment, ja.
2: Ja, en heb ze Max nog gesproken eigenlijk?
1: Nee, want eigenlijk normaal zien we er wel op de donderdag.
2: Ja.
1: Nou, nu hij donderdagmorgen natuurlijk net bekendgemaakt dat hij 2 jaar langer bleef rijden bij Red Bull. Dus het wordt een mediacircus van je welste. En gisteren is hij nog in de crash. Hij woont natuurlijk al ziek. Is hij ook meteen gegaan. Nou ja, toen waren we natuurlijk nog gewoon aan het werken. Dus weer hebben we hem niet meer gezien.
2: Er zien toch het speculaties, hè, dat als het in de wereld zo'n beetje dat Zandvoort toch misschien nog terugkomt, hè?
1: Ja. Ze hebben laten zien wat ze in heel korte tijd opgezet kunnen krijgen. En dat is natuurlijk Nederland is een evenementenlijnt. Dus eigenlijk weten ze eigenlijk wel, als Nederland die opdracht heeft gekregen om binnen een paar maanden dat op te zetten, dan is een hartstikke goede optie natuurlijk. Dus ik denk dat ze het prima vinden om op dit moment op de reservelijst te staan. En natuurlijk ook mee te maken dat op het moment dat ze een invalracebus, dan hoeft ze de startfee als het ware waren aan de racerie-hoofden niet te betalen. Of in elk geval veel erg minder. Oh. Dat ze natuurlijk een beetje dus uit helpen. Ja. Dus nou ja, en we weten natuurlijk dat ze moeten het zonder overheidssubsidie doen. Dus helemaal op eigen been. Nou, het gaat om bedragen tussen de 30 en 40 miljoen. Nou ja, dan kun je je natuurlijk voorstellen dat als je dat niet hoeft in te leggen, dat het ineens een stuk interessanter werd om die race te organiseren.
2: Ja, ja, snap ik. Hey Rick, bus onderweg naar de school, hè?
1: Ja.
2: Maar de volgende staat ook alweer op de kalender, hè?
1: Ja, ja, ja. Over twee weken zitten we in Italië. Dan hebben we meteen nog de evaluatie van Zandvoort. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vonden. De eerste dijk is in Goot. En dan gaan we de rest van het seizoen afmaken. Maar ook dat, met alles wat er in de wereld gebeurt, weten we natuurlijk niet precies wie dat voor ons gaat doen.
2: Nee, zo is het. Nou ja, we wachten het af. Rick, dicht in een schone dag op school, hè? Bij de introductie.
1: Ja,
2: en
1: ja,
2: we spreken ons, hè? We spreken ons.
1: We spreken ons, hè?
2: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Dat is L1, een hele goede morgen met Listen B en Save Me.

Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, 7 euro. En AH donuts, cookies of muffins, 50%.

0: voordelen van zacht water op remonwateronthardbers.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. Het herstel van de verstakkende kerktoren kost 2,2 miljoen... maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En in delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
13: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
12: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
14: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
12: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
15: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
16: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
17: Eckert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Eckert, beweegt Limburg.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: Gereed.

0: gemeenschapskist, de meterkast.
1: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
0: Hey, hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
2: Top! Jij blijft Bob.
0: Maf Kees.
1: Nou, succes hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
3: Ontdek nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
4: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En? Mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
5: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Gedaan, jong.
2: Met Usher en DJ Goddess Falling in Love. 11 minuten over 8. Een hele goede morgen. Dit is de L1 ochtendshow. Ja, dit is vandaag echt de eerste dag van de scholen. Ja, de wekker ging natuurlijk weer vroeg. Die broodtrommels, ja, die moeten ook weer gevuld worden. En ergens in Limburg klonk vanochtend ongetwijfeld: mam, was in de gymschoenen. En na 6 weken vakantie zijn de scholen weer begonnen. Ja, voor kinderen even wennen, maar voor ouders minstens zo hard. Ik kan me voorstellen dat het bij Ruud van Broekhoven op het schoolplein in Gennep, bij basisschool De Ratel, een poepie druk is op dit moment, toch?
3: Ik kan je zeggen, het is hier nog wel vrij rustig eigenlijk. Oh? Ik zag even door de schoolramen, zag ik wel de eerste kinderen aankomen op de fiets. Dat zijn meer van die ouderen, groep 7, groep 8, alle rugzak om. En die staan al vast klaar. Maar hier is het nog een beetje stilte voor de storm, moet ik zeggen, in de basisschool. Ik zie wel, de juffen die komen nu op dit moment langs met een kopje thee en koffie. Bent u er klaar voor?
4: Ja.
3: Ja, ze zijn toch ook een beetje zenuwachtig. Gewoon niet alleen de ouders en de leerlingen, want straks gaat het gebeuren. Het leuke is, hier in Gennep heb je op de school heb je 2 ingangen. Ik ga nu eentje. Ik ren eventjes naar de ene ingang, ja. En hier staat ook al de bos klaar.
2: En natuurlijk K3,
3: opgeblazen. Hè? Ja, en u bent...
5: Hallo?
3: Er is geveegd. U bent juf van groep 1-2?
5: Zoiets, maar dan anders.
3: Ja, oké, dan anders. Ik ga naar succes straks. En ik ga heel even terug, want de directeur van de school staat natuurlijk te wachten, ja. Michael Beumer. Met een grote glimlach, geen gestres of helemaal niks. U bent er ook helemaal klaar voor, hè?
6: Wij zijn er helemaal klaar voor. Ik heb alle vertrouwen in. En ik vind het ook leuk om na al die weken weer de kinderen te mogen begroeten. Ja. En hun ouders.
3: Ja, want u heeft ze gemist.
6: Ik heb veel van ze gemist. Zeker. Ja.
3: Hoe is nou zijn eerste schooldag?
6: Eigenlijk is het de zondagavond. Daar heeft eigenlijk iedereen van het team. Dan word je wat onrustig. Slaap je ook slecht. En dat heeft toch met die eerste schooldag te maken. Komt iedereen weer goed terug? Wat is er gebeurd in de vakantie? Is iedereen weer gezond, heel huids teruggekomen van vakantie? En zoals ik nu heb begrepen, is alles bij iedereen top geweest. Want als er wel iets vervelends is, dan hoor ik het meestal wel.
3: Het blijft toch altijd een dingetje, zo'n eerste schooldag. Ik kan me ook van heel lang geleden herinneren. Het is toch de spanning, de zenuwen. Als schooldirecteur, wat voor tips kunt u nou ouders vooral geven om je kind toch een fijne eerste schooldag te geven?
6: Nou ja, doe gewoon. Het is een normale dag en ga er niet heel veel heisa om maken van tevoren. Van, doe dit, op tijd naar bed. Natuurlijk, je gaat altijd op tijd naar bed. Maar het is weer een gewone normale dag en we gaan weer beginnen.
3: Nou, u zegt, ja, het is altijd een normale dag. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel heel lang vakantie gehad. Hè? Ze hebben heel lang weer die sfeer gehad van uitslapen, niks hoeven doen. Ja. Nu krijg je weer die bekende R, hè? Rust, reinheid, regelmaat.
6: Ja, nou, ik hoop dat de ouders dat thuis ook doen, hoor. Want wij hebben hier niet het alleen recht op de rust en de regelmaat. En dat gaat thuis waarschijnlijk ook gewoon door. Maar toch, het ritme, hè, de wekker die gaat, dat is toch een grote verandering weer. Ja.
3: We waren eventjes net naar buiten gekomen, de eerste helft. Daar staan de ballonnen klaar en de mensen staan al klaar om ze op te vangen. Aan de andere kant staan ze ook al klaar. Dat zijn weer de grotere groepen, hè?
6: Ja, dat is groep 3 tot en met 8. Daar staan de meeste kinderen dadelijk. En groep 1-2 heeft net wat meer geborgenheid eigenlijk door een eigen plein waar ze binnenkomen. Ja.
3: Is het eerste dag nog een beetje rustig aan of is het gelijk al rekenen taal?
6: Van 8:30 tot 9:00 is het lekker rustig aan. Mogen ouders ook mee naar binnen, mogen even in de klas kijken, even een praatje maken met de juf of meester. En vanaf 9:00 gaan we beginnen.
3: Ja. Jullie horen het. Het gaat beginnen hier in Gennep. Ze zijn allemaal klaar voor.
2: Ja, ik had nog een vraagje, Ruud. Vroeger was het zo dat wij de dieren die in de klas stonden, de vissen en zo, dat we die mee naar huis mochten nemen om ze te verzorgen.
3: Oh, oppasdieren.
2: Ja, is dat nog steeds zo? En komen die dan weer terug vandaag?
3: Ik zag volgens mij bij de directeur op de kamer wel vissen. Dat weet ik even niet. Maar,
6: we hebben vissen.
3: Oh ja, ja.
6: Op verschillende plekken op school hebben we vissen.
3: Maar hebben we ook oppasdieren?
6: We hebben geen oppasdieren. We hebben ook geen schoolhond, wat je ook nog wel eens hoort. Ja. Nee, hebben we allemaal niet.
3: Nee, dat hier in Gennep is dat niet, Maarten. Bij mij op school trouwens vroeger ook niet, hoor. We mochten geen eens een cavia of konijn hebben vanwege allerlei ziektes. Dat was misschien heel lang geleden.
2: Ja, nou ja, goed, jij gaat even kijken hoe dat zo meteen gaat. Hè, als die kinderen allemaal zich verzamelen op dat schoolplein. En als straks de bel gaat of het dan allemaal keurig in rijtjes naar binnen gaat. Of dat één grote chaos wordt. We horen je straks om 8:50 nog even terug, hè?
6: Is goed. Tot straks. Jazeker. Tot zo, hè.
1: Ja, dan wil ik ook heel snel weten dan, of je dan geen straf hebt gekregen voor het rennen in de gang. Dan wil ik dat ook wel weten.

0: L1, goedemorgen, de L1 ochtendshow hier.
1: L1 Media Overzicht.
0: Ja, bij een botsing tussen een touringcar en een bestelbus vanochtend op de A28 zijn meerdere mensen gewond geraakt. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De bus schoot door de middenberm en kwam op de zijkant terecht. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
2: De collega's van de forensische opsporing die zijn hier aanwezig. Het droneteam van de politie om alles in beeld te brengen. Dus nou ja, wij denken ook wel dat de snelweg nog in ieder geval de hele ochtend of wellicht een groot deel van de dag hier dicht zal zitten. Zodat we ook op een goede manier onderzoek kunnen doen. En ja, hopelijk de toedracht kunnen achterhalen hoe dit ongeluk heeft kunnen ontstaan.
0: Ja, het gaat om een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholier aan boord. Ook de bestuurder van het bestelbusje is gewond geraakt.
3: Ring Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Dat is belangrijk, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen, zegt de voorzitter van Protect Ukraine.
4: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
3: Ja, het nieuws werd vandaag overigens bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne.
0: Ja, de grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur nu rijke babyboomgeneratie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Van Brugge. Al dat geld zit vooral in huizen van 55-plussers, legt deze expert uit.
5: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
3: Patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd, met vaak een stoma voor de patiënt als gevolg. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde, zegt deze oncologisch chirurg van het Radboud UMC.
6: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
3: Ja, jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker.
0: 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd naar een familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontplofte op een paar meter van Feyenoordkeeper Ernst. Scheidsrechter Makkeli legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil, maar werd toch uitgespeeld.
7: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is er gezegd, we gaan door.
0: Ja, volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd en de KNVB gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijks overleg.
3: En het is 24 augustus vandaag. En ja, ik zei het net al, Oekraïne viert de onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt president Zelensky het land toe en vinden de feestelijkheden plaats. Maar de autoriteiten hebben ook gewaarschuwd dat Rusland deze feestdag wel zou kunnen aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En de wereldkampioenschappen roeien beginnen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. En het is de eerste keer sinds 2014 dat het toernooi weer hier wordt gehouden. WK duurt tot en met zondag.
0: Het is L1, een hele goede morgen met Jennifer Page nu en Crush.

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
3: Honda Robotmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, werkenbijvivantes.nl.
4: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
5: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
6: De vloeren- en raamdecoratiespecialist.
7: Groten in wonen.
6: Maastricht.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: €88 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Leren mediteren? Zen.nl

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Een hele goede morgen, er is L1 met het nieuws. Dat krijg je van Maarten Bonnemeijers.
2: Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SJG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert verwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt de pastoor Marcus Kenis.
3: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
2: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. Laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie en in september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. En bij een aanrijding bij de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 11:45 bij de Ambierstraat Noord op de grens van Maastricht en Meersen. Zeker 2 voertuigen waren bij die botsing betrokken. Mogelijk was er nog een 3e voertuig bij betrokken, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Het weer in Limburg, zonnig en droog. Er staat een matige noord-noordoostenwind. Temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 24 graden.

0: Maarten, ze liggen nog steeds hier in de studio, hè?
1: Ah, vanmorgen vroeg liep ik naar de kluis van L1. En ik heb daar 4 kaartjes uitgehaald. Die geven we vandaag weg. En dat doen we eigenlijk iedere dag deze week. Want wij hebben ze in de kluis liggen voor het Bluesfestival in Tegelen.
0: Hartstikke leuk. Nou, je hoort zo meteen hoe je er kans op maakt op deze 4 tickets voor het Bluesfestival in Tegelen. Ik ben trouwens ook wel eens benieuwd naar Ruud van Broek over zo meteen. Want die is natuurlijk nog steeds op de basisschool.
1: Ja. Ja,
0: en ik ben ook eigenlijk wel eens benieuwd wat Ruud voor een agenda heeft gehad. Wat denk jij? Wat had Ruud, denk je, voor een agenda?
1: Ik denk dat hij wel ook bijvoorbeeld die TMF of popfotoagenda heeft
0: gehad. Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, dat denk ik wel. En jij had het vanmorgen over Rome Drees, want die schoolcampus natuurlijk. Hè.
0: Ja.
1: Daar kocht je dan die maagdelijk witte schriftjes, de klappers, de linealen, niet te vergeten de geodriehoek.
0: Kaftpapier.
1: Kaftpapier, ja. Dat is volgens mij allemaal. Volgens mij is dat er niet meer nodig. Toch? Kaftpapier.
0: Ik weet het niet.
1: Nee. Nou ja,
0: goed. Even om je laptop, weet jij veel. Toch? Weet jij veel.
1: Maar nou ja, goed. Wij gaan dus eerst. Dat heeft niks met de eerste schooldag te maken, overigens. Kaarten weggeven voor dat Bluesfestival. Overigens, dat is op 5 september.
0: Oh, hartstikke leuk. Dus hou die alvast vrij in je agenda. Maar straks hier te winnen dus in de L1 Ochtendshow.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers en Leave Before You Love Me. Dit is L1. Een hele goede morgen. Het is de L1 ochtendshow en het begint lekker druk te werken in de L1 WhatsApp, Maarten.
1: Ja, inderdaad. Ik kreeg een leuk appje van Marjan binnen. Die zegt van, jongens, op school, wij hadden het over de kafpapier en agenda's en zo. Marjan zegt, nou, vrijdag moesten we een plantje mee naar school brengen. Dat kan natuurlijk ook, hè. Zo'n plantje is gewoon leuk. En ze stuurt ook een foto van een kind en ze zegt, Iris is nog 3. Er gaat naar groep 1 en begon meteen te werken. En volgens mij zie ik dat plantje daar ook staan. Want dat moest ze vrijdag mee naar school nemen, ook inderdaad. En ik zie inderdaad, ze komt op school en is meteen aan het werk.
0: Hartstikke
1: nou, fantastisch
0: leuk.
1: Natuurlijk.
0: Hartstikke leuk.
1: Dat noem ik toewijding, al van een kind van 3. En ja, god, 3 jaar en dan aan de basisschool zal ze toch wel bijna 4 worden, denk ik. Ja, want dat is eigenlijk de leeftijd dat je naar school moet.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, die vakantie die is nu ook echt voorbij. Hè? Want vanochtend waren we al bij Ruud van Broekhoven op het schoolplein. Maar inmiddels is die schoolbel alweer gegaan. Ja, ouders weer richting huis, de kinderen de klas in. Maar dat ging... Ja, misschien wel of zonder tranen, Ruud?
2: Ja, goedemorgen, heren. Ja, nou, zonder tranen. Ik moet je zeggen, de kinderen hier, die hebben het echt fantastisch gedaan. Het zijn meer de ouders die er moeite mee hebben. Oh. Die hun kinderen eigenlijk niet willen afgeven op school. Die het wel fijn vonden om hun kinderen thuis te hebben. Ja, de ene zegt van, ben blij dat die vakantie voorbij is. En de andere zegt toch hier aan de schoolpoort van, ja, het was toch wel gezellig. En wat worden ze groot, wat gaat het snel? En jullie horen het misschien wel. Ik ben nu in de klas, in groep 4B van... Ja. Basisschool De Ratel, waar inmiddels alle ouders dus weggegaan zijn. De juffrouw straks gaat beginnen om eerst te vragen hoe het is met de vakantie geweest. En ja, de kinderen die zijn lekker aan het kletsen met elkaar. Je hoort het misschien wel.
0: Ja,
2: of aan het kleuren of aan het rekenen. Want ze hebben een blad voor zich. Welkom in groep 4. En ik sta bij Nouri en bij Win. En dat zijn vriend en vriendin al best wel lang. En die zitten nu helemaal voor in de klas. De juffrouw is nog even bezig om de koptelefoon op te bergen, want ja, die hebben ze het eerste half uur niet nodig. Maar ik ga met Win beginnen, Win, want een prachtige vlecht in je haar trouwens. En heb je er een beetje zin in?
3: Ja.
2: Vertel eens even, hoe ging het nou vanmorgen?
3: Goed.
2: Want jij vond het wel een beetje spannend, hè?
3: Ja.
2: Waarom vind je het dan spannend?
3: Omdat dan weet je nog niet wat er allemaal gebeurt.
2: Ja. En je had wel zin om naar school te gaan, of misschien...
3: Nee, ik had geen zin om naar school te gaan.
2: Dus je ging een beetje met tegenzin, werd je wakker?
3: Ja.
2: En wat zei je moeder of je vader dan?
3: Niks.
2: Nee? Hoe gaat... Je moet er wel zeggen van eruit en aankleden.
3: Ja.
2: Ja, en toen?
3: Toen ging ik gelijk aankleden.
2: En gewoon zonder moeite naar school?
3: Ja.
2: En hoe is het nou om in de klas te zitten?
3: Leuk.
2: Ja. Mocht je zelf weten naast wie je zat?
3: Nee.
2: Want je hebt wel geluk, hè?
3: Ja.
2: Je zit naast Nouri. En wie is Nouri?
3: Mijn vriendje.
2: Ja, ik ga heel even naar Nouri toe, Nouri. Want jij hebt er ook zin in, hè?
4: Ja, ik heb zin in, ja.
2: Ja, vond je het spannend?
4: Ja.
2: Wat vond je er zo spannend aan?
4: Ik vond het spannend,
2: ja?
4: Want ik wil altijd naar een hoge groep.
2: Ja.
4: Ja, dat vind ik gewoon leuk.
2: En je zat in groep 3?
4: 3. En nu naar groep 4.
2: Ja, en wat ga je dit jaar allemaal doen?
4: Doen? Leren van keersommen en mooie, echt heel mooi.
2: Ja, dat heb je allemaal in je laadje zitten al?
4: Een laagje, heb ik een boek.
2: Ja.
4: Een map.
2: Ja.
4: Een etui natuurlijk.
2: Ja, ja.
4: En nog een koptelefoon.
2: Ja.
4: En nog een misbordje.
2: Heel goed. En hoe oud ben je?
4: 7.
2: En hoe oud is je vriendinnetje?
5: Ook 7.
2: Ook 7. Oh, en hebben jullie allebei zin in?
5: Ja.
2: Ja, nou, je hoort het, hè. Zij hebben er zin in. Heb je dat vertellen nog? Nu kan het, hè?
4: Ja, ik heb ook veel zin in.
2: Nou, nou hartstikke goed. Jullie horen het, ja?
4: Ik ben thuis. Ik was meteen wakker. Ik wou meteen gaan en zo. Ik deed me snel aankleden. Nou. Mijn schoenen aantrekken en strekken en zo. En toen haren doen en zo. En klaar.
2: Nou, hartstikke goed. Ik dacht van, die kinderen praten hier niet. Jullie horen het, hè? Ze praten hier 100 uit.
0: Nou,
2: en ze hebben er
0: ook
2: gewoon zin in.
0: Ja,
2: ja, zeker. Ja.
1: Ja, ja, Ruudje, je hebt een goede invloed op die kinderen blijkbaar.
2: Ja, nou, hartstikke goed. Ja, Maarten, ze zit ook vooraan. En ik moet je zeggen, het is 4B, de Ratel in Gennep. Ik wou dat ik daar zat. Het is een leuke klas. En ja, ze gaan het jaar goed beginnen hier.
0: Ja, ik wilde bijna zeggen, ze ratelen lekker door, hè?
2: Ja, dat zeker, ja.
0: Hey, Ruud, dankjewel. Ik wilde trouwens nog even iets snel vragen, want dat vroegen Maarten en ik ons af. Wat had jij vroeger van schoolagenda, Ruud?
2: Nou, daar hadden jullie het over, ja, inderdaad. Ja. Ik kan me herinneren dat wat ik vroeger deed, is dat je kocht een schoolagenda. Ja. Dat is een beetje een middelbare school, hè? De basisschool niet. Maar de middelbare school. En dan ging je die helemaal zelf invullen. Dus je ging hem zelf kaften. En je ging daar foto's in inzetten. En een beetje tekenen erin en dat soort zaken. Dus ik had een beetje een simpele agenda. Maar die werden wel steeds moderner. En later kreeg je ook die TMF-agenda's trouwens.
1: Ja, zeker.
2: Met al die foto's. Ja, precies. Dus, maar goed, volgens mij is dat nog wel, hoor. Volgens mij, als je goed zoekt, kan je die agendas nog wel vinden.
0: Nou ja, ik ben in ieder geval benieuwd. Jij als luisteraar, wat voor agenda had je? Geef het gewoon even terug. Via de L1 WhatsApp. Dankjewel, Ruud van Broekhoven vanuit Gennep. Het is L1, de ochtendshow met de Janssen Baggerbennu en Proemen Vlaai.

0: En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. Het herstel van de verstakkende kerktoren kost 2,2 miljoen... maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En in delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
11: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
10: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. De hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
12: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog

0: werkdag al begonnen. Vandaag werken we ook bij u in de buurt. Vakwerk, netjes volgens afspraak, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie, vertrouwd dichtbij.
1: Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35vanite.nl.
2: Liefde voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Fabienne, is dit een beetje trainingsmuziek dit? Of,
1: Ja, absoluut.
0: Ja, echt?
1: Ja, nee, dit is wel zo'n lekker
2: Ja.
1: Ja, zeker.
2: Ja, een tempootje erop.
0: Ja, een beetje beats per minute. Dat gaat allemaal hartstikke goed
1: ja,
0: met dit.
1: Zeker.
2: Ja, goed.

0: Waarom ben jij hier in de studio, Fabienne van der Homberg? Omdat jij traint voor de triathlon. Een halve weliswaar, ja. Maar je bent er wel druk mee bezig. Absoluut. Hoe gaat het?
1: Ja, het gaat goed.
0: Ja?
1: Ja, ik zit nu wel op een punt dat ik denk, oké, het is nu nog, de ruwe diamant is geslepen en nu zijn het echt nog de afwerkingen.
0: Ja, want dus, de puntjes moeten ondertussen wel een beetje op de i gezet worden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, het is nu nog de trainingen los. Dat lukt allemaal, dat is geen enkel probleem meer, gelukkig. En nu is het nog aan elkaar.
0: Ja, maar ja, je zei vorige week ook, het zwemmen, dat vind ik toch wel het lastigst.
1: Ja, dat vind ik wel echt moeilijk. En vooral omdat je ook hoort dat hier heel veel blauwalg zit.
0: Ja.
1: Ik heb 3 keer in open water gezwommen en ik ben 3 keer een week dood en doodziek
0: geweest. Oh ja?
2: Oh.
1: Dus ik probeer dat nu even te vermijden. Maar ik heb voor mijn vriend een boot gekocht. Een oplesbootje. En ik dacht, dan kan hij in dat oplesbootje mee het open water op.
0: Ja.
1: Ben ik niet meer bang voor vissen.
0: Ja. Hij moet de vissen wegjagen.
1: Hij moet eigenlijk de vissen en de haaien wegjagen. Kan ik zwemmen.
0: Die blauwalg, dat is nu wel voorbij natuurlijk. En de hoge temperaturen zijn weg. Dus wat dat betreft zijn er ook wat beren weg. Op de weg.
1: Ja, klopt. Ja, maar ik vraag me alsnog af, als je de Maas inspringt, die zwanen en zo, ja, die poepen, ja, die plassen daar ook.
0: Ja, dat is ook wel.
1: Ja, ik heb het er niet op.
0: Maar je zult toch moeten oefenen.
1: Ja, zeker. Ik oefen heel veel sowieso in een zwembad. Dus dat lukt echt makkelijk.
0: Ja.
1: En het open water is wel echt wetsuit aan. En verstand op nul.
0: Ja, dat geloof ik wel. En heb jij dan ook zo'n drijver achter je aan?
1: Ja, zo'n boei.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker. Ja, dat is me allemaal geleerd.
0: Ik zie ze wel eens zwemmen daar bij ons in de Maas.
1: Zo'n knaloranje ding.
0: Ja,
1: maar dat is ook handig, want dan kan je je spullen in doen.
0: Oh,
1: dus dan kan ik ook mijn telefoon, mijn portemonnee, alles kan erin.
0: Nou, ja, dat is mooi. Hey, dat is het trainen. Daar hebben we het vorige week ook al een beetje over gehad. Maar de andere kant, daar zat ik een beetje over na te denken. Je bent er dus iedere dag mee bezig.
1: Mm-hmm.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar ook dan je voeding op moet aanpassen.
1: Ja, absoluut. En ik vond dat best lastig, want waar begin je? Geen idee. Dus ik heb met een voedingscoach gesproken en die heeft me wat tips en tricks gegeven.
0: Ja.
3: Nou, op het moment dat je een sportprestatie wilt gaan neerzetten, dat je daar je voeding op aanpast. Daarin denken we aan goede koolhydraten. Wij geven de voorkeur aan volkoren producten, omdat die voedzamer zijn en ook langer energie geven.
0: Ja, daar ben je dus mee bezig, hè? Je hebt met zo'n voedingscoach gesproken.
1: Ja.
0: Neem je dan ook alles ter harte wat zo iemand zegt?
1: Ja, ik probeer wel veel uit. Dus ja, in die zin wel. Ik luister wel echt heel goed naar wat zij zegt. Want ik heb er zelf helemaal geen verstand van.
0: Uh-huh.
1: Maar ik heb een boekje. En in dat boekje hou ik iedere dag bij wat ik eet, hoeveel ik ervan eet.
2: Echt calorieën tellen dus?
1: Ja, ik tel eigenlijk wel echt de calorieën. En ik doe dat helemaal niet met het doel om af te vallen. Maar ik monitor wel iedere dag. Oké, hoeveel heb ik verbrand? Wat krijg ik binnen? En stel ik ga rennen en ik ben super misselijk en dat komt herhaaldelijk voor, dan kan ik toch kijken van, goh, waar reageer ik blijkbaar niet goed op?
0: Maar dat heeft dus met voeding te maken dan?
1: Voornamelijk wel, ja, zeker. Ik kan bijvoorbeeld heel slecht rennen op kwark. Zij zegt natuurlijk ook volkoren producten en zo. Maar ik vind als ontbijtje een kwark lekker met aardbeien. Dat hoef ik niet te eten voor ik ga rennen. Want
0: nee, maar de sporters zeggen dan, dat moet je dus na de prestatie doen.
1: Eigenlijk wel, ja, klopt.
2: Ja. Tot spierherstel natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. Dus waar merk je dan ook aan je lichaam dat die andere voeding invloed heeft op je prestaties?
1: Ja, ik merk dat voornamelijk wel met hardlopen.
0: Ja?
1: Daar hou ik het veel langer vol. Je wordt veel sterker. Met wielrennen heb ik dat wat minder. Maar dat is ook een kwestie, daar denk je niet zoveel na. En met rennen heb je heel veel ook de tijd om na te denken. Ja. Dus ook als je denkt, ik word misselijk. En je gaat daar aan denken. Ja, dan word je ook misselijk.
0: Ik hoor dan ook altijd supplementen.
1: Ja, klopt. Ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik zelf heel ouderwets ben. Ik ben daar wat minder van.
0: Ja?
1: Ik denk dat het echt wel goed is om vitamines en zo bij te slikken. Maar de gelletjes en zo. Ja, ik vind dat maar lastig. Ik
0: maar
1: heb het idee. Is dat
0: en de visolie en dat soort dingetjes, neem je dat wel?
1: Nee, allemaal niet. Nee, ik vraag me soms af of dat niet gewoon een hype is. Ik weet het niet. Maar
0: ik weet het ook niet.
1: Maar die voedingscoach gaf ook nog een paar andere tips.
3: Zorg in dat traject ook dat je de kans aan je lichaam geeft om goed te herstellen. Je lichaam goed te hydrateren, rust te nemen. En daarnaast zorg dat je ook genoeg slaap hebt.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel echt kernwaarden zijn waar waar je gewoon heel goed naar moet luisteren. Je
0: dus
1: moet echt
0: veel
1: op tijd
0: drinken?
1: Slapen. Ja, heel veel drinken.
0: Nou, hoeveel liter drink je op een dag?
1: Zeker 2,5.
0: Ja, en dat is vooral water.
1: Ja. Ik drink alleen maar water of soms Slimpie.
0: Dat is suikervrije limonade.
2: Ja,
0: en veel slaap. Je zegt het zelf ook al. Hoeveel uur slaap je dan op een dag?
1: Ja, ik probeer wel echt om 11 uur naar bed te gaan. En nou ja, we werken bij L1 in diensten, dus dat is soms iets moeilijker. Maar 8 uur probeer ik wel echt te slapen, ja, ja. Anders hou je dat ook niet vol.
2: Nee. Ben je dan ook echt in een diepe slaap trouwens, nu?
1: Ik, ja,
2: diepe enorm, rust slaap ja. Dan voorheen, ja?
1: Ik slaap echt als een roosje.
0: Nou, heel ja. Mooi, dat is mooi. Maar je kunt de ochtendshow bij L1 niet presenteren.
1: Nee.
0: Hey, hey, nog even voor ons, hè. Wanneer gaat het allemaal gebeuren ook alweer?
1: 13 september, dus okay. Het was nog 3 weken.
0: Ja, tot die tijd hebben we jou iedere maandag even in de uitzending om te kijken hoe het gaat. Volgende week dus weer.
1: Ja.
0: Ik wens je veel succes deze week.
1: Dankjewel, dankjewel.
2: En veel succes ook van mij. Misschien kan ik nog wel wat tips gebruiken trouwens.
0: Ah ja, dat zou ik zeggen.
2: We zijn van sportief naar Bourgondisch gegaan. Het is L1, een hele goede morgen met de Spice Girls. Ja, in ieder geval al wat ritmische muziek om op te bewegen, toch?
0: Sorry. Lekker tempo, hè, Fabienne?
1: Absoluut, zeker.
2: Het is Who Do You Think You

0: Spice Girls en Who Do You Think You Are in de L1 ochtendshow. Straks geven we natuurlijk ook nog kaarten weg, hè, voor het Bluesfestival in Tegelen.
1: 5 september is dat.
0: 5 september, ja. Dus houd de radio.
1: Hier kaarten klaar liggen.
0: Helemaal goed. En we beginnen natuurlijk met de Formule 1, want afgelopen weekend was de race in Zandvoort. En dat was een teleurstellend weekend voor Max Verstappen. Ik heb Jelle Kleine in de studio.
2: Goedemorgen,
0: ja, Stefan. Het was toch wel een beetje echt een domper, hè?
2: Ja, het was een heel vervelend weekend voor de Limburgse viervoudig wereldkampioen. De auto kon niet concurreren met de andere teams. Ze was een beetje ziek. En tot overmaat van ramp crashte die aan het einde van de eerste ronde. Dat is een beetje een zeldzame fout. Zijn thuisrace, want zo wordt Zandvoort toch gezien, die zat er binnen een ronde al op.
3: Ja. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon mijn fout dat ik daar eraf ga. Ja, het was even een raar moment. Het is natuurlijk heel jammer, maar het jammer is, het grootste is natuurlijk dat we gewoon geen pace hadden het hele weekend. Dat vind ik veel jammer.
0: Ja, dat is echt een anticlimax dit, hè?
2: Ja, je hoopt dat hij in die laatste thuisrace, hè, want het was de laatste keer op Zandvoort met al die mensen in het oranje, dat hij nog wat moois kon laten zien. En het begon als 7e, dus iedereen wist, podium, of in ieder geval een overwinning, wordt moeilijk. Maar iedereen hoopte wel nog op een podiumplek. Maar het werd dus een crash. Verstappen zelf altijd realistisch. En dat vertelde hij zojuist bij Viaplay.
0: Van het Formule 1 gaan we naar het voetbal. Want met een tweede overwinning voor VVV dit seizoen.
2: Ja, VVV won gistermiddag in de koel van de Graafschap. Kwam wel nog op achterstand, na een paar minuten al. Maar vlak voor rust keerde de wedstrijd helemaal om door doelpunten van Aitmoe en Vullers. En die laatste, dat is een jongen uit Neer. En hij vertelt zelf over zijn route naar het profvoetbal.
4: Ja, ik ben hier begonnen onder 9. Toen ben ik tot onder 11 jaar heb gespeeld. Toen naar PSV gegaan. Toen ben ik teruggekeerd in onder 17 bij VV. Tot de onder 19. Afgelopen winter de overstap met het eerste elftal gemaakt. Ja, sinds afgelopen zomer vast bij de selectie. Nu mijn minuut aan het maken. Tweede keer naar basis. Nu mijn eerste goal. Ja, zo is het eigenlijk gegaan. Dus vandaar die ontlading ook voor mijn club als het ware. Zo'n mooie goal te maken is top.
0: Ja, wat betekent dat eigenlijk voor de stand in de keukenkampioendivisie?
2: Ja, een knappe prestatie van VVV. Hè. Tweede week op rij gewonnen. Vorige week van NAC, nu van de Graafschap. De Limburgse clubs allemaal in het linker rijtje. Als we van boven naar beneden kijken. MVV deelt de koppositie samen met Emmen. En VVV en Roda zien we samen op plek 5. Dus de top 6 van de keukenkampioendivisie telt 3 Limburgse clubs.
0: Ja, vorige week hadden we 4 Limburgse zegers, dit weekend 3, want Fortuna Sittard die verloor.
2: Ja, zaterdag tegen AZ. Dat was op voorhand al geen eenvoudige klus, want AZ is de koploper in de Eredivisie. Maar na 5 minuten stond Fortuna al met een mannetje minder door een rode kaart voor Ole Romani. Daarna duurde het tot ongeveer een uur dat Fortuna stand kon houden, maar brak uiteindelijk wel het koortje. En werd het uiteindelijk 0-2.
0: Ja, desondanks zijn er toch succesvolle openingsweken voor deze clubs. Hè?
2: Ja, absoluut. Je mag het ongekend noemen. MVV is nog foutloos. 9 punten uit 3 duels. Roda en VVV hebben 6 punten. En Fortuna staat ook op plek 8 in de Eredivisie met 4 punten. Ze staan er dus met z'n allen heel erg goed op. En dat is een hele mooie opsteken voor het Limburgse voetbal.
0: Jelle, dankjewel. Meer nieuws trouwens te vinden via de site van ons. L1nieuws.nl.

0: 5 september. Doolhof Tegelen. Een paradijs voor bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hekkert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
3: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
2: Ontvang nu tijdelijk €20 extra korting per maand op private lease. Hekkert, beweegt Limburg.
4: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
10: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Het is 9:30, dit is het L1-nieuws met Maarten Bonnemeijers.
14: Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens dat Sint-Jans-gasthuis bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt de pastoor Marcus Kenis.
15: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
14: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de stichting die er verantwoordelijk voor is, komt 1 miljoen tekort. Als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. Laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er ook echt komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen. Met die zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. En bij een aanrijding bij de afrit van de A79 in Maastricht zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Ongeluk gebeurde rond 11:15 bij de Ampierstraat Noord op de grens van Maastricht en Meersen. Zeker 2 voertuigen waren daarbij betrokken. Mogelijk was er nog een 3e voertuig bij betrokken, maar dat kon de politie nog niet bevestigen. Het weer in Limburg, zonnig en droog. Er staat een matige noord-noordoostenwind. Temperatuur kan vanmiddag oplopen tot zo'n 24 graden.

0: Maarten steekt bij de grote kluis. Waar ze inleggen 4 stuks maar liefst. Voor het Blues Festival in Tegelen op 5 september.
1: Deze week geven ze iedere dag weg.
0: In de L1 ochtendshow. Wat moet je ervoor doen? Ja, dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Laat gewoon even van je horen. In de L1 WhatsApp. Ik wil heel graag naar het Blues Festival in Tegelen. Dan pakken we zo meteen die champagnekoeler erbij. Hebben we tenminste een mooi moment om even die champagnekoeler weer eens even uit de koelkast te halen.
1: Ja, we maken het echt makkelijk, hè, vandaag.
0: Ja, ja, hartstikke makkelijk. Daar gaan dus alle namen in.
1: Niks af te zingen.
0: Gewoon even melden. Precies een appje sturen in de L1 WhatsApp. Wil jij naar het Blues Festival in Tegelen op 5 september? Drop dan even je naam. En hallo, ik wil er naartoe in de L1 WhatsApp. Pakken we zo meteen de champagnekoeler erbij. Even grabbelen. En een van deze mensen die hebben ingezonden, die je kunt verschillen. Ik ken nog het Blues Festival in Tegelen. Zo makkelijk kan het zijn. De L1 WhatsApp, die is trouwens te vinden ook via de L1-app. Even bovenin tikken op App Ons, komt dat helemaal in orde. Wel spannend, toch?
1: Ik vind van wel.
0: Ja, toch? Nou, in ieder geval 4 stuks die liggen voor je klaar. Maarten staat bij de kluis. Maar het gaat allemaal goed komen. Ik heb de code, we kraken hem zo meteen wel. Het is L1, een hele goede morgen met Samieu en Have a Little Faith, Be Alleen.

0: Maarten, het is day and track in die WhatsApp, hè?
1: Hoezo?
0: Ja, voor die kaarten. Voor het Bluesfestival.
2: Zeker, ja, zeker. We moeten dadelijk een behoorlijke keuze maken.
0: Is die champagnekoeler een beetje groot, trouwens?
2: Nou, dat valt wel mee, maar dat is ook niet erg. Oh. We kunnen alles wat dat betreft goed regelen hier. Walter Trout komt.
0: Oh.
2: Don Martin, die Rory speelt. Ben Paul Trio. De Dawn Brothers, de Cuban Hills en de Cinelli Brothers komen allemaal op 5 september naar dat openluchttheater De Dolhof in Tegenwe op dat Bluesfestival.
0: Wil je er naartoe? Even een appje sturen via de L1 WhatsApp. En wie weet ben je er op 5 september wel bij het Bluesfestival in Tegenwe.

0: De Pussycat Dolls. Dit keer zonder Busta Rhymes. Wat een bus gemist. Weet je wel zeker. Hé, hey Maarten, die champagnekoeler, pak die dan maar eens even bij je, jong.
1: Ja, nou ja, ik heb hier een klein bekertje. Oh. Daar heb ik wat papiertjes in gegooid. En daar haal ik nu iemand uit.
0: Gaan we die eens even proberen te bellen?
1: En ik heb hier het naampje.
0: Oh.
1: Een naam, kan ik wel zeggen.
0: Ja, een hele grote naam, ja.
1: Ja. Ik laat hem je nu zien.
0: Oké. Okay. Zal ik even op de enter-knop drukken? Kijken wat er gebeurt. Ik ben dus benieuwd. We zijn onderweg, denk ik. Hallo, Elaine. Goedemiddag. Morgen. Welke trouwens.
2: Hallo.
1: Hallo, met wie?
2: Erwin.
0: Hey, Erwin.
1: Hey.
0: Erwin is onderweg, nog.
2: Ik ben onderweg naar Heerlen.
0: Nou, Heerlen. Wat ga je zo doen in Heerlen?
2: Onder de asfalt,
0: Fris. Oh.
1: Ah, kijk, ja. Dat moet ook gebeuren natuurlijk, hè. Wegen moeten onderhouden blijven.
0: Precies. Hé, hey, ja. Erwin, 5 september. Wat zit er in de agenda, trouwens?
2: Ja,
1: bloesvork,
2: hè?
1: In Tegelen.
0: Hebben ze dat al met potlood? Ja, hebben ze dat al met potlood erin geschreven dan?
2: Ik kom er eigenlijk al
1: 20
2: jaar, dus
1: dat is
2: eigenlijk
1: niet pas de plek. Ah ja, dus de bus wel een diehard fan.
2: Ja, ligt wel aan het programma.
1: Ja.
2: Het is kunt. Het is een engel, word ik niet geweest. Dan vond ik het programma niet zo geweldig. Maar, nee.
1: Maar nu dan? Wie vindt ze het programma doen?
2: He?
1: Ja, Walter Trout, hè?
2: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar, oké, als ze het geweldig vindt. En ze hebben het al met Polo erin geschreven. Pak die vulpen maar, want dit is nog het Bluesfestival in Tegel op 5 september.
1: Hey, goed zo, man. Ik krijg 4 kaarten van L1.
2: Ja, topje, man.
1: Ja, wie neem je mee eigenlijk?
2: Ja, dan moet ik even terugdenken. Sowieso mijn vrouw.
1: Ja?
2: Die andere twee, dat moet ik nog even kijken.
1: Oh, maar ik ken ze wel fans genoeg, denk ik.
2: Ja, denk ik wel, joh.
0: Ja, helemaal goed. Hey, veel plezier, Erwin.
2: Ja, top, dankjewel, hè.
0: Het is L1 met Blues Festival tegen de kaarten. Morgen natuurlijk ook weer te winnen in de L1 Ochtendshow.

0: Britske en Schick is mech dat. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk voor het Bluesfestival in Tegelen. De hele week te winnen hier in de L1 Ochtendshow. Zometeen een route regio trouwens met Lucas. Hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Maar voordat wij de route regio gaan starten natuurlijk. Het scheldwoordenkalender. Is er erbij?
1: Ik heb hem altijd. Ik bewaak hem altijd met mijn leven. Want hij is toch iedere keer weer geweldig. Er zijn ook heel veel mensen die vragen, wat is dat nou voor kalender? Nou, ik laat hem eventjes zien. Dat is de scheldwoordenkalender in Zuid-Limburg is gemaakt. Proficiat staat erop. En natuurlijk zien we de Limburgse vlag. En als je wil weten waar je hem kunt krijgen, stuur ons even een appje, dan laat ik het even aan je weten. 24 augustus.
0: Bladig.
1: Ik weet niet of dat een beetje van jou op toepassing is, Stefan.
0: Nou, maar kom maar dan.
1: Pruttelbeer.
0: Weet ik niet.
1: Best wel wat het is, hè?
0: Een knorrenpot.
1: Een mopperaar. Een knorrenpot. Ja. Dat is niet, hè?
0: Nee. Ik kan het wel heel goed nadoen, maar ik vind het
1: op dicht van toepassing, maar pruttelbeer, dat is het scheldwoord van vandaag.
0: Oh, dat vind ik nog wel aardig.
1: Valt met, hè?
0: Ja. En zo meteen veel plezier met Lucas.

Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. Het herstel van de verstakkende kerktoren kost 2,2 miljoen... maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En in delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
7: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto.

0: landen. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
2: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
3: Wow.
4: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels.
2: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
4: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
5: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

Alphaville met Forever Young. Ja, hoe fijn is het dan nog om even jong te zijn? Hè? Op zo'n dag als vandaag, zo'n eerste schooldag. Dat breng je dan natuurlijk wel terug om eigenlijk altijd jong te zijn. Een jonge schooldag, dat is voor iedereen natuurlijk nog wel. Welkom bij Route Regio. Ja, Rian is een weekje met vakantie, dus mag ik het de komende week gaan vervangen. En dat is natuurlijk alleen maar leuk, want we komen in de hele provincie in deze uitzending. We komen ook zometeen ook online dan nog zelfs nog eens. En 27 augustus namelijk is een speciale online bijeenkomst voor iedereen die zorgt voor een naaste met autisme. Het leven met en zorgen voor iemand met autisme brengt namelijk de nodige uitdagingen met zich mee. En tijdens deze gratis sessie, georganiseerd door regionale steunpunten Mantelzorg, krijg je praktische handvatten voor de communicatie en meer inzicht in relaties en tips voor je eigen zelfzorg. En dan in die online sessie doet een deskundige

van de MEE-academie mee. En een ervaringsdeskundige die hun kennis en ervaring delen. En de bijeenkomst duurt donderdag ongeveer van 7 tot 8 uur 's avonds. En aanmelden kan gratis via de website van Punt Welzijn. Dat is dus online, maar er gebeurt ook gewoon fysiek heel veel in de provincie natuurlijk. In Nuenen is namelijk afgelopen weekend het Herman Meddensplein officieel heropend. Het idee om het pleintje te vernieuwen kwam in 2018 al, maar heeft nu eindelijk een nieuwe groene uitstraling ook. Ook is er een kunstwerk van een wereldbol te zien en in fonteinen bijgekomen. Eerst was het een parkeerplaats in Nuenen, maar nu moet het toch een ontmoetingsplek worden. En zoals gezegd, in heel Limburg zijn vandaag de scholen weer begonnen, dus dat is alleen maar gezellig en daar gaan we vandaag dan maar eens op verder.

Michael Bublé met Haven't Met You Yet hier in Route Regio. Deze eerste schooldag. Ik krijg ook al wat leuke foto's binnen. Onder andere van Rens die het klaslokaal stuurt en daar L1 op heeft staan. Ja, dat is dan natuurlijk wel het beste klaslokaal van heel Limburg. Zowat. Stuur vooral wat foto's door van hoe de eerste schooldag voor jou eruit ziet. Voor misschien het gezin. Was het een hele hectische morgen vanochtend. Ook al ga je misschien niet naar school of zo. Zo'n eerste dag na de vakantie, als je werkt of gewoon naar school gaat, kan nog alles chaotisch zijn, kan ik wel amen. Was het voor mij vanochtend ook wel. Dus stuur je foto's door van die eerste schooldag via de L1-app, net zoals dat Rens dat heeft gedaan. Alleen maar leuk natuurlijk. En dan gaan we straks nog maar eens even wat aandacht daar aan besteden. Want er is één school in Limburg die wel een heel speciaal schooljaar tegemoet gaat komend schooljaar. Daar straks meer over. Eerst Trekzak hier bij Route Regio. L1. Lucas Lejeune.

0: gaan we zien in de routeregio. Ja, op sommige zolders staan dozen met kerstspullen, die bij mij helemaal al. Maar bij Mark Thomas uit Maastricht staat zo ongeveer een compleet leger. Ik ging afgelopen weken langs bij Mark in het Maastrichtse Wolder. Hij heeft daar meer dan 3000 tanks staan, vliegtuigen en allerlei andere militaire voertuigen. Ja, van oorlog moet hij niets hebben, maar het gaat voor hem eigenlijk puur om de techniek. En dat is natuurlijk ook de grote vraag, ja, hoe kom je nou eigenlijk tot zo'n enorm modelbouwleger?
1: Toen ik 10 jaar was, toen ben ik begonnen met van die poppetjes kopen. En mijn overbuurjongen die had die ook en dan deden we vechten. En ik vond dat interessant, omdat dan mijn leger sterker was. En we hadden op een gegeven moment allemaal vliegtuigen, hij ook, van de Tweede Wereldoorlog. En op een gegeven moment had hij een F-15, zo'n ding wat daar hangt. En ja, die was natuurlijk veel sterker, dat was mijn leger niks. Dus ik moest dat ook hebben. En zo is dat langzaam gegroeid.
0: Ja, enorm gegroeid. Zijn zolder stond er echt helemaal vol mee. Ik moest echt gewoon dukken om niet tegen bukken, om tegen al zijn, niet tegen al zijn dingen aan te lopen. Want ik ben zelf iets van 1,98 meter zo. En daar, Mark was ietsjes kleiner, dus die kon er nog wel onderdoor lopen. Maar allemaal zelf gemaakt, dus van de grootste legers van de wereld. En heeft hij dan ook 2 3D-printers daar op zolder staan.
1: Op een gegeven moment, toen ik nog niet die 3D-printers had, toen was het natuurlijk, ja, god, zo'n model is, kost best veel. En ja, hoe groot wil ik het hebben? Ik denk, nou, ik wil van ieder land wat ik had, wil ik een compagnie hebben. En een grootte van een compagnie. En ja, dat is inmiddels al een bataljon geworden, maar die bataljons zijn ook al veel te groot. En nu gaat het gewoon heel snel. En je maakt in 1 keer, maak je gewoon, ja, ik kan het niet meer bijhouden hoe snel die dingen gemaakt kunnen worden. En dan alles maken en schilderen. En hoe ziet zo'n leger eruit? Dat verandert ook. En dat is het voordeel van deze hobby, denk ik. Daar raak je niet aan ja, uitgebouwd. Want ik heb dan oudere vliegtuigen, ja, Jaguar-vliegtuig van de Engelsen. Daar had ik er 4 van. Maar ja, die gebruiken we niet meer. En die gebruiken we ook nergens anders. Dus ja, die gaan dan maar weg. En dan komt daarvoor in de plaats de Eurofighter. En ja, of zoals ik ze daar heb hangen, daarboven drones. 1 vliegtuig met drones omheen. En hij bepaalt en die drones doen. En dat is, ja, de toekomst.
0: Nee, je kunt het niet zo gek niet verzinnen. Hij had elk voertuig wel van de legers van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oekraïne. Eerst had er nog Rusland bij, maar nu niet meer.
1: Toen ze Oekraïne zijn binnengevallen, toen had ik zoiets van, ja, dit is niet goed. Toen heb ik mijn Russisch leger omgedoopt naar Oekraïns leger. Vlag buiten opgehangen. En ja, ik ben het er niet mee eens wat er gebeurt. Maar ja, goed, dat is niet aan ons. Ja, je moet het hebben, wil je vrede houden. En dat zijn we nu wel bewust, dat we de afgelopen jaren natuurlijk heel veel weg hebben gedaan, want dat kost alleen maar een hoop geld. En nu blijkt toch dat we het nodig hebben om vrede te houden.
0: Zolang het maar niet gebruikt hoeft te worden.
1: Precies.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Bijna 10:30 het nieuws met Maarten Bolmeijers.
12: De Rijksweg Zuid in Zwalm is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Door eenvoudigere operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg en blijft tegelijkertijd het ziekenhuis in Weert sterker. Patiënten profiteren volgens het SCG bovendien van kortere wachttijden. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. De toekomst van de Sint-Martinuskerk in Beek blijft onzeker. De kerktoren is aan het verzakken en dat heeft grote gevolgen, zegt pastoor Marcus Kenis.
13: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
12: Het herstel kost inmiddels 2,2 miljoen, maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En als dat geld er niet komt, worden alleen de gewelven beveiligd, zodat de kerk voorlopig open kan blijven. De laatste hoop is gevestigd op een landelijke subsidie. In september wordt duidelijk of die er komt. In delen van kerkraden gelden sinds kort strengere regels voor huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering krijgt, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. Het weer in Limburg, zonnig en droog. Er staat een matige noord-noordoostenwind. Temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 24 graden.

0: Cutting Through met I Just Died in Your Arms hier bij Hoedregio en L1 op deze eerste schooldag. Na zo'n lange weken vakantie dan toch weer een dag naar school moeten. Nou ja, er zijn mensen die dat leuk vinden, er zijn mensen die dat minder leuk vinden. Maar opvallend is het in elk geval altijd wel. En ja, we hadden het vanochtend al even in de ochtendshow over wat agenda's, schoolagenda's maten.
1: Ja, dat was een hele discussie natuurlijk. Hè. We zijn hier met een hele keur aan leeftijdscategorieën. Ja. Zeg maar. Ik ben dan de oudste. Dat mag ik er wel bij zeggen. En wij hadden best leuke agenda's voor die tijd. Ja. Dat is de popfotoagenda, MTV-agenda. Nou ja, allemaal agenda's waar posters, foto's van popidolen in stonden en zo. En daar kon je van alles bijschrijven. Ja, woorden van Ruud van Broekhoven dat hij dan een wat saaiere agenda uitkoos en daar dan zelf een heleboel in deed.
0: Dat deed ik. Ik had met die voetbalplaatjes inderdaad. Vroeger van Nederland zelf te altijd en zo, wat ik daar dan in plakte. Dus gewoon een lege agenda. Hè. En dan zelf stickers enzovoort op plakken. Dat was altijd wel een van de meeste activiteiten om dan die eerste lesuur een beetje leuk te maken.
1: En dan werd het een eigen agenda ook.
0: Ja, precies. Dan had je wel het meest unieke van de wereld.
1: Er waren natuurlijk fenomenen. Hè. Ik weet niet wat jij beleefd hebt, maar ik moest mijn boeken kraften. Ik kreeg van die boeken van school. Schoolboekenfonds of zo heette dat. En dan moest je dus die boeken kraften. Want ja, ze moesten natuurlijk keurig netjes blijven voor het volgende jaar. Want dan moest een andere leerling die boeken weer. En je moest je linealen kopen, geodriehoeken, passers, weet ik veel allemaal.
0: Rekenmachines, ook dus, nog erbij.
1: De schoolcampus, ik weet niet of je die nog kent van V&D.
0: Dat was altijd toen dat nog was, die schoolverkoop. Ja. Daar kocht ik altijd de elastische kaften.
1: Elastische kaften?
0: Ja, want dat is dan misschien weer iets van deze generatie. Ik ben pas 22, dus ik had altijd elastische kaften. Okay. Boeken. Dat is gewoon, dat je gewoon zo eroverheen en hup, klaar.
1: Ach, dat
0: als er dan iets van, iets van drinken overheen ging, dan ging dat er wel doorheen natuurlijk.
1: Dus dat was het niet zo echt beschermd.
0: Goed, dat heb ik maar gewoon op de kop toegenomen. Is gelukkig niet fout gegaan. Hè, maar,
1: en zo'n eerste schooldag krijg je natuurlijk ook, als je naar de middelbare school gaat in ieder geval, je rooster.
0: Ja, een rooster inderdaad. Dat was ook altijd wel wat. Van kijken van welke dag je dan het eerste uit bent en zo. Dat waren wel lange dagen. Ja. Maarten, ik vraag me ook af, hè? Aan welke vak had jou het meest een hekel?
1: Ja.
0: Wat was zo'n minst leuk?
1: Nou ja, ik vond wiskunde en zo en natuurkunde, daar was ik toch niet echt een fan van, hoor.
0: Ik was meer ook een talenknobbel eigenlijk, in plaats van een beta, zoals dat dan heette.
1: Ja.
0: Dus dat is misschien ook wel leuk om de mensen thuis te weten aan welk schoolvak vroeger, of als je nu op school zit, dat is al helemaal leuk natuurlijk, heb je nou het meest een hekel? En dan misschien op inhoud of door de leraar die erbij zat of zo, mag om alle redenen.
1: Je hoort ook vaak Duits, hè?
0: Ja, dat hoor wel vaak Duits. Nou, ik kan niet zo'n hekel aan Duits. Ik vond Duits wel leuk. Ik had er wel aanleg voor. Maar dit is vaak, hè, of je houdt van wiskunde, natuurkunde, scheikunde en zo, of je bent meer van de talen. Maar aan welk vak had je het meest een hekel? Stuur het door via de L1-app.
2: Lucas Lejeune.
3: Goed de regio.
4: Dit is L1.

0: buitenregio. Kom wel leuke reacties binnen op die oproep van wat was nou je vak waar je het meest een hekel aan had. Daar zometeen maar eens even die reacties gaan bespreken. Want er worden zelfs leraren bij naam genoemd. Maar ja, dat krijg je dan natuurlijk, want die vergeet je nooit meer. Maar eerst even weer naar het voedingscentrum. Vast onderdeel natuurlijk van Route Regio. Ik heb afgelopen weekend nog gebarbecued. Zelfs na dat ja, toch wel iets slechtere weer afgelopen week. Maar daar zat ook vis bij. Want het eten van vis, dat is heel gezond. En dat weten veel mensen wel. Maar waarom is dat eigenlijk zo? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En hoeveel vis moet je eten? Pascal Steiger van het voedingscentrum, die weet meer. Goedemorgen, Pascal.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is natuurlijk vis, hè? Dat eten veel mensen, sommige mensen ook niet. Maar wat is er nou precies zo gezond aan vis?
1: Ja, goede vraag. Vis bevat heel veel goede voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen en dan specifiek ook gezonde visvetzuren. En je ziet ook dat het eten van vis zorgt voor een lagere kans op bepaalde hartziekten. En dat geldt voor vis in het algemeen, maar vooral voor vette vis. En het advies is dan ook om te proberen om 100 gram duurzame vis per week te eten en dan bij voorkeur dus die vette vis.
0: Ja, en dat vette vis, dat hoor je dan wel vaker, daar gaat het dan over. Maar wat precies is, welke vis is vette vis?
1: Ja, we noemen vis vet als het meer dan 5% vet bevat. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan zalm, forel of bijvoorbeeld haring. Je hebt bijvoorbeeld ook gefrituurde vis, zoals kibbeling en lekkerbekjes. En daar zit ook meer dan 5% vet in. Maar als je dan puur kijkt naar de vis waarvan dat gemaakt is, is dat magere vis. Maar door het frituren zorgt dat voor meer vet. Maar het valt dus niet onder de categorie vette vis.
0: Ja, dus dat is dan een beetje de wat slechtere vetten wat er dan in zit, zeg maar.
1: Klopt, ja. Dat zijn niet die gezonde visvetzuren.
0: Dus goed kijken naar welk vet het precies over gaat. Je hoort ook vaak, je geeft aan zalm en zo, hè, dan hoor je toch ook vaak over overbevissing. Is vis eten wel een beetje duurzaam? Want dat schijnt toch een beetje slecht te zijn voor het milieu, of heb ik het dan fout?
1: Ja, er zijn inderdaad wel wat haken en ogen van of vis duurzaam is of niet. En het hangt ook van heel veel factoren af. Denk aan de vissoort, de plek waar de vis wordt gevangen, de manier waarop de vis wordt gevangen of gekweekt. Dat kan bijvoorbeeld ook. En wil je nou in de supermarkt weten of je een goede keuze maakt, een duurzame keuze, dan kun je het beste kijken naar het MSC of het AFC-keurmerk. Die zie je op de verpakking staan als het een duurzame vis is. En je kunt ook altijd online kijken in de viswijzer. En daar staat precies aangegeven welke vissoort nu duurzaam te koop is en welke niet. En zo zie je bijvoorbeeld dat je paling of makreel nu niet duurzaam te krijgen is. Dus dat is dan een minder goede keuze.
0: Ja, en dat is ook wel inderdaad wel iets mensen zich wel veel bewust van zijn. Ook als je bijvoorbeeld vegetariër bent, dan kijken ook veel mensen naar. Dan eten ze het helemaal niet. Maar ook als je dat niet bent, dan kijk je dus naar die sterren op die verpakkingen en zo. Wat ik me dan bijvoorbeeld afvraag, ben ik jarenlang vegetariër geweest, maar ik heb wel altijd vis gegeten. Is dat als je vegetariër bent misschien dan toch verstandig om af en toe wel eens nog een visje te eten?
1: Nou ja, vis is wel inderdaad in dat opzicht uniek, omdat het dus die gezonde visvetzuren levert. En als je het niet eet, ja, dan mis je die gezondheidseffecten van vis. En je kunt dan wel een supplement nemen met die visvetzuren. Ja, we weten alleen niet precies of dat dezelfde gezondheidseffecten heeft als het eten van vis. Want in vis zitten natuurlijk nog veel meer stofjes dan alleen die visvetzuren. Dus ja, altijd verstandig om een visje te eten. En nou ja, stel dat je echt niet lust of echt niet wil eten, kun je dus een supplement nemen. Maar een beetje de vraag of dat dan inderdaad dezelfde gezondheidseffecten heeft.
0: Ja, dus af en toe een stukje vis, dat is niet zo verkeerd. Nou, ik denk dat ik vanavond dan maar weer eens wat ga opscheppen. Pascal, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Hey, fijne uitzending nog.
0: Doei. L1.

0: 5 met Keep On Moving hier in Route Regio. Het is weer eens tijd voor de meezinger. Want daar gaan we natuurlijk straks weer eens aandacht aan besteden. En afgelopen vrijdag hadden we een meezinger staan. Late at Night was dat. Maar de bedoeling is dat we hier een vrolijk, positief en meezingbaar liedje gaan verzamelen. Dat mag je doorsturen via de app. Want Late at Night was dan de vorige keer. En dan kunnen we misschien nu doorgaan op het thema De Nacht. Dus een plaat die over de nacht gaat. Maar het moet wel dus echt een vrolijk en positief liedje zijn. Hè? Waar iedereen even op die eerste schooldag lekker wakker van kan worden. En meteen de week goed aftrappen. En meteen het hele schooljaar. Zodat je lekker in dat ritme komt. De nacht dus, dat is het thema voor de meezinger. Stuur hem vooral door. En het liefste via een audio-appje natuurlijk.
1: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Het lieve zusje, het kum in de show. Hey, ben je goed, regie? Yo!
2: Route Regio. Met Lucas Lejeune.
3: Dit is L1.

Noordkamp met Medusa. In L1 route regio. Ja, zo straks vroegen we aan welke schoolvak had je nou vroeger of nu nog steeds de grootste hekel van in het kader van de eerste schooldag. Nou, daar zijn flink wat reacties op binnengekomen. Erik die zegt, ik had helemaal niks met school, dus geen enkel vak dat beviel me. Ja, dat kan ik ook wel wat in vinden. Maar het enige wat hij leuk vond was elektrotechniek. De rest allemaal niks, schrijft hij. Scheikunde van de heer Schoenmakers zegt Hans, vond hij niks. Ik had een gruwelijke hekel aan gym, schrijft Heidi. Of Roland schrijft, ik had een hekel aan wiskunde en natuurkunde. Dus ja, dat zijn ook al vaker de vakken waar je van hoort van die, dat die niet heel erg populair zijn. Zelf had ik niet zoveel met wiskunde, was ik meer van de talenknobbel. Dus ja, in het kader van de eerste schooldag, aan welk vak had je het meest een hekel? Stuur het door via de L1-app. En zometeen na het nieuws zijn we weer terug. Route Regio, Lucas Lejeune.

0: When I spent the summer on you.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties.
2: L1.
1: Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. De toekomst van de Sint-Martinskerk in Beek blijft onzeker. Het herstel van de verstakkende kerktoren kost 2,2 miljoen... maar de verantwoordelijke stichting komt 1 miljoen tekort. En in delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob.
13: Maf Kees.
14: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
2: Al jaren sta je elke dag op met voetpijn.
15: Oh. Auw.
2: Maar waarom eigenlijk? Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
17: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.

0: Self-control van Laura Branigan. Welkom terug bij Route Regio. De hele provincie zijn de scholen vandaag weer begonnen. Voor de meeste scholen is dat dan weer back to normal. Maar dit schooljaar voor BC Broekin in Roermond, dat krijgt wel een extraatje. Want de middelbare school Broekin in Roermond viert dit jaar hun 175ste schooljaar. En we bellen even met directrice Eliane Engelen. Eliane, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een speciaal schooljaar voor jullie wat er aankomt. Maar zo straks horen we ook al in de ochtendshow dat docenten en personeel van de school eigenlijk niet zo goed slapen voor zo'n eerste schooldag. Hoe zit het bij jou?
1: Nou, ze zaten er vanmorgen allemaal fris bij, de collega's. En we hebben de openingsvergadering gehad op maandag. Dan starten we met alle personeel gezamenlijk. Dus ik heb ze toch allemaal de hand geschud en ze waren allemaal goed wakker.
0: Nou, dat is belangrijk inderdaad. En vandaag bij jullie komen de leerlingen de boeken ophalen. Ja, dat is toch altijd wel een grappige uitzicht, zoiets. Hè? Dat slepen met die zware tassen. Hoe gaat dat bij jullie eraan toe?
1: Het is wel een hele organisatie. Leerlingen zijn inderdaad vandaag aan de beurt of ze zijn vrijdag al geweest. Dat is afhankelijk van het leerjaar. Er is een behoorlijke boekentas. We hebben ook wel sommige vakken die wat dunnere jarenboekjes hebben. Dus dat scheelt. Maar ja, dat is eenmalig slepen. En je ziet er ook wel wat ouders die inspringen, die met een grote boodschappentas de leerling afzetten. En hun zoon of dochter op het einde dan, hup, de boekentas ook meteen de auto in en hup naar huis.
0: Ja, en daarna lekker beginnen met kaften, want dan ben je wel de hele dag mee zoet natuurlijk.
1: Dat hoort erbij, dat klopt.
0: En zo'n moment, van, de boeken ophalen, dat is dan weer even een eerste contactpunt met die leerlingen na zoveel weken. Wat voor tips geeft u de middelbare scholieren mee om toch in dat ritme alvast te komen van de komende weken?
1: In ieder geval alvast beginnen met vroeg opstaan. Ja, morgen is echt de eerste dag voor alle leerlingen. Dus dan zijn ze al een beetje te laat om dat te oefenen. En het is ook wel, als je eenmaal een keertje vroeg op bent gestaan, dan zit je weer in het ritme. Zorgen dat je s'avonds de tas hebt ingepakt. Dat je dat niet 's ochtends nog op het laatste moment hoeft te doen. Ja, de belangrijkste spullen bij je hebben. Een etui, een agenda, boeken, schriften en niet te vergeten een lunch.
0: De boterham smeren, dat is ook altijd wat, hè? Ja. Dat zit er ook nog eens bij.
1: Het wordt wel minder gedaan. Ik zie dat toch ook wel wat leerlingen in de kantine

0: hun lunch kopen. Ja. Prima, als ze maar voldoende eten gedurende een dag.
1: Ja, jullie hebben dit jaar een 175-jarig jubileum. Hoe gaan jullie dat vieren?
0: Ja, we hebben 3 oktober voor oud-medewerkers en oud-leerlingen de grote reunie. Dat is wel bekend. Maar ja, onze eigen leerlingen, daar wil je natuurlijk ook een feestje voor vieren. We hebben morgen alle leerlingen een openingsles. Dat is een moment van 2,5 uur. En aansluitend verspreid over de dag hebben de leerlingen het Boekenfestival. We hebben achter ons schoolterrein een prachtig sportveld liggen en een pauzepark. Ja, daar gaan we natuurlijk gebruik van maken. We hebben allerlei activiteiten uitgezet. Een boksbal, maar ook muziek maken, schminken. Ik spiek eventjes op mijn lijstje glitters plakken.
1: Genoeg te doen in elk geval, ja, dat hoor ik al. Ja, leuk.
0: Iedere leerling krijgt wat eten. En ja, op die manier openen we toch gezamenlijk dit bijzonder jaar.
1: Zeker weten. Nou, daar wens ik jullie ontzettend veel plezier mee. Tot slot even, Eliane. We zijn vandaag aan het vragen aan de luisteraars. En welk vak had je nou vroeger of nu nog steeds een hekel het meest op school? Wat was dat voor u?
0: Voor mij was dat wel muziekles.
1: Muziekles, nou. Dan nog wel op de radio, zeg. Nou, dat kan toch niet. Moeten er nog een beetje muziekles bij gaan geven. Dan gaan wij luisteren naar Teddy Swims. Eliane, hartelijk dank en veel plezier dit schooljaar.
0: Zeker, dankjewel. Tot ziens. Dag.
2: Lucas Lejeune. Route Regio. Dit is L1.

0: met Mr. Know-it-all. Ja, ook wel een toepasselijke bijnaam misschien voor een docent op een middelbare school of een school of zo. We hadden ook nog de Meezinger. En daar zijn ook flink wat suggesties voor binnengekomen. Het thema van de Meezinger is nacht. Onder andere Alex die een suggestie doet.
1: De Meezinger. Ik hoor jij van Marco Schuitmaker. Deze nacht. Pas geleden recent uitgebracht. Groetjes en een show in de uitzending. Hoi hoi.
0: Ja, dat zou een goeie zijn. Ook Jenny doet nog een suggestie.
2: Een goeiemorgen. De Metzinger. Dan gooi ik natuurlijk voor Rowenezen met het liedje Nacht.
0: Kijk, dat zijn allemaal wel goede suggesties. Ik heb ook nog Als de Nacht Verdwijnt van Jan Smit binnengekregen. Of natuurlijk de enige echte Guus Meeuwis met Het Is Een Nacht Genoeg. Opties dus. Wil je de Meezinger meedenken voor die plaat? Het moet dus over een nacht gaan. Een vrolijke en een goede plaat zijn die je keihard kunt meeschreeuwen. Stuur hem door via de L1-app.
3: Met jou, L1. Dit is Route Regio.
4: Ik had er niet zoveel plannen. Meine Welt war damals viel zu klein. Jetzt kann ich die Stunden nicht mehr zählen, weil ich freu mich nur bei dir zu sein.

0: Noah Milo, met Only to Fragen. Nog een beetje je Duits bijspijker op deze eerste zondag. Want ook voor sommige mensen daar niet echt het favoriete vak Duits. Maar dat snap ik wel. Ik was er wel goed in. Maar we gaan nu door naar de meezinger. Want daar zijn flink wat reacties op binnengekomen. Zo zie ik nog Tom, die schrijft Boat to Cairo. The Night Boat to Cairo. One Night in Bangkok, schrijft Wim. Lisette die heeft nog een audio-appje doorgestuurd. Moet maar eens gaan kijken wat zij dan voorstelt.
1: Min met zingen voor vandaag. Summer Nights van Olivia Newton-John en John Travolta. Hoi!
0: Ja, dat is wel een leuk hoor. Dat is wel een echte meezinger. Dan gaat hem dat worden. Summer Nights dus van John Travolta hier in Route Regio.
2: Meezinger, meezinger. Meezinger, meezinger. Heb die voor zus gehoord. Kom in de show, hey, bij Route Regio.

Ed Sheeran met zijn mega-hit Bad Habits hier in de Routeregio van L1. Eerste schooldag vandaag en daar staan het al flink wat uren hier op L1 in het teken ervan. Want we hebben al veel wat leuke verhalen gehoord. Maar de vraag die we nu opgooien is: aan welk schoolvak heb/had, als je nog op school zit, dan is dat ook wel leuk om te weten, maar voornamelijk vroeger, waar had je nou een hekel aan? Want school is over het algemeen wel leuk. Leert er mensen kennen. Veel leuke vakken, veel leuke dingen om te doen. Maar sommige dingen waren ook niet zo leuk. En dat krijgen we ook wel hier in de L1-app wel te horen. Hoor. Want Mario die stuurt nog door. Ik had een hekel aan Engels. Alleen door de leraar Engels. De heer van Holtum. Ja, zo kan het toch gaan. Ik kan mezelf herinneren dat ik van de talen wel was. Engels, Duits, dat ging me wel goed af. Nederlands ook. Maar Frans vond ik dan ook wel het lastige. Daar zat dan ook wel een aparte leraar hier en daar. Ja, goed, zo gaat het. Het zijn in elk geval dingen die je altijd erbij blijven. En de docenten die kunnen het leuk maken of een beetje raar maken. Maar ja, ik zeg ook altijd, in het woord leraar zit niet voor niks het woord raar.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het is 11:30 geweest. Het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
10: Voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. uit Zevenum staat woensdag voor de rechter. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno tussen 2023 en 2025. H. werd vorig jaar aangehouden en stopte daarna als bassist van de Limburgse punkband. Woensdag behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk en komt het Openbaar Ministerie ook met een strafeis. De Rijksweg Zuid in Zwalmen is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de ruim 30 jaar oude verkeerslichten vervangen. Automobilisten worden vooral via de A73 omgeleid. Het centrum blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. De werkzaamheden duren tot en met de eerste week van november. Voor veel Limburgse basisschoolleerlingen zit de zomervakantie erop. Ook bij basisschool De Ratel in Gennep begon vanochtend het nieuwe schooljaar. De een had er duidelijk meer zin in dan de ander.
11: Nee, ik had geen zin om naar school te gaan.
12: Dus je ging een beetje met tegenzin, werd je wakker?
11: Ja.
12: En wat zei je moeder of je vader dan?
11: Niks.
12: Nee? Hoe gaat het? Je moet er wel zeggen, van eruit en aankleden.
11: Ja.
12: Ja, en toen?
11: Toen ging ik gelijk aankleden.
12: En gewoon zonder moeite naar school?
11: Ja.
10: Ouders mochten daar in Gennep het eerste half uur mee naar binnen om de klas te bekijken en kennis te maken met de leraar. En daarna was het na 6 weken vakantie weer tijd voor de lessen. In delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in 6 wijken en verschillende straten geen huisvestingsvergunning krijgen. Met de zogeheten Parkstadwet wil de gemeente de concentratie van armoede tegengaan. De aanpak is omstreden. Wetenschappers betwijfelen of de maatregel de leefbaarheid daadwerkelijk verbetert. Het weer in Limburg, zonnig en droog. Er staat een matige oostenwind. Temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 24 graden. Op het eind van de avond is het tijdens helder weer rond de 16 graden.

0: We Pray van Coldplay en Burna Boy in de Route Regio. Ja, en over pray gesproken, bidden dus. We gaan even naar de Sint-Martinuskerk in Beek. Want het wordt erop of eronder voor hun. De scheve kerktoren moet dringend worden aangepakt daar. Maar de kosten zijn opgelopen tot 2,2 miljoen euro. En daarvan ontbreekt nog een miljoen. Onze collega Jill Hamers ging naar de kerk en sprak daar met een ontgoochelde pastoor, Marcus Kenis.
1: De rekening voor het herstel van de kerktoren van de Sint-Martinuskerk blijft oplopen. En inmiddels is er een tekort van 1 miljoen euro. En dat terwijl grote scheuren in de gewelven laten zien dat herstel hard nodig is.
2: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de oorzaak, de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
1: De kerk wacht voorlopig nog op mogelijke steun van het Rijk. Maar omdat het om zo'n groot bedrag gaat, is de kans daarop erg klein. Daarom heeft de stichting inmiddels een plan B bedacht.
2: Plan B is dat we alleen de gewelven beveiligen, zodat er niks instort, zodat iemand veilig naar de kerk kan komen. Maar dan doen we verder niks aan de toren en aan de fundamenten van de toren. En dat is dan voor de volgende generaties.
1: Want dat plan B is eigenlijk vooral uitstel van executie. Met de noodoplossing kan Beek 20 of misschien 50 jaar verder zonder de toren echt te herstellen. Het is dus afwachten of die scheve kerktoren ooit nog rechtgezet wordt.
2: Ik had nog gehoopt om het mee te maken. Maar dat zie ik nou, ja. Dus die droom zie ik nu niet meer in vervulling gaan. En het is gewoon verdrietig om te zien als dingen die mooi zijn en kostbaar zijn, als die verdwijnen. Ja. Afscheid nemen doet pijn. Ja. En nu die spanningen die er zijn rond dit gebouw, die zijn niet leuk. Nee. Dus.
1: Voor nu kan pastoor Kenis weinig meer doen dan kaarsjes branden en hopen. Hopen dat zijn kerkgangers nog lang hun weg zullen blijven vinden naar zijn geliefde Sint-Martinuskerk.
3: Liefde voor Limburg.

0: Shakira met Zoo en Route Regio. We gaan eens bijpraten over het Limburgse sportweekend. Dat doen we altijd op maandag en vrijdag in Route Regio met Jelle. Jelle Kleine, chef-generaal sport hier bij Alleen. We gaan eens even terugblikken. Goedemorgen, Jelle. Ja. Max Verstappen, ja, gisteren een zure appel voor hem. Hè. Dat was echt heel akelig. Heeft Max nog iets van zich laten horen deze maandagochtend?
1: Nee, volgens nog niet. En eigenlijk is het niet zo vreemd. Het was een dramatisch weekend voor hem qua race, qua alles. Hè. Hij had al een slechte eerste vrije training, een matige kwalificatie. En toen was het binnen een ronde was het al voorbij vanwege die crash. En dat is zeldzaam voor Verstappen. Had toch ook was ook een beetje grieperig. Dus ja. Het zat allemaal niet mee. En die crash, dat past daar ook nog wel bij. Ik denk dat hij heeft gedacht, snel naar Monaco uitrusten, bijkomen. En over 2 weken is de volgende race in Italië.
0: Ja, laten we hopen dat wat beter gaat voor Max. Maar in elk geval hoop ik dat de vele Limburgers die kant op zijn gegaan zich ondanks die crash van Max goed hebben weten te vermaken. Waar in elk geval wel zich vermaakt is in de keukenkampioen-divisie. Want daar ging het uitstekend in dit weekend hè, met de Limburgse clubs. Maar iets minder in de Eredivisie.
1: Ja, Fortuna kon het niet bolwerken tegen AZ. Nou is dat altijd een lastige wedstrijd. Hè? AZ is de ongeslagen koploper in de Eredivisie. Maar als je ook nog bijna een hele wedstrijd met een mannetje minder moet spelen, dan wordt het lastig. Uiteindelijk wonnen de Alkmaarders met 0-2. Dus daar zal in Sittard niet iedereen heel erg lang van wakker liggen. Fortuna hield het wel lang vol, dus dat is een teken dat het goed gaat. Die man minder, dat was Ole Romani. Die kreeg na 5 minuten al een rode kaart. En hij heeft ook de schorsing al binnen. Dat is 3 wedstrijden waarvan 1 voorwaardelijk. Dat betekent dat hij de duels met FC Groningen komende vrijdag en een week later tegen ADO Den Haag zal gaan missen. Fortuna en Romani zijn akkoord met dat voorstel van de tuchtcommissie van de KNVB.
0: Gaan we naar de keukenkampioen-divisie? Want daar was het wel weer echt flink, hè? 3 overwinningen gewoon weer.
1: Ongekende wilde, hè? MVV klopte Volendam vrijdagavond met 1-0. Blijft zonder fout als het gaat om puntenverlies. 9-3. Roda won bij Dordrecht met dezelfde uitslag. En VVV versloeg gisteren de Graafschap, 2-1. Je was erbij, dus spectaculair duel was het ook.
0: Ja, we hebben samen toch op de tribune gezeten, op de perstribune. Het was ontzettend gezellig. En ook nog eens dan dat VVV gewoon het hartstikke goed deed. Want ze begonnen wat moeizaam. Maar daarna hebben ze zich echt die wedstrijd ingeknokt. Maar ook bij de Graafschap veel oud-VVV'ers. Dat was een soort reunie een beetje.
1: Bijna een reunie, ja. Te beginnen met Marco Bokers, die algemeen directeur was in Venlo jarenlang. En nu aan zijn tweede seizoen bij de Graafschap bezig is. Tim Braam mocht invallen als speler. Opgegroeid natuurlijk bij VVV. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Bjorn van Zijl. Hij had een basisplaats. Is nieuw dit seizoen in Doetinchem. Kwam over van VVV. Speelde nog niet zo heel lang geleden bij de amateurs van SC Leeuwen. En moest wennen de eerste weken in Doetinchem.
2: Ja, het was even zwaar de eerste paar weken. Maar nu denk ik dat ik wel langzaam fitter en fitter word. Dus ik denk dat heel even tijd nodig heeft. Intensiteit was iets hoger. Ik moest ook wennen met gewoon omgeving. Nieuw huisje, appartementje, alles. Dus dat was even wennen. Maar nu uiteindelijk zit ik wel op mijn plek. Dus alleen maar leuk.
0: Ja, dus Bjorn heeft zijn plek gevonden buiten de provincie. En als we dan toch een beetje aan het kijken zijn. Want ook al wat Limburgse lichtpunten buiten Limburg dit
1: weekend. Ja, zeker. Absoluut. Te beginnen met Ruben van Bommel. Hoofdrol bij de 5-1 overwinning van PSV op FC Groningen. Betrokken bij 4 van de 5 Eindhovense goals. Is dus echt serieus op de weg terug na zijn knieblessure. Gaat met de week beter voor de aanvaller uit Meersen. Zaterdagavond speelde Maastrichtenaar Koen Constons met een doelpunt een belangrijke rol bij de overwinning van zijn club PEC Zwolle in Heerenveen. En bij die laatste club maakte Levi Smans uit Herten zijn rentree. Een jaar geleden raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Miste een heel seizoen, maar kreeg dit weekend luid applaus in het Abelenza stadion.
3: Ja, ik hoorde we natuurlijk wel het publiek. Hoorde ik klappen en lawaai maken. En dat hebben ze niet alleen vandaag gedaan. Dat hebben ze 2 keer terug tegen Twente ook gedaan. Toen ik nog niet mocht spelen, maar ik wel bij de selectie was. Ja, en dat is gewoon dat doet je echt heel goed. En dat is heel mooi. En ik denk een beloning naar hoe ik hier het eerste jaar heb gespeeld. En hoe ze naar me kijken. Dus dat is iets heel moois en wat nooit wint.
0: Mooi voor Levi Smans dus. Maar eigenlijk Ja, gaat het gewoon ontzettend goed met al die Limburgse clubs, hè?
1: Absoluut. Kijkend naar de ranglijst. Fortuna 8e. MVV gedeeld koploper in de keukenkampioendivisie. VVV en Roda delen plek 5 op het tweede niveau. Dus dat is helemaal prima. En dat lijstje met de jongens die buiten de provinciegrenzen actief zijn. Nou, dat mag er ook zijn. Dan ontbreken daar nog de mannen van NEC die dit weekend vrij waren. Linssen, Van Krooi, Uwaiza. Die laatste is weliswaar geblesseerd. Maar staat ook op de radar van PSV. Okay. Dus wie weet wat er nog met hem gaat gebeuren in de laatste week van de transferwindow. 3 september loopt dat af.
0: Moeten we dat allemaal maar eens in de gaten gaan houden via L1 Nieuws, de web en app. Jelle, dankjewel.
4: L1. Dit is L1. The Invisible Man. I'm the Invisible Man.

Queen met The Invisible Man. Hier in Roetregio op L1. We zijn al de hele dag aan het vragen in het kader van de eerste schooldag. Aan welk schoolvak had je nou vroeger of heb je nog steeds echt een enorme hekel? En nou, dat maakt echt wel wat los hoor. Want ik krijg ook nog door van Mike dat die had een hekel aan het Frans. Dat vond hij er helemaal niks. Wat hupste eraan, zegt hij. Ja, daar zit inderdaad wel wat in. Wat heb je eigenlijk aan Frans? Niet zo vaak iets. Behalve natuurlijk als je vaak in Frankrijk op vakantie gaat of zo. Peter die stuurt nog door. Ik heb een hekel aan economie. En dat deed ook nog iets aan mij denken, zeg. Ik had ook echt helemaal niks met economie. Al die ontzettend hoge bedragen. Nou ja, ik hoop dat er door mijn bankrekening staat. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Dus stuur het door. Aan welk schoolvak had jij vroeger of toen je nog op school zat. Of nu nog steeds een enorme hekel. Stuur het door. En dan zometeen. En nu en na het nieuws zijn we weer terug.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. uit Zevenum staat woensdag voor de rechter. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno tussen 2023 en 2025. De Rijksweg Zuid in Zwalmen is vanaf vandaag in fases 10 weken afgesloten voor groot onderhoud. De weg krijgt nieuw asfalt en op 3 kruispunten worden de verkeerslichten vervangen. In delen van Kerkrade gelden sinds kort strengere regels voor nieuwe huurders. Wie korter dan 6 jaar in Parkstad woont en alleen een uitkering heeft, kan in bepaalde delen geen huisvestingsvergunning meer krijgen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
10: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
11: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Liefde voor Limburg.
14: Met jou.
15: Met jou.
14: Bij jou. Dit is Route Regio.
16: Dit is L1.
17: Lucas Lejeune.
18: Route Regio.
19: Dit is L1.

Your Song van Rita Ora en de Route Regio bij L1. Goedemiddag alweer, het is alweer 6 over 12 en we gaan het nog maar eens even hebben over die eerste schooldag. Want daar komen toch veel reacties op binnen, want we vragen, de grote vraag van vandaag is: aan welk schoolvak heb of had je het meeste hekel vroeger op school? Als je dan zo'n lange zomervakantie hebt gehad, minstens 6 weken lekker vrij hebt gehad en dan opeens weer dat stomme vak met die misschien niet zo hele aardige leraar moet gaan volgen. Ja, dat is toch wel een zure appel om erheen te bijten. En dat is een herinnering die veel mensen is bijgebleven. Zo ook Frans bijvoorbeeld, die schrijft: ik had een hekel aan scheikunde met die proeven allemaal. Wij maakten die leraar helemaal gek. En als je dan te ver ging, dan mocht je naar je klasseleraar. En dat was veel leuker, want daar mocht je brood bakken. Nou ja, goed. Ook een soort experiment natuurlijk. Maar die proeven, die practicums zoals dat dan heette, dat kon er natuurlijk wel eens hard aan toe gaan. Dat geloof ik als geen ander. Iets wat er ook aan toe gaat, was het WK Frisbee, Ultimate Frisbee. En daar deed Limburger aan mee, wat afgelopen weekend plaatsvond. Dus daar moeten we zo meteen maar eens even mee gaan bellen. Eerst Blackbird. It's

0: Blackbird met Do You Read Me hier in de route regio van L1. Sommige sportliefhebbers die voetballen in het weekend, tennissen of padellen, het kan allemaal. Maar Maartje Keulen uit Hulsberg beoefent een hele andere sport in haar vrije tijd. En daar heeft ze afgelopen weekend zelfs een medaille voor gewonnen. Dat op het WK Ultimate Frisbee, wat afgelopen weekend werd gespeeld in Ierland. Goedemiddag Maartje, jij komt net terug uit Ierland.
1: Ja, goedemiddag, dat klopt, ja.
0: Nou, dat is een hele reis. Ja, vertel, wat heb je gedaan in Ierland? Want je zit bij Grut in Amsterdam, de frisbee-club.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben het WK gespeeld voor clubs. Dat was in Ierland. En daar komen alle teams over de hele wereld. En daar hebben we best wel gestunt. Want het was voor het eerst in de 30 jaar dat er een Europees team überhaupt verder dan de kwartfinales kwam. Toen hebben we zelf al gewonnen, dus in de finale net verloren van een Amerikaans team, een 15-13.
0: Zo, dus nog hoog geëindigd ook dan. Jij woont dus in Hulsberg, maar dan speel je in een team uit Amsterdam. Dat zijn allemaal flink wat kilometers voor je, wat je moet afleggen voor elke training en zo.
1: Dat klopt, ja. Je moet er iets voor over hebben om bij het beste team van bijna van de wereld te spelen, blijkbaar. Nee, ik vind het gewoon superleuk om te doen. En het is gewoon, voor mij heel bevoorrecht om in zo'n team te spelen met allemaal meiden die zoveel passie voor de sport hebben. En het moet ook wel, want het is in Nederland niet professioneel. Dus we moeten altijd alles zelf betalen. De weekenden, ze plannen dus ook alle trainingen in de weekenden. Dus we hebben veel trainingsweekenden en toernooien. En door de week train ik ook met een team in Aken mee. Dus ik ga elke vrijdagavond naar Amsterdam op en neer. En dat is goed uitgepakt nu.
0: Ja, inderdaad. Als je dan toch tweede voor wordt van de wereld, dat is niet niks. Kun je kort even uitleggen, hoe is die passie voor jou ontstaan voor Ultimate Frisbee?
1: Ja, ik ben aan Australië mee begonnen. Dus daar is het een stuk bekender dan in Europa. Dus in Amerika, Japan, Colombia, Australië is het heel bekend. Dus daar eigenlijk mee begonnen. En het is een hele snelle teamsport. Ik heb daarvoor het gevoetbald. En het is eigenlijk een mix van voetbal en American voetbal, maar dan met een frisbee. Dus je speelt 7-7 en je scoort een endzone. Maar je mag niet lopen met de frisbee. Dus het is heel veel pasen en vrijlopen. Mm-hmm. En de frisbee mag ook niet op de grond vallen, want dan is hij voor de tegenstander. Dus daarom is het best wel spectaculair. Want je moet dus ook duiken, zodat de frisbee niet op de grond valt. En je hebt ook best wel veel sprintduels en luchtduels. Dus,
0: ja, dat ziet er
1: heel explosief.
0: Dat kan er wel dan harder aan toe gaan, neem ik aan. Die sport is eigenlijk helemaal niet zo bekend in Nederland. Wat je ook zegt, niet in Europa. Dus dan is het toch wel heel bijzonder dat jij met je team tweede bent geworden op zo'n WK dan.
1: Ja, zeker. Dus voor het eerst in 30 jaar dat er een team uit Europa überhaupt verder is in de kwartfinale. En we hebben hier ook al 3 jaar af voor getraind en eigenlijk al 10 jaar samen als groep. Een paar van onze meiden zijn ook al wel eens naar Amerika afgereisd om daar in de professionele league te spelen. We hebben gewoon uit al die grote landen hebben we hun beste teams verslagen. Dus ook in de groepsfase tegen de winnaar van vorig jaar gespeeld. En dat was eigenlijk de eerste. Is het moment dat we dachten, we hebben gewoon de winnaar van vorig jaar verslagen.
0: Ja, dan groei je in zo'n toernooi, zoals dat dan heet, hè?
1: Ja, precies. En daarin geloven,
0: Het volgende WK, dan gaan jullie voor het wereldkampioenschap?
1: Ja, dat is over 4 jaar. Ik ben nu 33, dus hoop dat ik dat volhoud nog 4 jaar. Maar in oktober is ook nog het EK Clubs. Dus dan gaan we ook nog voor de Europese titel. En daar gaan we natuurlijk vol vertrouwen voor.
0: Ja, zeker gaaf om te horen hoe je daar zoveel tijd in steekt. Al die kilometers aflegt vanuit Hulsberg. Maatje, heel veel plezier nog. En frisbee ze nog, zou ik zeggen.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Doei.

0: Imagine Dragons met Enemy hier in Routeregio.
1: Het routespel.
0: Ja, daar is het tijd voor het routespel. Afgelopen vrijdag hadden we een winnaar, dus dat betekent dat er nu weer een nieuwe actie aankomt, een nieuwe opdracht. Want het omtrent een cryptische omschrijving. Brengt je naar een plaats in Limburg, weet je welke het is, stuur dan een appje via de L1 WhatsApp. En dit keer hebben we weer de prijzen om kans te maken op kaarten voor de kasteeltuinen in Arsen. Dat ook nog eens met koffie en vlaai erbij, dus dat is een mooie plek daar. En dan kun je daar ook nog eens lekker van genieten. We hebben nog genoeg kaartjes om te verdelen. En deze keer hebben we dus een nieuwe opgave. Dus zet de radio even goed aan en luister naar deze zin. Over welke Limburgse plaats gaat deze zin? Zeker geen doorn in het oog. De opdracht is dus zeker geen doorn in het oog. Over welke Limburgse plaats gaat deze opdracht? Stuur het door via de L1-app en maak dus kansen op kaartjes voor de kasteeltuin in Arsen.
2: Lucas Lejeune.
3: Goede regio.
4: Dit is...

0: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvořák's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Half 1 exact. Het Limburgse nieuws hoor je van 8 uur Hubers.
8: Goedemiddag. Een team grootschalige opsporing van de politie onderzoekt de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in het struikgewas aan de Maas. In het onderzoek werken verschillende rechercheurs samen met andere specialisten om precies in kaart te brengen wat er is gebeurd. De politie heeft de identiteit van de vrouw nog niet gedeeld. Het is nog maar de vraag of de kerktoren van Beek gered kan worden. De toren staat op instabiele grond en verzakt. En dat zorgt voor schade aan de hele kerk, vertelt pastoor Marcus Kenis.
9: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
8: Reparatie kost zeker €2,2 miljoen, maar er is maar €1,2 miljoen beschikbaar. De hoop is nu gevestigd op de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die beslist in september of er subsidie komt voor herstel. Het alternatief is een noodoplossing. Steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Daarmee worden de wachttijden voor operaties korter. Door eenvoudige operaties naar het Sint-Jans Gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg. Ook zorgt het ervoor dat de zorg in Weert in stand blijft. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen. En Limburgers maken zich veel meer zorgen over extreem weer dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek door het ANP en Kieskompas. 75% van de Limburgers maakt zich zorgen over de gevolgen van extreem weer. Bijvoorbeeld hoge temperaturen, droogte of juist enorm veel neerslag in korte tijd. Landelijk is dat maar 63%. Het minst bezorgd zijn de Friezen. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met af en toe stapelwolken. Het wordt zo'n 24 graden. Later deze week weer zomerse temperaturen.
7: Alleen verkeer van de A76 naar Geleen naar Keulen. 2,2 kilometer stilstaand verkeer. Dan heb je ongeveer een vertraging van 11 minuten.

0: gentier hier in Route Regio. Ja, dan is dat voor ons toch weer toepasselijk, hè? Als het dan op namen van platen uitkomt. Want we hadden vandaag over de schoolvakken. En welke had je dan de meeste hekel aan? Nou, Frans en wiskunde, dat zijn de twee grootste waar het meeste werd gehekeld door de mensen vroeger of nu nog steeds wel misschien. We zijn in elk geval nu bezig met het routespel. En ja, het heeft wel losgemaakt hoor. Flink wat appjes wat binnenkomen. Want het is dus een cryptische omschrijving die je brengt naar een plaats in Limburg. De hint is zeker geen doorn in het oog. En daar zijn flink wat reacties op binnengekomen. Laten we eens even beginnen met Lisbeth. Wat denkt zij dat het is?
1: Is het misschien plasmolen? Groetjes, Lisbeth.
0: Nee, dat is helaas niet goed. Ik krijg door Einighausen. Leuken bij Weert. Nee, ook niet. Wim stuurt, is het linnen? Nee, ook niet helaas. Jack stuurt nog, is het Lottum? Nee, ook niet. Krijg je nu nog door Blijenbeek? Helaas ook niet het goede antwoord. Arsen zelf, dat is het ook niet. Maar daar kun je wel een kaartjes voor winnen. Een andere Wim stuurt nog Sint-Odiliënberg. Ook dat is niet het goede antwoord. Wat is het wel? De hint is dus zeker geen doorn in het oog. Dat is de hint waar we vandaag naar op zoek zijn. Eens even kijken of ik nog een ander audio-appje heb binnengekregen. Ja, van Tom. Die stuurt nog een audio-appje.
2: Lottum, vanwege de rozenfeesten.
0: Lottum, zegt hij, vanwege de rozenfeesten. Ja, dat was wel logisch geweest, maar ook dat is niet het goede antwoord. Het goede antwoord komt zometeen je kant op. De hint is dus zeker geen doorn in het oog in het routespel. Dan gaan wij eerst door naar deze ook wel meezinger, is het wel. Lekker vrolijk voor de maandagmiddag. Hansen met Mbap hier in Route Regio op L1.

0: Alex Warren.
1: As I walk this world alone.
0: Met Eternity hier in de Routeregio op L1. We zijn bezig met het routespel en daar zijn ontzettend veel reacties op binnengekomen. Er komen nog steeds reacties op binnen. Zo schrijft Karin, is het klimmen in verband met de telefooncel? Nee, helaas niet. Jarka schrijft, is het grubbenvorst? Nee, ook niet helaas. Heel wordt gevraagd door Ellie, ook dat klopt niet. Annemarie schrijft kerkraden, ook dat klopt helaas niet. Maar ja, wat is dan wel het goede antwoord? Ik heb Jan aan de lijn. Jan, weet jij het goede antwoord?
2: Ja, het is toren.
0: Toren, dat klopt inderdaad. Ja, Jan, leg uit. Hoe wist je dat het toren was?
2: Nou, ik ben er wel eens geweest en ik vond het een in het oog springend dorp, dus vandaar.
0: Ja, nou, daar zit wel wat in inderdaad, want de hint was zeker geen doorn in het oog. De plaatsnaam Toorn in Midden-Limburg is vermoedelijk afgeleid van het Oud-Germaanse woord voor doorn, of een doornachtige begroeiing in het landschap. En ja, taalkundigen die zijn daar wel nog steeds over in de discussie van wat dat nou precies is dan. Maar het is in elk geval wel een van de meest gefotografeerde plaatsen in Limburg. Dus dat is, ja, daar heb je goed gedaan dan, Jan. We gaan je een kaartje sturen voor kasteeltuinen in Assen met koffie en vlaai erbij. Weet je al met wie je gaat?
2: Ja, met mevrouw.
0: Kijk, dat klinkt als een leuke dag. En heb je een beetje een leuk weekend achter de rug?
2: Zeker.
0: Ja, wat heb je gedaan in het weekend?
2: Nou, in het weekend zijn we naar Speelmuseum geweest.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is ook wel een cultureel uitje. Dan gaat er nog gewoon een extra cultureel uitje bij komen in de vorm van kaartjes voor de kasteeltuinen in Assen. Met koffie en vlaai erbij. Dus geniet er alvast van. Jan, ze komen jouw kant op.
2: Dankjewel.
0: Doei. Route Regio.

Third World met Now That We Found Love. Een Route Regio. Voor Route Regio zit er vandaag alweer op. We gaan luisteren naar Hithappen met Stefan uiteraard. En ja, er komen nog steeds reacties binnen op het routespel. Maar geen zorgen, morgen is er uiteraard weer een nieuwe opgave. Dus dat komt helemaal goed. Maar nog een paar juiste antwoorden vervolgens nog binnengekomen. Echt net voordat Jan aan het bellen was. Die waren net te laat, maar Jan was de eerste die het goed had, het antwoord. Maar morgen geen zorgen, morgen in de Route Regio dus weer een nieuw routespel. Veel plezier met Stefan.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een team grootschalig onderzoek van de politie houdt zich bezig met de vondst van een dode vrouw dit weekend in Venlo. Limburgers maken zich veel meer zorgen over de gevolgen van extreem weer dan andere Nederlanders. Driekwart van onze provinciegenoten is bezorgd over bijvoorbeeld droogte en extreme hitte, blijkt uit onderzoek door ANP en Kieskompas. En voormalig Heideroosjes-bassist Fred H. uit Zevenum staat woensdag voor de rechter. Hij wordt verdacht van het bezit en verspreiden van kinderporno.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Zondag. Zaterdag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.

On My Soul op deze maandagmiddag van harte welkom. Dit is Hit Hoppe L1 op de dag dat de scholen weer zijn begonnen. Na 6 weken van uitslapen, spelen, gevotten en zwemmen is het vandaag weer tijd om in dat ritme te komen. En dat ritme, dat gunt voor ook weer vinden met De Vief. Geef even dine favoriete leedjes durk via de site l1.nl of drop er even Vief in de L1 WhatsApp. Dat kan met zich alleen of met de collega's. L1.nl, dat is de spot. Deze week doen we nog een aantal Vief Classics, waaronder deze van Novelle.

Bist u nog aan het prakkazeren welke Vief-leertjes terecht moeten komen in de Vief? Nou, geef het even durig, hè. Wel volmondig, hè, want ik moet weten waar die chocoladeverrassing naar toe moet. Maak me gek en verras me via L1.nl. Het is Hit Happen met Nielson. Het is ijskoud.

0: Middelbare Soul Classic, putje in het fietshok met Narcotic Trust en I Like It. Zometeen de man die een hit schreef over een wereldstad, maar die er zelf nog nooit voor gewerkt.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Hé, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
8: Greenwave.
9: Hey Remo!
10: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
9: Hey Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Een team grootschalige opsporing van de politie onderzoekt de dood van een vrouw in Venlo. Haar lichaam werd zaterdagmiddag gevonden in het struikgewas aan de Maas. In het onderzoek werken verschillende rechercheurs samen met andere specialisten om precies in kaart te brengen wat er is gebeurd. De politie heeft de identiteit van de vrouw nog niet gedeeld. Limburgers maken zich veel meer zorgen over extreem weer dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek door het ANP en Kieskompas. Driekwart van de Limburgers maakt zich zorgen over de gevolgen van extreem weer, bijvoorbeeld hoge temperaturen, grote droogte of enorm veel neerslag in korte tijd. Landelijk is dat maar 63%. Het minst bezorgd zijn de Friezen. Het is nog maar de vraag of de kerktoren van Beek gered kan worden. De toren staat op instabiele grond en verzakt en dat veroorzaakt ook weer schade aan de rest van de kerk. Reparatie kost zeker €2,2 miljoen, maar er is maar €1,2 miljoen beschikbaar. De hoop is nu gevestigd op de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die beslist in september of er subsidie komt voor herstel. Het alternatief is een noodoplossing om de gewelven te redden. En steeds meer patiënten van het Maastricht UMC Plus worden geopereerd in het ziekenhuis van Weert. Daarmee worden de wachtlijsten voor operaties korter. Door eenvoudige operaties naar het Sint-Jans-gasthuis te verplaatsen krijgt Maastricht meer ruimte voor academische zorg. Ook zorgt het ervoor dat de zorg in Weert in stand blijft. Vooral bij orthopedie en gynaecologie worden patiënten vanuit Maastricht naar Weert doorverwezen.

Simple Minds and Don't You Forget About Me. Dit is L1 Hit Up. En wat is Dine 4? Even doorgeven via de site l1.nl. Vanaf komende maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met natuurlijk in de prijzenpot een chocoladeverrassing.

De man die een hit had geschreven over Budapest wordt er zelf nog nooit geweer. Goed verhaal, hè? George Ezra. En hoi en bedank ook nog van Zoemar Bialeen. De lekkerste Limburgse parels trouwens. Te vingen via de site van ons l1.nl/Plattenweg. Het is Hit Hoppen L1 met Take That. Zometeen na de hit van David Guetta en Sia.

Wat gebeurt er met beelden, kelken en kruisen na de sluiting van een kerk? Nou, het complete verhaal is te vinden via l1news.nl. Zometeen die Belgische beuker van Lasgo and Something achter Wiz Khalifa en Charlie Puth. Dit is See You Again. It's

0: bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we het alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Hey Remo!
6: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport slapelen zich op en de financiële problemen worden alsmaar groter. Dat blijkt uit de provinciale voortgangsrapportage over het vliegveld. Een team grootschalig onderzoek van de politie houdt zich bezig met de vondst van een dode vrouw dit weekend in Venlo. En Limburgers maken zich veel meer zorgen over de gevolgen van extreem weer dan andere Nederlanders. 3/4 van onze provinciegenoten is bezorgd over bijvoorbeeld droogte en extreme hitte, blijkt uit onderzoek van het ANP en Kieskompas.
11: Dit is L1 met het nieuws van 2:00.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 5:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey Frank.
14: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
13: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
14: Oh ja, joh.
13: Gereedschapkist, meterkast.
14: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
13: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
14: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
15: Top! Jij blijft Bob.
13: Mafkees.
14: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
16: Ben je minder goed ter been?
1: Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.

Luc in het ritme. De show is aan begonnen. Jorde M, People BL1 in Hithappen. Wat is die navief? Geef het even durf. Vanaf volgende week Gunt Verweer starten met een nieuwe ronde. L1.nl, dat is de spot. Hier is Ton Engels, Dave en Os.

Johnny Hates Jazz. Ja, wat houdt hij dan van? Misschien wel van het Limburgse Terke. Strakke 15:40 op L1. Het is hit op 23 à 24 graden in de provincie met Jazz Clint nu. En Hold My Hand. Standing in.

0: The Counting Crows en een beetje Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi, dit is L1. Zometeen de bijna profvoetballer op zender. En je hoort van deze bijna profkeeper ook nog Sister Sledge. Ja, ik hoor goed hè, met keepen. Ja, vooral als ik dat brilje op had. Ik sprong nog naar links terwijl mijn maat al bezig waren met de derde helft in de kantine.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op en de financiële problemen worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een provinciale voortgangsrapportage over het vliegveld in Beek. Zo kan nog altijd niet de volledige lengte van de start- en landingsbaan worden gebruikt. Dat wordt naar verwachting pas eind volgend jaar geregeld en dat is nadelig voor vrachtmaatschappijen. Ook blijken de ambities voor elektronisch vliegen te optimistisch en blijft het aantal passagiers achter bij de verwachtingen. Provinciale Staten debatteert op 4 september opnieuw over het noodlijdend vliegveld. Het is nog maar de vraag of de kerktoren van Beek gered kan worden. De toren staat op instabiele grond en verzakt. En dat zorgt voor schade aan de hele kerk, vertelt pastoor Marcus Kenis.
9: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
8: Reparatie kost zeker €2,2 miljoen, maar er is maar €1,2 miljoen beschikbaar. Een man met een vuurwapen op zak is gistermiddag opgepakt in Venray. Dat gebeurde na een melding over een verdachte situatie. Twee mannen werden door de politie gecontroleerd, waarvan er één een wapen bij zich droeg. De man van 30 bleek bovendien nog een gevangenisstraf open te hebben staan in Polen. Daar heeft hij nog 10 maanden cel te goed, daarom wordt hij overgeleverd. En Limburgers maken zich veel meer zorgen over extreem weer dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek door het ANP en Kieskompas. 75% van de Limburgers maakt zich zorgen over de gevolgen van extreem weer. Bijvoorbeeld hoge temperaturen, droogte of juist enorm veel neerslag in korte tijd. Landelijk maakt maar 63% zich zorgen. Het minst bezorgd zijn de Friezen. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met af en toe stapelwolken. Het wordt zo'n 24 graden. Later deze week weer zomerse temperaturen.

Voetballer Tom Grennan en Don't Break My Heart en de classic van Sister Sledge en All American Girls. Misschien is dit wel een van Tine favorieten voor de Vief. Geef het even durf via de site L1.nl. Want och, weer komen weer terug in het ritme vanaf volgende week. De Vief in hithappen. Het is L1 met Nate Oerlottum zo meteen na de hit van Ella Langley. Dit is Tuesday in Texas, L1. Just

Nee, doe Lottem en halt mij eens vast. Dit is L1. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer provinciegenoten zich zorgen maken over de gevolgen van extreem weer, langdurige droogte en heftige buien. Op L1nieuws.nl vind je een tabel hoe mensen hierover denken in de provincie en de rest van Nederland. Het is Hit Happen L1 met Nio, Mist in

0: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
1: Ik mag graag tuinieren.
2: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
3: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
4: Ik niet.
0: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
6: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
7: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op en de financiële problemen van het vliegveld worden alsmaar groter. Dat blijkt uit de provinciale Volkskrant-rapportage. De politie in Venray heeft gistermiddag een man opgepakt die een vuurwapen bij zich droeg. De 30-jarige Pool bleek in eigen land ook nog eens 10 maanden cel te goed open hebben staan. En Limburgers maken zich veel meer zorgen over de gevolgen van extreem weer dan andere Nederlanders. Driekwart van onze provinciegenoten is bezorgd over bijvoorbeeld droogte en extreme hitte, blijkt uit onderzoek door het ANP en Kieskompas.
13: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim €300.000. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden.
15: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
16: Wow.
15: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Heels. De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags. Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
17: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.

Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Ja, ben je er klaar voor om een viefje in te schikken? Nou, ik geef dich tot komende maandag, hè, want dan heb ik 10 vief nodig. Via de site l1.nl, even 5 stuks droppen. Ben je dan op de

Truc in het ritme. Dit is L1. De show is begonnen. En vanaf volgende week Gunther weer starten met de Vief. Even Vief stuks droppen. Dat kent via de site L1.nl. Misschien is dit wel een van Dine favorieten. Lost Frequencies en Zonderling. Dit is Crazy Be L1. Oh,

0: Zometeen om 15.40 een nieuwe ronde van het Limburgse tegen, inclusief de zanger die meer stomerijbonnetjes dan tankbonnetjes had. En het laatste Limburgse nieuws van 8 uur komt eraan.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
2: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
6: Wat een goed plan.
5: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
6: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
5: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
9: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden bij de Maas in Venlo is een 40-jarige vrouw uit Venlo. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Voorbijgangers vonden het lichaam in de struiken aan de professor Gelissen singel. De politie heeft inmiddels een team grootschalige opsporing ingezet om de zaak te onderzoeken. Het is nog maar de vraag of de kerktoren van Beek gered kan worden. De toren staat op instabiele grond en verzakt. En dat zorgt voor schade aan de hele kerk, vertelt pastoor Marcus Kenis.
10: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
9: Reparatie kost zeker €2,2 miljoen, maar er is maar 1,2 miljoen beschikbaar. De hoop is nu gevestigd op de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die beslist in september of er subsidie komt voor herstel. Een alternatief is een noodoplossing voor alleen de gewelven. De tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op en de financiële problemen van het vliegveld worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een provinciale voortgangsrapportage over de luchthaven in Beek. Zo kan nog altijd niet de volledige lengte van de start- en landingsbaan worden gebruikt. Dat wordt naar verwachting pas eind volgend jaar geregeld en dat is nadelig voor vrachtmaatschappijen. Ook blijken de ambities voor elektronisch vliegen te optimistisch en blijft het aantal passagiers achter bij de verwachtingen. Provinciale Staten debatteert volgende week op 4 september opnieuw over het noodlijdende vliegveld. En een man met een vuurwapen op zak is gistermiddag opgepakt in Venray. Dat gebeurde na een melding over een verdachte situatie. Twee mannen werden door de politie gecontroleerd, waarvan er één een wapen bij zich droeg. De man van 30 bleek bovendien nog een gevangenisstraf open te hebben staan in Polen. Hij heeft nog 10 maanden cel te goed en wordt overgeleverd. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met af en toe stapelwolken. Het wordt zo'n 24 graden. Later deze week weer zomerse temperaturen.

0: Lekker, de Brothers Johnson en Stamp. Dit is L1. Kijk eens even op de klok, de Gunfer met een nieuwe ronde. Daar komt-ie maar. Chop, chop, chop, chop, chop.
1: Dit is L1.
2: Limburgske

So, da waren!

zomerhit van de Boza en McNuttick. Zometeen Paul op de Radio 4-7. Nieuwe episode van L1 Vandaag. Inclusief een nieuwe opgave van de Neutquiz.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional. Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden aan de Maas in Venlo blijkt van een 40-jarige Venloze. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. De tegenvallers van Maastricht-Aken Airport stapelen zich op en de financiële problemen worden alsmaar groter. Dat blijkt uit de provinciale voortgangsrapportage over het vliegveld. En de politie in Venray heeft gistermiddag een man opgepakt die een vuurwapen bij zich droeg. De 30-jarige Pool bleek in eigen land ook nog eens 10 maanden celtegoed open te hebben staan.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
11: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park, Venlo. Tickets via eventim.nl.
8: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: Ballet op LA Radio met Only When You Leave.
1: LA Vandaag.
0: Op weg naar de avond van 24 augustus is dit LN Vandaag. Hier huurst het belangrijkste uit Zuid-Limburg van vandaag. Hier is bijvoorbeeld straks een reportage over de eerste sjaaldag. Want inderdaad, na 6 weken van uitslapen, speulen en niks doen, moesten de basissjaalleerlingen weer in de bankjes. En dat is best even wennen voor de kinger, maar ook voor deze man.
2: Ik vind het niet leuk. Nee.
3: Waarom niet?
2: Ja, omdat ik het heerlijk vind als hij thuis is. Maar school is ook belangrijk. En over een jaar gaat hij naar de middelbare. Dat is nog erger.
0: Ja, het lachen zal er snel voor gewoon. Later meer hij over op LN Vandaag. En de geboorte van den Kink, dat is natuurlijk een dag om niets te vergeten. Dat geldt ook voor Naomi Snepershoed-Beek. Maar door een bacterieinfectie ligt ze sinds de geboorte van haar zoontje al 9 jaar lang vooral in bed.
4: Het is leven en zwangerschap. Als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, het hele verhaal van Naomi just straks in deze uitzending. Verder natuurlijk de vaste onderdelen in LN Vandaag. Dat is de Neutsquiz. Daarmee kunt ze 2 keertjes winnen voor een prachtige theatervoorstelling op Cultura Nova in Heerlen. Dien keuze uit 3 popliedjes in het grensgeval. En zo dadelijk natuurlijk de razendsnelle spreekbeurt door Dave Christophe. En muziek. Veel muziek. Voor onderweg, Toes of een met.

0: Betrouwbaar. L1 vandaag.
1: Ja, dat zien we weer. Straks gewoon verlustelen naar de razendsnelle spreekbeurt. Maar eerst Quant Hippen met Straks.
2: Straks, als de zon gaat schijnen, vol, kun weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks, als een lege strote, leven is losgeloten.

Omgekeerd, Quante Hiphoed Venlo met straks... In LN vandaag nu een bijzonder onderwerp. Alles schuurt van de Parkstadwet. Die geldt al in de gemeentes Heerlen en Kerkrade. Brunsum begint er met op 1 oktober. En die wet die moet ervoor zorgen dat er niet te veel kwetsbare inwoners uit de overvolle Randstad hij in Parkstad komen. Wie dan? Snapst het?

0: Simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp. Here we go.
1: Ja, here we go.
2: Razendsnelle spreekbeurt. De wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek van 22 december 2005 is een Nederlandse wet die werd aangenomen om het aantal personen met een laag inkomen te reguleren in stedelijke woonwijken, wooncomplexen en straten.
3: Een wet waarmee je de leefbaarheid in een wijk verbetert.
2: De wet is bedacht in Rotterdam en de bijnaam Rotterdamwet kwam er doordat Rotterdam in 2006 de eerste gemeente was die hem toepaste.
4: De Rotterdamwet.
2: Hij wordt gebruikt in Heerlen, Kerkrade en nu dus Brunsum, waar de wet de Parkstad wordt genoemd.
3: Wat is de Parkstadwet?
2: De wet kan gebruikt worden wanneer een gebied aan twee minimumvoorwaarden voldoet.
5: Je moet inkomen uit werk hebben.
2: 25% van de bewoners moet niet actief of werkeloos zijn. En 45% van de huishoudens moet een laag inkomen hebben.
6: Criminele broeinest in de Limburgse.
2: De gemeenteraad wijst het gebied dan aan als kansenzone en dient een aanvraag in bij de minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
6: Te hoog staan in de verkeerde lijstjes.
2: De wet beoogt een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid door bevolkingsgroepen te weren of juist met voorrang toe te laten.
7: Oh, einde spreekbeurt.
1: Dank u, dank u wel. Dave Christoph voor de razendsnelle spreekbeurt van vandaag. Morgen, zelfde tijd, zelfde LN Radio. Weer een nieuwe spreekbeurt. Dat gaat maar door en door, iedere dag van maandag tot met vrijdag. Een van zeer interessante onderwerpen.

0: Het prachtige geluid van Destiny's Child. Hey, op LN Radio in het programma LN vandaag met Survivor. Achterin komt het hebben over het Songfestival. Want daar is het met aan de hand. Het is echt wat ze noemt een grensgeval.
1: Right from the start, you were a thief. You stole my heart. And I, your willing victim.

0: Pink en Nate Roos en Just Give Me A Reason. En weer doen we niet met aan het Eurovisie Songfestival. Humberop Avro Tros vindt dat het Leedjesfestijn een podium van verdeeldheid is geboren. Dit terwijl het in de vorige eeuw dat festival juist is opgericht om mensen en landen met elkaar te verbinden. Avro Tros snapt niet dat landen met kunnen doen aan het Songfestival die in oorlog zien.
1: Wij zijn hier voor de vrede, hè?
2: Vrede! Ja. We zijn allemaal voor die vrede.
1: Laten wij drinken op die vrede. Bravissimo.
0: Ja, de vrede. Daar gaat het dus om. Daarom een grensgevalletje Songfestival bijdragen waarin de vrede centraal staat.

0: Marie Myriam met Loiseau et l'enfant. Natuurlijk Nicole met Ambition Freedom en Vrede als stip aan de horizon in Ik zie een ster van Mouth en McNeil. Wie van de drie wil je horen hier in deze uitzending? Laat het horen via de L1-app.
1: Hackert Autogroep. De plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hackert, beweegt Limburg.
2: De Brand 3-5 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
1: Denk nu bij Hackert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
3: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
4: Ik mag graag tuinieren.
5: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
6: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
7: Ik niet.
3: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
9: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
11: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
10: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Hey Raymond!
13: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Hey Raymond!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
0: Alle 5 uur is, dit is het LA Nieuws met Arthur Hubers.
14: Goedemiddag. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden bij de Maas in Venlo is van een 40-jarige vrouw uit Venlo. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Voorbijgangers vonden haar lichaam zaterdagmiddag bij de professor Gedese Singel. De politie heeft inmiddels een team grootschalige opsporing ingezet om de zaak te onderzoeken. De tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op en de financiële problemen worden steeds groter. Dat blijkt uit een provinciale voortgangsreportage over de luchthaven in Beek. Zo kan nog altijd niet de volledige lengte van de start- en landingsbaan worden gebruikt. Dat wordt naar verwachting pas eind volgend jaar geregeld en dat is nadelig voor vrachtmaatschappijen. Ook blijken de ambities voor elektronisch vliegen te optimistisch en blijft het aantal passagiers achter bij de verwachtingen. Provinciale Staten debatteert op 4 september opnieuw over het noodlijdende vliegveld. Het is nog maar de vraag of de kerktoren van Beek gered kan worden. Die toren staat op instabiele grond en verzakt. En dat zorgt weer voor schade aan de hele kerk, vertelt pastoor Marcus Kenis.
15: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
14: Een reparatie kost zeker €2,2 miljoen, maar er is maar €1,2 miljoen beschikbaar. De hoop is nu gevestigd op de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die beslist in september of er subsidie komt. Het alternatief is een noodoplossing voor alleen de gewelven. En een bezorgde ouder in Venlo is de parkeeroverlast bij de Rudolf Steiner School helemaal zat. Wie hier parkeert is een aap, is met gele verf op het trottoir gespoten. Voor de school geldt een parkeerverbod, maar dat lappen ouders die hun kinderen naar school brengen massaal aan hun laars. En het weer. Het is vandaag een zonnige dag met af en toe stapelwolken. Het wordt zo'n 24 graden. Later deze week zomerse temperaturen.
0: Dankjewel, Arthur.

0: een geweldige klassieker hoort te verheyen bij LN vandaag op de radio. Jerry Rafferty en Baker Street. En te bedenken dat de man Oetsje had gedacht dat de saxofoon er eigenlijk goed moest, want dat deed iedereen al. Nou, het is toch eigenlijk het markerende van het ganse nummer geworden. Verkijk even naar de snelweg, want er is het een en ander veranderd op de Limburgse wegen. A2 bijvoorbeeld in zuidelijke richting tussen knooppunt Leenderheide en Leeden staat meer dan 5 minuten vertraging. De N2 in noordelijke richting moest rekening houden met een afsluiting bij Maastricht Centrum Zuid knooppunt Kruisdonk. De weg is daar touw. En op de N277 in noordelijke richting bij Kessel Maasbree. Dan moest de rekening houden met zo'n 20 minuten vertraging.
1: L1 vandaag met Paul Verstegen.
0: En zometeen hebben we een heel bijzonder verhaal. Heeft alles te maken met hun en speelde zich af dit weekend. Gewoon voor zometeen Gert van Lattenhuren. Gewoon, omdat het zo leuk is.

0: Ook hier bij L1 vandaag daarvoor Omi en Cheerleader. Ja, voldoen dit omdat we het echt hartstikke leuk vinden. Het is gisteren gebeurd en de monster eigenlijk al voortdurend voor door de knieën. Maar dat is de meute weerd. In Dieteren wordt er namelijk een tackle treffen.
1: Een tackle is geen hond, zeggen ze. Dat is een de prins onder de honden. Wij zijn personeel. En de hond is de tackle.
2: Vraag je meer aandacht dan dat je ze aandacht wilt geven af en toe?
3: Meer dan een andere hond?
2: Ja, denk ik wel. Ja. Ja, het zijn echte aanstellers soms.
3: Wat maakt een tackle zo speciaal?
4: Ja, dat ze zo'n lang lichaam hebben en heel aanhankelijk zijn.
3: Is het leukie?
1: Tackle sleept jou helemaal uit jouw leefwereld als je moe bent of als je ziek bent. En tackle leeft met jou mee.
4: Hij is een beetje bang voor alle honden.
3: Dus eigenlijk is het helemaal geen goede plek voor hem hier?
4: Nee, eigenlijk niet. Maar ja, vriendjes maken is wel leuk.
5: Zo, is het een box?
3: Even checken of je het gooi gekocht hebt.
6: Ja, we zullen hem even aan laten keuren. Hè. Tot nu toe deed het gevoel zich wel goed.
3: Is Puk goed gekeurd?
7: Ja, waarom niet? Het is geen topper, maar het is ook geen slechte hond.
8: Voor ons is het wel een topper.
3: Heb je er ook al tegengekomen die niet goed zijn?
7: Jazeker, meer als genoeg vandaag. Dat zijn de meeste wat ik er nog toe tegen ben gekomen, zijn kortorgen.
3: En wat doog je niet aan dan?
7: Nou, de borstbeen is aan de hand. Het is te kort. Dat moet ook doorlopen. Net zo goed.
3: Of zeggen ze, de hond lijkt ook een beetje op het baasje?
2: Jawel, toch wel. Lui af en toe.
0: Chique verslaguur van Mervin van Leeuwen wordt dat. Het is 30 minuten voor 5.

0: Sambiar en 12 to 12. Alleen vandaag, daar luisteren ze naar. Ja, voldoen weer niet met aan het Eurovisie Songfestival. Omroep AVRO TROS vindt dat het Liechtenstein een podium is geboren van verdeeldheid. Dit terwijl het in de vorige eeuw is opgericht om lui en lan bij elkaar te brengen. AVRO TROS snapt niet dat de landen die meedoen aan het Songfestival in oorlog kunnen zien. En daarom vandaag een grensgevalletje Songfestival bijdragen, hoe in de vrede centraal staat. Kees Maroet.
1: Het grens.

ze Marie Myriam met L'Oiseau et l'Enfant. En natuurlijk Nicole met Ambition Vrede. Dat ging zonder meer over de vrede. Maar Vrede en stip aan de horizon in Ik zie een ster van Mountain McNeil. Dat was natuurlijk ook een prachtige bijdrage. En weer volgen nu welke mossen te beuren. Jan Jansen die altijd goed is, zag, doeg met Mountain McNeil.

Het Songfestival 1974. Mouth & McNeil. En Ik Zie Een Ster. Stip aan de horizon voor de vrede. Misschien volgend jaar een Songfestival van Motten maar even afwachten. En of het doet gezonder wordt dit jaar, dat is ook nog maar even de vraag. Van Onderhoed bij Sintaler. Dit is Welkom in Limburg. Ja, dit is ook Welkom bij Alain.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
5: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden aan de Maas in Venlo blijkt van een 40-jarige Venlose. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. De tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op en de financiële problemen worden alsmaar groter. Dat blijkt uit de provinciale voortgangsreportage over het vliegveld. En ouders in Venlo zijn in actie gekomen tegen ouders die fout parkeren als zij hun kinderen naar school brengen. Wie hier parkeerde zijn aap is op een trottoir gespoten waar regelmatig bezorgouders hun auto's illegaal neerzetten.
7: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden.
9: We beginnen met verkeersinformatie op de A2 in het zuiden tussen Oostmaarland en knooppunt Kruisdonk in noordelijke richting. Daar is de weg afgesloten, daar staat namelijk een kapotte auto en die moet weer weggeslept. Dan de N276 in zuidelijke richting tussen de aansluiting met de N294 en de afslag Sittard. Moest rekening houden met meer dan 6 minuten vertraging. Heb je een file of een flitser gezien? Geef het aan en eens door op de LN-app. Kunnen we het weer laten huren aan de Lustreers.
10: Bent u onzeker op uw fiets? En bang dat u misschien valt? Mobiliteitswereld Sittards heeft nieuwe en gebruikte driewielfietsen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
11: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
10: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
12: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Brothers.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Met het nieuws van vandaag. En we beginnen met een geval van, ja, lui die alle pech in de wereld hebben. Naomi Oet Beek is daar een groot voorbeeld van. Ze ligt 24 uur per dag in haar bed. Na de geboorte van haar zoon liep ze een bloedvergiftiging op. En nu, 9 jaar later, zien de gevolgen nog steeds enorm. Hulpvragen, dat deed ze liever niet, maar ze snakt naar meer ruimte in haar hoes, zodat ze haar levenskwaliteit kan verbeteren. En dus startte het gezin een geldinzamelingsactie.
2: Ja, die heeft huisgehouden in het lichaam. En die heeft het hele bekken, spieren, zenuwen, lymfe helemaal opgegeten. En dat is onherstelbare schade. Dus sindsdien ligt ze in bed en ja, kan ze niks. En heeft gewoon dagelijks heel veel pijn.
3: Ik denk aan mijn zoontje, ik denk aan mijn man. En dan denk ik, ja goed, daar ga ik voor. Zij zijn mijn drijvende kracht, want anders had ik al lang de handdoek in de ring gegooid. Het is leven in een dwangbuis, als ik het zo mag zeggen.
4: Sommige dingen kan ik wel met mama doen, zoals ballon overgooien, elke vrijdag bij mama slapen. Dat we samen een filmmiddag hebben.
2: Ze kan niet veilig naar het toilet komen, dus vandaar dat de poster net naast het bed in de woonkamer. Ja, en als ze de behoefte zou moeten doen als ze bezoek hebben, dan moet iedereen maar even aan de kant. Ja, heel cru, maar zo is het wel.
5: Een elektrische rolstoel is onderweg.
3: En dan kan ik wel met ze ook weer aan tafel gaan eten.
5: Maar die past weer niet door de deur van het toilet. En dus is de allergrootste wens van het gezin een nieuwe badkamer op de begane grond.
6: Crowdfunding opgestart, hè? En je zou denken dat er in Nederland een soort bepaald zorgsysteem is waardoor je wordt voorzien van misschien wel een nieuwe badkamer.
2: Ja, helaas valt het huidige beleid daar buiten. En ja, omdat het zo'n zeldzame ziekte is, val je uit ieder standaard vakje. En daardoor mis je gewoon heel veel hulp die hard nodig is.
4: Als ik en papa iets alleen gaan doen, dan mis ik toch mama.
0: Dit was een verslag van Kim Langerslag.
1: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 Vandaag. Let me.

0: Ja, de soul die spat uit je speakers. Tina Turner zei mijn opa altijd vroeger, maar het is natuurlijk Tina Turner. En Happy Together, let's stay together. Alleen vandaag, daar luister je naar. Ja, de scholen zijn weer begonnen, de scholen zijn weer begonnen. Binnen Schoolplein zullen er vandaag tranen hebben gevloeid, natuurlijk. Niet alleen de leerlingen die er echt helemaal geen zin in hadden. Misschien ook wel de ouders die hun kleuter voor de eerste keer naar binnen zien lopen naar dat klaslokaal en denken van oké, nu is weer een hele nieuwe fase aangebroken. Na 6 vrije weken begon het gewone ritme vandaag weer. Zoals in Gennep.
1: Wij zijn nu 4 en wij zijn heel spannend natuurlijk.
2: En we hebben nieuwe boekjes. We gaan rekenen.
1: En we hebben nog een paar nieuwe dingen. Een pen. En nog een gun.
3: Ik was gisteren naar vakantie en dan wil ik niet meer naar school.
4: En dan word je wakker gemaakt en dan?
3: Dan vind ik het niet leuk dat ik naar school moet. Anders dan moet ik heel veel werken en dan ben ik heel moe.
5: Ik vind het niet leuk. Nee.
4: Waarom niet?
5: Ja, omdat ik het heerlijk vind als hij thuis is. Maar school is ook belangrijk. En over een jaar gaat hij naar de middelbare. Dat is nog erger.
4: Hoe ging het vanmorgen thuis?
6: Nou, prima. Het zat er wel zin in, 6 weken vakantie. Dus en papa en mama ook wel.
4: Is het lastig om nu weer naar school te gaan?
3: Een beetje.
4: Ja. Wat is het lastige eraan?
3: Niet bij je moeder zijn.
5: Oh, ga je me missen? Maar ik ben altijd dichtbij, toch?
7: Maar na 6 weken iedereen weer terugzien. En het enthousiasme wat je dan ook weer terugkrijgt van de kinderen en van de ouders, dat vind ik heel mooi.
1: Wij hadden toch eerst oortjes?
2: Ja.
1: En nu mogen we koptelefoon, dus dat is best wel handig.
0: Ja, ze konden er alleen maar op vooruit en ze zien hartstikke enthousiast. De eerste schooldag zit er alweer op en dat gaat nu vlot door. Iedere morgen weer opstond op de doordeweekse dag, optiet en daarna weer lekker boven de beuk. Dit was een bijdrage van Ruud van Broekhoven. Ook dit vooral kunt u weer kijken op onze Nuitsite lenieuws.nl.
8: L1 Vandaag met Paul Verstegen.
0: Maak ik me veerdig. Want nog even kus en dan speulen we van weer. De L1 Vandaag Nuitsquiz. Met een zeer interessante vraag. Hoeveel ik benieuwd vind of Geert goede antwoord weet. Maar eerst, muziek goed eigen boeien, minste kinder.
8: Hey,

0: Travassi. Wassen, wassen, wassen. Bij Dis Mensenkinder uit Venlo met een mooie dame.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: De vraag die te maken heeft met de actualiteit op dit moment. Twee tickets van de voorstelling Kwaknas en Naas en Huba de Graaf op 3 september in, op Cultura Nova in Heerlen zien daarbij te winnen. En stieg het goeie antwoordwets op deze vraag. En voorzien heel benuit... of Geer het goeie antwoord werd van deze vraag. Want het is best wel een ingewikkelde vandaag, moet ik zeggen. We moeten dus even gaan verplaatsen in een ziekenhuis. Daar moeten we even naartoe. Een ziekenhuis.
2: Gang. On the gang.
0: Ja, als je dit huis, dan denk je waarschijnlijk... oh, het is het ziekenhuis van Maastricht.
3: Trouwvlas.
0: Dat zou je denken, hè. Maar dat is toch echt niet zo. Dit is een ziekenhuis op een heel andere plek in Limburg, boe veel patiënten uit Maastricht liggen. En dat is voor Maastricht en heren dan wel boe hun stad, maar ze worden wel binnen een half jaar ieder geholpen aan hun kwal.
4: Massekika, een giraaf.
0: Met de vraag is, in welke Limburgse woonplaats ligt dat ziekenhuis boordevol Maastrichtse patiënten? Boe ontfermen ze zich over al die Schengen.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Van deze maandag 24 augustus. Sam Fender en Olivia Dean op LN Radio met Remy en... Sjoe nummer uur. Krijg altijd goede zin van. Van deze trouwens ook. Die brengt ons langzaamaan naar het neus van 5:30 met Arthur Hubers. Elton John en Kiki D.

0: Wilt stiekem bal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zorg begint bij die.
1: Honda Gazonmaaier, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Hey Frank.
3: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
2: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
3: Oh ja, joh.
2: Gereedschapkist, meterkast.
3: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
2: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf Kees.
3: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hey Raymond!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey Raymond!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
21: Half 6 geweest is het LN Neuts met Arthur Hubbers.
22: Goedemiddag. Met nog 5 maanden te gaan is het nog altijd zoeken naar een geschikte locatie voor de finale van het Limburgs Vastelovensleedjesconcours, het LVK. Het evenement wordt gehouden in Weert. De organisatie is in handen van de stichting Bospop en carnavalsvereniging De Rogstijkers, en die weten al sinds in november vorig jaar dat het LVK in Weert gehouden wordt. De organisatie had in eerste instantie een vergunning aangevraagd voor het voormalig kazerneterrein, maar dat plan is inmiddels van de baan. Waar het evenement met zo'n 7500 bezoekers dan wordt gehouden, blijft voorlopig de vraag. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden bij de Maas in Venlo is een 40-jarige vrouw uit die plaats. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Voorbijgangers vonden haar lichaam zaterdagmiddag bij de professor Gelissen Singel. De politie heeft inmiddels een team grootschalige opsporing ingezet om de zaak te onderzoeken. Het is nog maar de vraag of de kerktoren van Beek gered kan worden. De toren staat op instabiele grond en verzakt, en dat zorgt voor schade aan de toren en de rest van de kerk, vertelt pastoor Marcus Kunis.
23: Boven het orgel kun je heel goed de scheuren zien, maar ook richting de toren. Hè. Dus overal scheuren die ook wijzen op de verzakking van de toren die de gewelven uit elkaar trekt. Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen.
22: Reparatie kost zeker 2,2 miljoen euro, maar er is maar 1,2 miljoen beschikbaar. De hoop is nu gevestigd op de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Die beslist in september of er subsidie komt voor het herstel. Het alternatief is een noodoplossing die alleen de gewelven moet redden. En de tegenvallers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op. De financiële problemen voor het vliegveld worden alleen maar groter. Dat blijkt uit een provinciale voortgangsrapportage. Zo kan nog altijd niet de volledige lengte van de start- en landingsbaan worden gebruikt, en dat wordt pas naar verwachting eind volgend jaar geregeld. Dat is nadelig voor vrachtmaatschappijen. Ook blijken de ambities voor elektronisch vliegen te optimistisch en blijft het aantal passagiers achter bij de verwachtingen. Provinciale Staten debatteert op 4 september opnieuw over het noodlijdende vliegveld. En het weer. Vandaag een zonnige dag met af en toe stapelwolken. Een temperatuur van zo'n 24 graden. Vanavond koelt het af tot ongeveer 15 graden. Morgen meer bewolking en kans op regen. Later deze week zomerse temperaturen.
21: En vier keer nog even op de weg. A2 in noordelijke richting bij Gronsveld. Meersen moest er rekening houden met Miendaan. 4 minuten vertraging, sorry. En dan hebben we nog even kieken. De A73 in zuidelijke richting tussen knooppunt Zaanderheiken en Venlo-Zuid. Ook daar moest er rekening houden met 4 minuten vertraging of mee. Tot slot de N276 in zuidelijke richting bij Geleen-Sittard. Miendaan, 4 minuten vertraging. Heb stiekem file of flitser gezien? Geef het dan snel door op onze LN-app. Geef het weer door op de radio.

En denk genoeg, hoe heet het over? Nee, James Blunt, natuurlijk over al onze lustreers. Zo dadelijk komen we nog even terug op de eerste Sjaaldag. Want er zien nog kinderen die het Nederlands totaal niet machtig zien. En ook zij hadden vandaag hun allereerste Sjaaldag.

0: my heart.
1: Dua Lipa.
2: L1 vandaag.
1: De eerste sjaaldag is al spannend. Dat geldt zeker voor de leerlingen van de Talsjaal in Panningen. Talsjaal biedt onderwijs aan anderstalige kinderen. Bijvoorbeeld kinderen die wonen op een opvanglocatie van het COA. Maar in het gemeenschapshuis in Panningen, Boezen-Zalten, daar wordt alles een beetje te klein. En dus is er nu een nieuw sjaaljaar, maar ook een nieuw gebouw.
3: Het is natuurlijk altijd spannend, hoe komen mensen terug? Nou, het team is echt met volle energie teruggekomen. Ze hebben er heel veel zin in en we gaan er een mooie start van maken.
4: We lopen over de stoep, heb ik net verteld, niet over de straat.
5: We hebben kasten, we hebben boeken, dat gaat in de bibliotheek. We hebben buitenspelen, dit is groter en beter en mooier.
6: Dit is een school. Weet je, kinderen hebben behoefte aan rust en structuur en een schoolgebouw. En we waren ontzettend blij met waar we zaten. Maar ja, dit is wel echt een schoolgebouw. En voor de kinderen voelt dat anders. Voor onze leerkrachten voelt dat anders. Dus wij zijn hier heel erg blij mee. Eigenlijk net als dat we in Nederland gewoon de normale lessen hebben bij de reguliere scholen, worden hier de lessen ook zo gegeven. Maar je wordt wel meer taalsteun geboden.
5: Door die weekend dat we hebben het gekregen, zomervakantie, is die niet goed, want hebben wij alles vergeten.
3: Iedere keer ben ik ook wel echt oprecht ontroerd, zeg maar, als de kinderen op school komen. En ook als ik zie hoe gemotiveerd ze zijn om te leren.
4: Ik zie maar één vinger.
1: Eén vinger op de Talsjaal in Panningen.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. L1 vandaag.
1: En ook dit vooral kunt ze lezen op onze uitsite L1nieuws.nl.

BLN pakken vooral te doen met Leefde voor Limburg. Maar Meatloaf deed het een stapje hoger. I'll do anything for love. Wordt zij bij LN vandaag. Zet ik mijn schrap. Voor vandaag nog eens even de neutsquiz doornemen. Kieken of er goeie reacties al binnenkomen op de vraag van vandaag.

0: Slow Hands. Daar gaat het over bij Niall Horan. Slow Hands. Zo is dat.
1: L1 Vandaag. De nieuwsquiz.
0: Nou, jonge jongens, toch. De app van L1 is zo'n beetje ontploft. Wat veel reacties zijn er binnengekomen. Ja, ik ga dadelijk eens allemaal luisteren. Want er zijn heel veel luisterappjes doorgezegd. En dan mag ik altijd even kijken. Ja, wat hebben de leunen gezag? Maar dat gaat helemaal goed komen. Hij is een tweede kans. Luister goed. Misschien heb gerund. Gooi je antwoord paraat. En kind genoeg meedoen aan de Nuitsquiz. Twee tickets van de voorstelling Kwaknas van Naas en Hubert de Graaf. Op 2 september op Cultuur en Oven Heerlen. Die zien voor dich. Als ze het snelste en een goeie antwoord geeft op deze vraag. En daarvoor moesten dich even verplaatsen naar het ziekenhuis.
2: Shang. On the gang.
0: Ja, als ze dit huurst, dan denk ze waarschijnlijk. Oh, dat is het ziekenhuis in Maastricht.
3: Trouwplas.
0: Ja, dat zou ze denken, hè. Maar dat is niet zo. Het is het ziekenhuis heel ergens anders in Limburg. Maar wel met heel veel patiënten. En dat is voor Maastricht en heren dan wel boete. De stad, maar ze worden wel sneller behandeld, sneller geholpen.
4: Chique is mij dat.
0: Ja, dat is helemaal chique, ja. Maar de vraag is, in welke Limburgse woonplaats ligt dat ziekenhuis boordevol Maastrichtse patiënten?
5: Massekika, een giraaf.
0: Hoe ontfermen ze zich over al die Schengen? Verhuren het geer.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz. Wie doen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.

Hoshko. Hoe zit dat? Turen bij LN vandaag. Wesh aan de paraplu. Voor ons meteen plaats maken. Voor de boodschappen en natuurlijk het NOS Neuts. Maar straks in vertrek met de oplossing voor de Neutsquiz. Dus alle sinds de meut weer doen te blijven luisteren naar LN vandaag. Op weg naar de avond. En deze Neem Me Wiet Weg. Helpen dat Nick Kershaw met de riddle.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
8: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het is nog altijd de vraag waar de komende LVK-finale wordt gehouden. De organisatie van het Limburgs Vastelovenslezersconcours in Weert heeft nog 5 maanden de tijd het evenement op poten te zetten. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden aan de Maas in Venlo blijkt van een 40-jarige Venloze. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. En ouders in Venlo zijn in actie gekomen tegen ouders die fout parkeren als zij hun kinderen naar school brengen. Wie hier parkeerde zijn aap staat op het trottoir gespoten waar regelmatig illegaal wordt geparkeerd.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden.
13: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, 7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1+1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
15: Oh.
14: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal.
15: Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
17: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
19: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
20: Wow.
21: Met onder andere Walter Trout, The Sinelli Brothers, Cuban Heels.
19: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
21: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
22: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: Ze zien bijna toes. De mannen van Romeo. Coming home op LN Radio.
1: L1 vandaag.
0: Ja, en wat is er vandaag allemaal voorbij gekomen op LN Radio? Nou, onder andere Rick Jansen vanmorgen in de LN Nieuws Show, alias DJ Admin. Zit het avontuur van Dutch Grand Prix in Zandvoort nu. Dat zit voor hem de gans op. Als leraar, als docent, moet hij vandaag weer aan de gang.
2: Ik heb vannacht tot 2 uur nog in Zandvoort mogen optreden. Dus het wordt een heel kort nachtje. Ik moet zeggen, ik ben wel eens fitter geweest, maar ik heb natuurlijk niet gedronken. Dus het geit wel.
0: Nou, ik ben benieuwd wie die les gegaan is vandaag. De kosten voor de renovatie van de scheve Sint-Martinuskerk in Beek die zien opgelopen tot 2,2 miljoen euro. En daarvan ontbreekt nog 1 miljoen. Dat hebben ze dus nog nodig. Een ontgoochelde pastoor, Marcus Kenis.
3: Het risico is dat de gewelven gaan instorten als we niks doen. Plan B is dat we alleen de gewelven beveiligen, zodat er niks instort, zodat iemand veilig naar de kerk kan komen. Maar dan doen we verder niks aan de toren en aan de fundamenten van de toren. En dat is dan voor de volgende generaties.
0: En dat wordt uit vandaag ieder bij LN.

Wat een chic nummer is dit van Davina Michel, Beat Me. Neuts, ja, dat is een heel bijzonder verhaal dit. Van Lindsay Paspon doet Weert. Voor de meeste lui eindigt de doet van het hoesdier met begraven in de tuin. Soms ook cremeren. En er zijn nog lui die zeggen gewoon, ja, dan bies in de prullenbak en veerdig ermee. Maar voor Lindsay Paspon doet Weert begint thuis het gans neuts. En

0: mist, verwerkt ze een verleden biechten en delen ervan in een bijzonder kunstobject. Dat zit.
1: De meeste mensen gooien ze weg. Dat is weg, dat is footsie, daar wordt niks meer mee gedaan. Ja, ik maak er nog iets leuks van. Het is een levend dier geweest, maar ik vind het juist heel mooi. Het is een soort van, zie het als kunst. Er wordt juist van iets wat geleefd heeft, wordt een kunstobject gemaakt. Het is eigenlijk een beetje begonnen in coronatijd. Toen werden ik en mijn man, we waren ontslagen en we zijn de zaak begonnen. Ik wist niet zo goed wat ik in mijn vrije tijd eigenlijk moest doen hier, omdat het toen nog niet zo druk was. En toen is dit op mijn pad gekomen en ja, eigenlijk de eerste paar dieren die mislukten. En ja, ik vond het zonde om weg te gooien. Dus zo is het eigenlijk een beetje, ik ben het gaan prepareren op een beeldje, op een poppetje. Zo eigenlijk.
2: Dus je gebruikte gewoon de delen die wel gelukt waren, die gebruikte je dan toch om er iets moois van te maken?
1: Ja, klopt. Ja, ik vond het gewoon echt zonde om weg te gooien. En ja, ik denk, als ik het op een beeldje of zo, dan is er toch nog iets van het diertje bewaard gebleven. Ja, en dat heeft goed uitgepakt. Ik heb bijvoorbeeld een rat, ja, die heeft mij thuis de boer geterroriseerd. Die heb ik uiteindelijk te pakken gekregen. Ja, en daar heb ik ook een terrorrat van gemaakt. En die heeft me alles thuis kapot gebeten. Dus ja, het is eigenlijk heel verschillend waar ik de dieren van krijg, maar je kan ze ook gewoon kopen, zeg maar.
0: Ja, die Lindsay Paspon doet weer het. Die maakt van een rat geen moordkuil. Achterin, dan weten we van wie de winnaar is van de Nuitsquiz en of er een winnaar is van de Nuitsquiz. Is het goed geantwoord?

0: Paulo Gistroet Heerle en heel veel Mandy. Ik wil heel veel Journey.
1: De LA News Quiz.
0: Want Journey die heeft onder andere gereageerd samen met heel veel anderen op de News Quiz dizendag. En ik heb er aan de lijn. Dag Journey.
2: Hoi.
0: Hallo. Boe belste van dan Journey?
2: Steven Zwiert.
0: Steven Zwiert. De naam Journey Huurignetsudex in Limburg, klopt
2: nee,
0: dat?
2: Nee, dit is Journey, van Journey Kaakman.
0: Ah, dat wist hij nou van hem?
2: Ja, die is nou dood, maar ik leef nog.
0: Zo gaat het leven, hè?
2: Ja.
0: Maar hield Dexter nog een vraag naar die naam? Zo van, is Bistig misschien, hè, heeft dit te maken met de zangeres van Earth and Fire?
2: Ja, ik kan mijn moeder toen laatst toevallig gevraagd, maar mijn moeder is lekker zelf verzonnen, dan ben ik heel blij mee.
0: Oké. Ja. Goed, vader, vandaag de neutsquiz vraag aan een hele bijzondere, want vervolgen is of dit.
3: Shang, on the gang.
0: Niet alleen in een ziekenhuis in Maastricht huren waren, maar ook in een ander ziekenhuis.
2: Ja.
0: En ja, nu vragen we ons af, hoe zou dat dan nog anders kennen dan alleen in Maastricht, dat ze dit huurs?
2: Ik dacht in Wiert.
0: In Wiert?
2: Ja.
0: En voor wat is dat?
2: Een Jans ziekenhuis in Wiert.
0: Het is een Jans ziekenhuis in Wiert. Ja, dat is helemaal goed. Dat is, ja, volgens mij wel. Ja. Helemaal goed. Van harte gefeliciteerd. Die heb ze twee keertjes gewonnen voor de voorstelling Kwaknas van Naas en Huber de Graaf op 2 september op Cultura Nova in Heerlen. Dan is meteen de vraag, met wie gisteren dan het ook?
2: Nou, dan ga ik nog eens even nadenken. Want mijn man heeft onlangs, 4 jaar eind september, een ongeluk gehad worden. De Maastricht ziekenhuis niet welkom maar.
0: Ja.
2: Dus daar gaan we het nog even over denken.
0: Het is een Heerlen, hè? Het is een Heerlen.
2: Ja, dus niet de Wiedeweg in elk geval.
0: Nee, precies. Dus dat moet te doen zien. Heb je al gegeten trouwens, Jenny?
2: Nee, dat hoef ik net genomen. Ja, toen heb ze dicht, hè?
0: Ja, en wat gaat het weuren vanavond?
2: Snietjes met de gebakken aardappeltjes, spekjes.
0: Nou.
2: Kip is niet zo.
0: Klinkt lekker.
2: Yes.
0: Dank voor het meedoen. Goedenavond nog. En app even op onze app adres door. Dan kunnen we ervoor zorgen dat die keertjes heel snel naar dichtbij komen.
2: Helemaal goed. Dankjewel.
0: Dankjewel.
2: Hoi.

Ja, en de goede vraag is, wat wordt nu eerst? Frans Steunis met Ach, wat is het leven, Sjoen? Of dit nummer van Inner City, The Good Life. Ik hoorde van de week een leuk verhaal. Het achterneefje van mijn vrouw ging 40 jaar naar Stockholm met zijn ouders. En daar zijn ze naar het ABBA-museum geweest. Ja, dat was heel goed bevallen. Vond het hartstikke leuk. En dit jaar ging er weer naar Stockholm. En hoe gingen ze naartoe? Inderdaad, weer naar het ABBA-museum. Ik kost er geen genoeg van krijgen. Tim, er is 14 jaar en groet.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: 6:30, het L1 Nieuws met Arthur Hubers.
11: Goedenavond. De man die vorig jaar brand stichtte in Eigelshoven is veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs. De man zat al zo'n 1,5 jaar in voorarrest, daardoor moet hij nu nog 2 maanden uitzitten. De man stak in januari vorig jaar een meubelstuk in zijn woonkamer in brand. Daarmee bracht hij niet alleen zichzelf, maar ook de bewoners van andere appartementen in gevaar. 1 flatbewoner raakte zelfs gewond tijdens de ontruiming. De man handelde vanuit een psychose, reden voor de rechtbank om hem behalve gevangenisstraf ook een behandeling op te leggen. Met nog 5 maanden te gaan is het nog altijd niet bekend waar en weer de finale wordt gehouden van het LVK, het Limburgs Vastelovensliedjesconcours. De organisatie is in handen van de stichting Bospop en carnavalsvereniging De Rogstijkers. Die hadden in eerste instantie een vergunning aangevraagd voor het voormalige kazerneterrein, maar dat is inmiddels van de baan. Waar het evenement met zo'n 7500 bezoekers dan wordt gehouden, blijft voorlopig de vraag. Dat het LVK in Weert gehouden wordt, is al bijna een jaar bekend. Het lichaam dat zaterdag werd gevonden bij de Maas in Venlo is een 40-jarige vrouw uit die gemeente. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt. Voorbijgangers vonden haar lichaam zaterdagmiddag bij de professor Gelissen Zingel. De politie heeft inmiddels een team grootschalige opsporingen ingezet om de zaak te onderzoeken. En de tegenzwalers voor Maastricht-Aken Airport stapelen zich op. De financiële problemen worden alsmaar groter. Dat blijkt uit een provinciale voortgangsrapportage over het vliegveld in Beek. Zo kan nog altijd niet de volledige lengte van de start- en landingsbaan worden gebruikt. Dat wordt naar verwachting pas eind volgend jaar geregeld en dat is nadelig voor vrachtmaatschappijen. Ook blijken de ambities voor elektronisch vliegen te optimistisch en blijft het aantal passagiers achter bij de verwachtingen. Provinciale Staten debatteert op vrijdag 4 september opnieuw over het noodlijdende vliegveld. En het weer. Na een zonnige dag met stapelwolken koelt het vanavond af tot ongeveer 15 graden. Morgen meer bewolking en kans op regen. Later deze week opnieuw zomerse temperaturen.
10: Arthur Hubbers, dankjewel.

Een supersnelle quickstep is dit uur. Van Mando Diao. Dance with somebody. Af en toe een dag rustig aan doen hier. Schakel er gewoon even snel in.

0: Benieuwd? Betrokken? Betrouwbaar? L1 Vandaag.
1: Snelle. En ik wou vergeten te zeggen dat Zoe nog met dit in dit stuk. Ja, ze heet eigenlijk de hoofdmoot. Maar wat een mooi nummer is dit. Ik zing, hoor ze bij L1 op de radio. Nu is het tijd voor...

0: again every time I turn around. Prachtig nummer.
1: Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, er zien lui die hebben alle pech in de wereld. Een goed voorbeeld daarvan is Naomi Oetbeek. Ze ligt al 24 uur per dagelijks in haar bed. En ze moet wel, want na de geboorte van haar zoon neemt ze een bloedvergiftiging op. Het is inmiddels 9 jaar weier en de gevolgen zien nog steeds enorm. Hulp vragen, dat deed ze liever niet. Mensen snakken naar meer ruimte in haar hoes, zodat haar levenskwaliteit het kind verbeteren. En dus is het gezin gestart met een geldinzamelingsactie.
2: Ja, die heeft huis gehouden in het lichaam. En die heeft het hele bekken, spieren, zenuwen, lymfen helemaal opgegeten. En dat is onherstelbare schade. Dus sindsdien ligt ze in bed en ja, kan ze niks. En heeft gewoon dagelijks heel veel pijn.
3: Ik denk aan mijn zoontje, ik denk aan mijn man. En dan denk ik, ja goed, daar ga ik voor. Zij zijn mijn drijvende kracht, want anders had ik al lang de handdoek in de ring gegooid. Dus leven in een dwangbuis, als ik het zo mag zeggen.
4: Sommige dingen kan ik wel met mama doen, zoals ballon overgooien, elke vrijdag bij mama slapen. Dat we samen een filmmiddag hebben.
2: Ze kan niet veilig naar het toilet komen, dus vandaar dat de poster net naast het bed in de woonkamer. Ja, en als ze de behoefte zou moeten doen als ze bezoek hebben, dan moet iedereen maar even aan de kant. Ja, heel cru, maar zo is het wel.
5: Een elektrische rolstoel is onderweg.
3: En dan kan ik wel met ze ook weer aan tafel gaan eten.
5: Maar die past weer niet door de deur van het toilet. En dus is de allergrootste wens van het gezin een nieuwe badkamer op de begane grond.
6: Crowdfunding opgestart, hè? En je zou denken dat er in Nederland een soort bepaald zorgsysteem is waardoor je wordt voorzien van misschien wel een nieuwe badkamer.
2: Ja, helaas valt het huidige beleid daar buiten. En ja, omdat het zo'n zeldzame ziekte is, val je uit ieder standaard vakje. En daardoor mis je gewoon heel veel hulp die hard nodig is.
4: Als ik en papa iets alleen gaan doen, dan mis ik toch mama.
0: Bijdragen we dit van Kim Langeslag. En ook dit vooral kinds te lezen op onze website l1nieuws.nl. Net zo goed als alle andere verhalen met Nuits.

Have it all. Jason Mraz, Have It All. We kregen net nog een appje van Journey Lane hier. Ze wordt de winnaar van de nieuwsquiz. En ze zegt, ik denk dat die keertjes van Cultura Nova samen gewoon met mijn buurvrouw

Zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij.

En dat waren weer de LN Vandaag van vandaag. Maandag 24 augustus. Dank aan Dave Christophe voor de productie. En morgen is er weer een LN Vandaag. Vanaf 4 uur. Misschien spreken we er staan.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Carmen, de meest geliefde opera aller tijden. Carmen vertelt het tijdloze verhaal van een vrouw die haar vrijheid boven alles plaatst en een man die daar niet mee kan omgaan, met tragische gevolgen. Deze Carmen beleef je midden in de muziek, vol passie en tragiek, gebracht door een cast van topsolisten met orkest en koor. Bestel nu je kaarten via culturanova.nl.
2: DJ Open Festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Hey! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een man die in Eigelshoven brand stichtte in zijn eigen appartement is veroordeeld tot gevangenisstraf en tbs. Bij die brand in januari vorig jaar raakte een medeflatbewoner gewond bij de ontruiming. Het is nog altijd de vraag waar de komende LVK-finale wordt gehouden. De organisatie van het Limburgs Vastelovensleetjesconcours in Weert heeft nog 5 maanden de tijd het evenement op poten te zetten. En het lichaam dat zaterdag werd gevonden aan de Maas in Venlo blijkt van een 40-jarige Venloze. Dat heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt.
0: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
14: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
13: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De 3e etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden.